Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

do something. Let's make a bet. Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoorde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk, waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: vanaf 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Bewoners niet blij met de locatie herdenkingsmonument Zilverparkkade in Lelystad. En Spencer Alberg stopt als D66 gemeenteraadslid in Almere. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Krista Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van €15.000. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 's Ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Gaan we ook gelijk even kijken hoe het is op de weg. Daar is het nog rustig, dus er zijn alleen maar een flitser gemeld. Op de A6 nabij de Hollandse brug Muidenberg-Lelystad, hectometerpaaltje 43,2.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.
4: Ja, goedemorgen, dit is Flevoland is wakker van woensdag 7 oktober. Het was gisteren misschien al een beetje te horen, maar Jolien is helaas ziek geworden. Dus vandaar dat ik er vandaag ben.
1: Nou, helemaal gezellig, Daisy. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Heb je er een beetje zin in?
4: Jazeker, ik heb goed geslapen, dus ik dacht, nou, ik heb alweer energie om de dag te beginnen.
1: Niet eindeloos in een serie verzonken geraakt in de avond.
4: Nee, dat viel al mee. Jij wel?
1: Ja.
4: Ja? Welke serie kijk je?
1: Ja, ik kijk tegenwoordig. Ja, het is iets. Het is 2 jaar geleden opgenomen. Een eigen huis heet het. En er gaan heel veel gezinnen. Heel veel stelletjes gaan met elkaar samenwerken aan één huis. En uiteindelijk wint één stel wint dan dat huis. Dus dat is natuurlijk. Ja, dat is leuk om te kijken, omdat het natuurlijk ingeklust wordt. Maar er zijn ook wel natuurlijk wat intriges en zo. Dus het is echt heel, heel grappig.
4: Lijkt me ook wel heftig. Want dan ga je uiteindelijk in een huis wonen waar heel veel andere stellen dus ook allerlei dingen hebben bepaald.
1: Ja, precies. En daar moet je dan aan wennen. He, dus als je niet blij bent met de kleur van je keuken of de kleur van de muur, dan moet je er 5 jaar tegenaan kijken. Want ze mogen er 5 jaar wonen.
4: Kijk, nou, ik ben blij dat ik mijn eigen huis heb opgeknapt.
1: Ja, nou, heel goed, heel goed. Vandaag in Flevoland is wakker. Ja, op Urk klonk gisteren een scheepsbel. En dat gebeurt vast vaker. Maar in dit geval ligt het net even anders. Hoe het zit, hoor je zometeen.

0: Van binnen is iedereen goed, toch? Jack Johnson hoorde je met Good People. Het is 6:07. Goedemorgen.
1: Na jaren van plannen, tekenen en bouwen is de Dreammaster op Urk officieel klaar om uit te varen. Maar dan heb ik het niet over een schip, maar over een nieuwe brede school in de Zeeheldenwijk.
0: Basisonderwijs, speciaal onderwijs en de kinderopvang zitten voortaan samen onder één dak. En dat nieuwe hoofdstuk begon niet met het stuk slaan van een fles champagne tegen de boeg, maar met het luiden van een scheepsbel.
2: Het is hier leuk.
3: Waarom is het hier leuk?
2: Het is gewoon leuk.
4: Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
5: Wel leuk, omdat je veel meer dingen hier hebt.
6: Voor de leerlingen is het vooral hun nieuwe school. Maar achter die ene voordeur zitten verschillende vormen van onderwijs die normaal van elkaar gescheiden zijn.
3: Ruud Kofferman, directeur van het reguliere onderwijs hier. Wat maakt nou de Dreammaster een andere basisschool dan de meeste basisscholen hier op Urk?
7: Nou, wij zijn een samenwerking met het speciaal onderwijs en de kinderopvang. En alle kinderen gaan hier eigenlijk allemaal door dezelfde deur naar binnen. En we werken ook zoveel mogelijk als collega's als één team. Dus eigenlijk merken de kinderen niet dat ze ergens anders op school zouden zitten.
6: Vooral het speciaal onderwijs maakt de combinatie bijzonder. Sommige Urker kinderen moesten daarvoor eerder nog naar Emmeloord. Met de komst van de Dreammaster kan dat nu ook op het dorp zelf.
7: Toen deze nieuwe wijk gebouwd werd en ook deze nieuwe kans kwam voor deze school, zijn we als verschillende partijen bij elkaar gebracht. En hebben we gezegd van wat kunnen we nou samen betekenen voor alle kinderen op Urk.
6: Ook de kinderopvang vaart mee. Die heeft een eigen vleugel, maar deelt onder meer speelpleinen en andere voorzieningen met de scholen. Vooral voor peuters moet de overstap naar de basisschool daardoor kleiner worden.
3: Marijke de Vries, teamleider van de kinderopvang. Best wel groot gebouw. Hoe is dat voor jullie met twee scholen?
8: Nou, eigenlijk heel leuk. Want wat gebeurt er is dat je veel meer verbinding hebt met de kinderen van school. Je ziet ook veel meer kinderen om je heen spelen. En kinderen zien spelen, doet spelen. En dat is ook heel mooi wat we nu buiten op het plein bijvoorbeeld hebben. Dan gaan de peuters buiten spelen samen met de kleuters van het onderwijs. Waardoor ze ook al een stukje verbinding hebben met elkaar. Je maakt een soort van zachte landing voor de kinderen.
6: Doordat onderwijs en opvang onder één dak zitten, zijn de lijntjes tussen de verschillende teams kort.
7: Uitwisselen van expertise gaat heel gemakkelijk, want we gaan samen nadenken over welk onderwijs zetten we neer.
8: Mocht het dan nodig zijn dat er speciaal onderwijs of een extra ondersteuningsbehoefte is, zijn de lijntjes heel kort met elkaar. En dat is het grote voordeel van zo'n samenwerking in deze brede school.
6: Op papier was het idee er al jaren. Maar of regulier en speciaal onderwijs in de praktijk ook zo makkelijk zouden mengen, moest nog blijken.
7: We dachten dat het echt samen ontwerpen van onderwijs en het echt samen laten werken van de kinderen, dat we daar best nog wel heel veel tijd en energie in zouden moeten steken. En eigenlijk zien we dat vanzelf gaat.
6: En daarmee is een traject van jaren officieel afgerond. Van plannen maken en een bouwplaats in de Zeeheldenwijk naar een school vol kinderen.
7: Ik ben trots op al die mensen die een aantal jaren geleden hebben durven dromen van wij moeten eigenlijk deze kans grijpen om met elkaar die verschillen juist bij elkaar te brengen. Om daar een hele mooie, rijke leeromgeving van te maken.
8: En dat je dan nu daadwerkelijk van die 3D-platen nu hierin staat. Nou, dat is gewoon mega gaaf.
1: Dat waren Ruud Kofferman, een van de directeuren, en Marijke de Vries, teamleider van de kinderopvang bij de Dreammaster. De reportage was van verslaggever Tom Rogge.
0: Zometeen het weer van Weerplaza naar Alex Warren en Passenger.

0: Ik word hier altijd blij van hoor. Alan Warren hoor je daar. En we gaan even naar het weer. Berend van Straten. Berend, nog één warme en zonnige dag vandaag. Maar het wordt daarna ook meteen weer volop herfst, hè?
1: Ja, zo ziet het er wel naar uit. Want vandaag inderdaad nog een zeer warme dag. Temperatuur rond een graad of 22. Flink wat zon daarbij. Maar vanavond zien we al dat we te maken krijgen met een grote weersomslag. Trekt er een grootschalig regengebied vanuit het westen over de provincie. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we te maken krijgen met een winddraai naar het westen tot noordwesten. En vanaf morgen is het dan echt gedaan met de pret. Krijgen we te maken met gewoon volop herfst. Temperaturen overdag slechts rond de graad of 14. En dagelijks flink wat buien die mogelijk zijn. Dus de herfst, ja, die gaat toch echt wel op volle toeren draaien in de provincie.
2: Berend van Straten, dankjewel. Zometeen nog gaan we het hebben over de Alunemus Lichtkunstfestival in Almere. Ja, heel Almere tovert weer om in een lichtkunstspectakel. Dat hoor je na Traveling Wilbur.

0: The Traveling Wilburys met End of the Line.
1: De 5e editie van het Emeerse Lichtkunstfestival Illuminus begint overmorgen. Op 18 verschillende plekken rondom het Weerwater zijn uitgelichte kunstwerken te zien die vooral in het donker tot zijn recht komen door de duizenden lichtjes die zijn gebruikt.
0: Wie nu langs het Weerwater fietst of wandelt, ziet dat de kunstenaars druk bezig zijn met de voorbereiding. Verslaggever Jacob Willem de Boer vroeg aan een aantal van hen wat ze aan het maken zijn.
2: Ja, het is een projectiekunstwerk. Interactief, met licht eromheen.
3: Maar als de mensen nu hier voorbij komen lopen, wat zien ze dan staan?
2: Nou ja, op dit moment een wit vlak in de vorm van een kat. Eromheen staan de volgers van de kat, wat allemaal kleine diertjes zijn, zoals jullie zien. En die hebben een interactie met elkaar en die hebben ook een interactie met het publiek. En daarin wordt het publiek aangezet een meditatieve oefening te doen.
4: Het kunstwerk bestaat uit 8 bakken. Daarin staan verschillende hoeveelheid eigen gebogen palen eigenlijk in. Met aan de achterkant of aan de voorkant, is maar hoe je het bekijkt, zit daar een klein lampje zit daarin. Die in verschillende soort van hoogtes en lengtes en verschillende soort van buigingen staan ze opgesteld in een ronding aan het water.
3: Dat zegt Mark Streefkerk. We staan hier prachtig aan het Weerwater met een mooi uitzicht over Almere. Draait u zelf de lampjes erin?
4: Dat doen wij zeker. Ja, alle 80. Ja, alle 80 en alle 80 palen die hier staan. Ja.
3: Op de Esplanade staat een groot kunstwerk, een driehoek met transparant doek. En ik zie ook allemaal waterslangen. Boris van Vree, een van de kunstenaars. Wat zie ik?
5: We zijn hier een installatie aan het opbouwen, genaamd de Watercolor. En het is een interactieve installatie waar water overheen stroomt. Een soort hele grote waterval. Het is een interactieve installatie, dus bezoekers kunnen zelf deelnemen. Het is eigenlijk gebaseerd op een ouderwetse scantechniek. Dus je kunt allerlei objecten of lichaamsdelen scannen. En die worden dan omgevormd tot waterorganismen die als het ware in deze grote waterval terechtkomen.
3: Lichaamsdelen?
5: Nou, ja. Het zijn scanners en ik weet niet of jij wel eens een scanner op kantoor hebt gezien. Daar scannen mensen ook wel eens hun hand of hun gezicht. En ze kun je naast objecten echt alles scannen en dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
3: Je hoorde zojuist een paar kunstenaars. Bianca van het Hof, hoofdproductie. Hoeveel lichtkunstwerken zijn er te zien?
6: We hebben dit jaar 18 lichtkunstwerken langs de route. De route is 5,5 kilometer. Mensen doen er ongeveer 2,5 uur over. Als ze tussendoor nog ergens lekker een hapje gaan eten bij een van de foodtrucks of een optreden gaan bekijken van ons muziekprogramma, doen ze er iets langer over. Maar 5,5 kilometer is de route.
3: En vorig jaar konden de route zowel gefietst als gelopen worden. Kan dat dit jaar ook?
6: We hadden inderdaad vorig jaar een loop- en een fietsroute, zodat als mensen de route net te lang vonden om te lopen, ze hem ook konden fietsen. We hebben dit jaar helaas moeten besluiten dat dat niet meer gaat. In verband met de toenemende bezoekersaantallen zien we dat de weg die we hebben op sommige stukken gewoon te smal is om zowel fietsers als voetgangers te ontvangen. En we hebben een aantal fietsparkeerplekken langs de route waar mensen hun fiets kunnen parkeren. Dus wel met de fiets naar het festival toe kunnen komen, daar kunnen parkeren, het rondje kunnen wandelen en dan weer met de fiets huiswaarts keren.
1: Ja, het Lichtkunstfestival Illuminus begint dus vrijdag en duurt tot en met 18 oktober. Dat is de hele herfstvakantie. En de toegang is gratis.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie. En dan gaan we het hebben over Jong Oranje.

0: Billie Eilish was dat. The Birds of a Feather bij Flevoland is wakker. De berichten buiten de provincie.
1: Ja, vanaf 2029 moeten veel huishoudens bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen naar een hybride warmtepomp. Die wekt stroom op in plaats van gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000 en de minister vindt dat ook veel geld.
2: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
1: Ja, mensen die het geld niet kunnen ophoesten kunnen een renteloze lening krijgen.
0: Een renteloze lening. Ja, dat zeiden ze ook.

0: gevraagd van hoe gaat het daar? En was eerst nog 1-0 volgens mij. En opeens kreeg ik een tikker 1-1. En dan stonden wij 3-0. En dan kijk je wel eigenlijk. Dan zit je naar de klok te kijken. Hoe lang wij nog? Want het was om dezelfde tijd. En hoe lang hun nog?
1: Ja, de tegenstander van Jong Oranje in de play-offs wordt vrijdag bekend.
2: Ja, en dan nog wat nieuws uit de Telegraaf. Steeds meer mensen krijgen de komende 20 jaar kanker. Dat blijkt uit een toekomstverkenning van het Integraal Kankercentrum Nederland, waar in 2025 zo'n 136.000 mensen de diagnose kregen. Zullen er in 2045 zo'n 170.000 per jaar zijn. Bij de vrouwen wordt de grootste groei verwacht bij huid, borst en longkanker. Bij de mannen gaat het met name om huid, prostaat en blaaskanker. De belangrijkste verklaring voor de toename is het feit dat het aantal ouderen in Nederland stijgt. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van het Bestuur van het Kankercentrum Nederland. Kanker komt vaker voor op hogere leeftijd.
1: Tot zover de overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Het waren de Mezzanettes met Heartache Avenue bij Flevoland is Wakker. Waar tijd is voor het regionieuws.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Bewoners van de Zilverparkkade in Lelystad willen dat de gemeente opnieuw kijkt naar de locatie van het nieuwe herdenkingsmonument. Ze zijn bang dat het een hangplek wordt. Ronald Boogaard sprak gisteravond namens de bewoners tijdens de gemeenteraadsvergadering. Uit een enquête onder 65 bewoners bleek dat 39 tegen het monument op deze plek zijn. Wethouder Sanne de Wilde zegt dat de bezwaren van omwonenden op 2 november worden behandeld door de bezwaarcommissie. De rechtbank heeft niet bewezen dat een 18-jarige Arnhemmer de schutter was bij een schietpartij bij een boksschool in Almere Buiten op kerstavond 2 jaar geleden. Het Openbaar Ministerie dacht dat hij de dader was, omdat zijn telefoon op dezelfde plekken was als de vluchtauto. Volgens de rechters zat de jongen wel in de auto, maar zaten er mogelijk meer mensen in. Spencer Alberg stopt als D66 gemeenteraadslid in Almere. Door een nieuwe functie bij

0: Bij zijn werkgever zegt hij het niet meer te kunnen combineren met het raadswerk. Alberg is sinds 2022 lid van de Almeerse gemeenteraad en hij wordt opgevolgd door Brian Joe. Op Urk is Bredeschool de Driemaster gisteren officieel geopend. Met het luiden van een gouden scheepsbel werd het gebouw in gebruik genomen. In het pand zitten regulier onderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang voortaan onder één dak. Volgens directeur Rut Kofferman van het regulier onderwijs is dat juist de kern van het concept.
1: Alle kinderen gaan hier eigenlijk allemaal door dezelfde deur naar binnen. En we werken ook zoveel mogelijk als collega's als één team. Dus eigenlijk merken de kinderen niet dat ze ergens anders op school zouden zitten.
0: De kinderopvang kwam na de meivakantie al in het gebouw. De scholen volgden na de zomervakantie. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat zegt haar advocaat. Vorige week woensdag zou Christa Pike worden geëxecuteerd, maar na 2 dodelijke injecties bleef ze ademen. De Zweedse politie heeft een gewapende man neergeschoten bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij zou agressief zijn geweest en een mes bij zich hebben gehad. Wat hij van plan was, is niet bekend. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Hij beëindigde zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin.
3: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. Hier en daar kan het mist voorkomen, al vrij snel breekt de zon door. Vanmiddag gaat het toch alweer uitzonderlijk warm worden met temperaturen die op kunnen lopen. 22, misschien wel 23 graden. Daarbij is het ronduit zonnig, maar in de loop van de middag gaat er wel iets veranderen, want er gaat de bewolking vanuit het westen toenemen. De zuidoostenwind die slechts zwak tot matig van kracht is, die gaat dan ook iets in kracht toenemen. En vanavond bereikt het neerslaggebied het westen van de provincie. En dan gaat het toch wel langdurig stevig doorregenen. Ook in de nacht naar donderdag is dat het geval. En nadat dit gebied is overtrokken, is de wind gedraaid naar het noordwesten. En wordt het opeens toch een heel ander weertype. Want donderdagochtend is het dan opeens echt wel guur. En ook wel voor het gevoel aan de koude kant. Het is slechts een graad of 12. Maar door de stevige noordwestenwind die er dan staat, voelt het nog een stuk frisser aan. En gedurende de dag blijven flink wat buien mogelijk boven Flevoland.
4: Ja, ik denk dat ik toch mijn tuinwerkzaamheden dan iets moet gaan uitstellen. We gaan eventjes kijken naar de weg. Het is daar nog rustig, maar er zijn wel flitsers gemeld. Op de A6 nabij de Hollandse Brug bij de Berg Lelystad, hectometerpaaltje 43,2. En de N307 in Dronten in beide richtingen bij 105,3. En zometeen de bewoners van de Zilverparkkade, die willen dat de gemeente een nieuwe plek gaat bekijken voor een monument. Daarover hoor je straks meer.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Sonny en Cher waren dat met I Got You Babe.
1: Bewoners van de Zilverparkade in Lelystad willen dat de gemeente de plek voor het nieuwe herdenkingsmonument opnieuw bekijkt. Ze vrezen dat het monument een hangplek wordt die de bestaande overlast alleen maar erger maakt. Dat zei Ronald Bogaert gisteravond in het stadhuis tegenover een volle raadzaal.
0: Bogaert zei te spreken namens meerdere omwonenden van het park dat tegenover het ziekenhuis Sint-Jansdal ligt. Hij vindt de Zilverparkade momenteel een luidruchtige, vieze plek en volgens hem totaal geen geschikte locatie voor een herdenkingsmonument. Bogaert is dan ook verontwaardigd dat de mening van de bewoners niet is gevraagd toen deze plek werd aangewezen.
2: Ik heb begrepen dat in deze raad in eerdere debatten gesuggereerd is dat de bewoners van de Zilverparkade geen bezwaar zouden hebben tegen dit project. Er werd geschetst dat er een breed draagvlak zou zijn en dat wij het een goed plan vonden. Voorzitter, niets is minder waar. Omdat wij ons niet herkenden in dit beeld, hebben wij zelf het initiatief genomen en een enquête gehouden onder de 65 huishoudens die direct aan de Zilverpark wonen. De uitslag ligt niet. Maar liefst 39 huishoudens hebben zich klip en klaar negatief uitgesproken over de bouw van het monument op deze specifieke locatie. Er is wel gesproken met de bewoners van de Neringweg en de Muntstraat, maar de Zilverpark is volledig overgeslagen. Wij moesten de plannen achteraf uit de media vernemen. Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving. De Zilverparkkade balanceert nu al op het randje van wat acceptabel is. We kampen dagelijks met overlast van groepen hangjongeren en hangouderen. Er wordt de hele dag op straat gedronken en de muren van de kade worden gebruikt als openbaar urinoir. 'S Avonds verandert de kade in een vuilnisbelt. Afval van omliggende afhaalrestaurants wordt simpelweg op de grond gesmeten. Blikjes liggen er, kapot glas. Regelmatig moeten we toezien hoe winkelwagentjes en fietsen in de vijver worden gegooid. De muren op de kade zitten onder graffiti. Voorzitter, een monument in het water wordt in deze huidige setting geen plek voor een stilte. Het wordt het zoveelste object waar de jeugd 's avonds op gaat zitten en dat binnen de kortste keren onder de graffiti wordt gespoten. Stop deze plannen op deze locatie. Ga alstublieft zoeken naar een alternatieve plek waar het monument wel de rust krijgt die het verdient. En zet eerst maximaal in op de handhaving en het herstel op de leefbaarheid van onze kade.
1: Ronald Bogaert was dat. Na zijn speech wilden meerdere politici een afspraak met hem maken om op de Zilverparkkade te kijken hoe ernstig de situatie is. Wordt vervolgd dus.

0: Komende tijd kunnen we nog meer muziek van hem verwachten. Want in januari dan brengt hij een nieuw album uit. Ugly heet het. En deze staat daar sowieso ook op. Je hoorde Teddy Swims met Perfect Man. Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv. Wat zit daarin, Daisy?
1: Ja, er is natuurlijk weer veel aan de hand in de wereld. Onder andere is er aandacht voor de oorlog in Ethiopië. Maar er wordt ook even gevraagd, in een ander stukje, aan Mark Rutte, de secretaris-generaal van de NAVO, over de mening over de huidige Nederlandse politiek. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
0: Ja, ben ik ook benieuwd naar. Hoor je straks na Madness en Our House.

0: Dat is echt zo'n nummer voor een sitcom eigenlijk. Hè?
1: Ja, volgens mij, het is letterlijk van een Nederlandse serie van Divorce. Nee?
0: Ja, toch? Ja.
1: Ja. Wel Divorce.
0: Ja, en was het ook niet van... Nee, Friends is...
1: die lijkt er wel op, maar het is hem niet.
0: Nee, inderdaad, klopt, het is van een Nederlandse serie. Nou, ja, inderdaad, daar heb ik het dus vandaan, denk ik.
1: Ja.
0: In ieder geval, je hoorde Madness met Our House. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: In de Rode Draad was er aandacht voor de oorlog in Ethiopië. Na een paar onrustige maanden leidde de oorlog eind september in alle hevigheid op. De strijd gaat tussen de regering en de premier Abiy en de rebellen van het TPLF, het Volksbevrijdingsfonds. De premier kreeg eerder de Nobelprijs van de Vrede voor toenadering tot buurland Eritrea. En volgens hoogleraar internationale betrekkingen, Mirjam van Rijzen, is de premier niet veranderd van opstelling.
2: Hij heeft eigenlijk altijd als een soort doel gehad om een sterker, centraal, verenigd Ethiopië neer te zetten. Hij heeft veel gemoderniseerd daarbij. Maar daarbij loopt hij ook op de tenen van veel regionale en ook etnische, nationale belangen.
1: Ja, Ethiopië ligt dicht bij de Rode Zee, een belangrijk strategisch gebied. Het is een van de belangrijkste aanvoerroutes voor Europa. Volgens Van Rijzen is het daarom tijd voor meer actie dan alleen het instellen van sancties. Maar met wie de Europese Unie dan zou moeten samenwerken is erg ingewikkeld, zei Van Rijzen.
2: Ga je samenwerken met een Eritrea dat zo onbetrouwbaar is gebleken? Ga je samenwerken met de Houthis die zo'n wreed regime voeren daar in Jemen? Dus ik denk dat Europa echt heel goed zich moet beraden op A, wat zijn de belangen? B, met wie kunnen we samenwerken? En C, wat zijn de alle middelen die we hebben om duidelijk te maken en kracht bij te zetten dat Europa het serieus meent.
0: In Pauw en de Wit ging het over de pest. In Rusland overleed vorige week een laboratoriummedewerkster mogelijk aan de pest. Er zouden inmiddels honderden mensen in quarantaine zitten. De Russische autoriteiten doen er geheimzinnig over. Arts-microbioloog Jean-Luc Murk heeft veel vragen over de situatie.
3: De pest is in principe niet zo heel erg besmettelijk van mens tot mens. Dus daar moet je echt heel erg je best voor doen. Maar als je direct aangehoest wordt door iemand met een longpest, dan kan dat wel. Maar eigenlijk verwacht je niet dat dat heel snel hele grote uitbraken veroorzaakt.
4: Terwijl er toch allerlei ziekenhuizen in quarantaine worden gehouden.
3: Ja, dus er is iets heel vreemds aan de hand. En ik vraag me af, is het wel echt de pest? En als het de pest is, dan vraag je af, hoe kunnen er dan in een korte tijd zo ontzettend veel mensen mogelijk aangehoest zijn.
0: Volgens Murk hadden de autoriteiten al lang kunnen weten om wat voor ziekten het gaat.
3: Die vrouw is al, denk ik, 5 dagen dood ongeveer. Zelfs met de meest ouderwetse kweektechnieken heb je na 2-3 dagen heb je een uitslag. He, dus het is heel erg vreemd dat we nu nog geen bericht hebben. En het is of wat anders, dat kan natuurlijk. En dat ze eigenlijk helemaal geen flauw idee hebben wat het is. En dat ze daarom geen antwoord kunnen geven of ze vegen het onder het tapijt en ze willen dat niet. Ja, dat is gissen op dit moment.
1: Ja, in Renssen was een interview te zien met de oude Haagse bekende Mark Rutte. Verslaggever Jair Verwerda die vroeg de secretaris-generaal van de NAVO naar zijn mening over de huidige Nederlandse politiek.
5: Nou, weet je, wat ik me steeds realiseer als ik naar de Nederlandse politiek kijk nu, is hoeveel complexer het is nu als ik het vergelijk met juni 2010, of oktober 2010, toen ik het mocht overnemen van Jan-Peter Balkenende. De situatie is zoveel complexer.
1: Op de vraag wat hij vindt van Trumps voornemen het strafhof in Den Haag af te schaffen, gaf Rutte geen antwoord.
5: Deze baan moet ik zorgen dat ik me alleen uit over dingen die voor de NAVO van belang zijn.
1: Ja, over een andere kwestie wilde hij wel wat zeggen. Vorig jaar kwam er veel commentaar op Rutte nadat hij president Trump daddy had genoemd bij de NAVO-top in Den Haag. Zelf vond Rutte de uitspraak niet zo gek.
5: Amerikaanse televisie is anders dan Nederlandse televisie. Nederlandse televisie is natuurlijk altijd iets zwaarder, iets gereformeerder. De Amerikaanse televisie is iets luchtiger. Ja. Het is daar gebruikelijker dat je met enige energie en enthousiasme je verhaal vertelt. En dat doe ik daar dus ook.
0: Nou, is goed. Daddy.
1: Ja, precies.
0: Was dus gisteravond op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En zo kun je naast objecten echt alles scannen en dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Wij moesten de plannen achteraf uit de media vernemen. Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie...

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
2: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
3: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
4: Bewoners niet blij met locatie van herdenkingsmonument Zilverparkkade in Lelystad. En Spencer Alberg stopt als D66-gemeenteraadslid in Almere. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
5: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
7: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
6: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interland carrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
8: Allí va Leo, va Messi, Messi, goal! Argentino, Argentino, Argentino de Leo, de Messi.
6: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
9: Ja, dan gaan we ook gelijk even kijken hoe het zit op de weg. De ANWB-verkeersinformatie op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Nijkerk. 5 minuten stilstaand verkeer. En dan zijn er nog flitsers gebeld. Op de A27 in Blaricum, Almere, Hilversum, hectometerpaaltje 107,7. En de N307 in Dronten, in beide richtingen 105,7. Ja, dan gaan we zo meteen. Na jaren plannen en tekenen en bouwen is er namelijk iets klaar op Urk.
4: En wat we horen, dat horen we natuurlijk zo meteen.
9: Zeker.
4: En er staat ook iets bijzonders te gebeuren in Almere. Wie nu langs het weerwater fietst of wandelt, ziet de kunstenaars volop in de weer. Ze bereiden zich voor op iets speciaals. Wat precies, hoor je zo meteen.
10: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
11: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
12: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder.
13: Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
14: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
15: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
17: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Dit is 90's, toch?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja, hè, zo klinkt het wel in ieder geval.
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben daar altijd zo slecht in welke periodes muziek vallen en zo. Eigenlijk, ja.
0: Dus heb je als hitster gespeeld?
1: Ja, dan af en toe, vanaf 2000. Dan kan ik het een beetje inschatten, maar alles daarvoor.
0: Want wat is jouw bouwjaar, om het even zo te zeggen?
1: 1996.
0: Oh ja, dus dan, ja inderdaad, precies. Dan wanneer je eigenlijk alles mee kon krijgen, zeg maar, dan heb je eigenlijk wel de muziek meegekregen.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Toen wel, ja.
0: Oh ja. Ja. Nou, dan moeten wij nooit hitsen tegen elkaar spelen, want ik versla je.
1: Oh shit. Nou, dan gaan we dat niet doen. Na jaren van plannen, tekenen en bouwen is de Dreammaster op Urk officieel klaar om uit te varen. En dan heb ik het niet over een schip, maar over de nieuwe brede school in de Zeeheldenwijk.
0: Basisonderwijs, speciaal onderwijs en de kinderopvang zitten voortaan samen onder één dak. En dat nieuwe hoofdstuk begon niet met het stuk slaan van een fles champagne tegen de boeg. Nee, met het luiden van een scheepsbel.
2: Het is hier leuk.
3: En waarom is het hier leuk?
2: Het is gewoon leuk. Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
4: Veel leuk, omdat je veel meer dingen hier hebt.
3: Voor de leerlingen is het vooral hun nieuwe school. Maar achter die ene voordeur zitten verschillende vormen van onderwijs die normaal van elkaar gescheiden zijn. Ruud Kofferman, directeur van het reguliere onderwijs hier. Wat maakt nou de Dreammaster een andere basisschool dan de meeste basisscholen hier op Urk?
5: Nou, wij zijn een samenwerking met het speciaal onderwijs en de kinderopvang. En alle kinderen gaan hier eigenlijk allemaal door dezelfde deur naar binnen. En we werken ook zoveel mogelijk als collega's als één team. Dus eigenlijk merken de kinderen niet dat ze ergens anders op school zouden zitten.
3: Vooral het speciaal onderwijs maakt de combinatie bijzonder. Sommige Urker kinderen moesten daarvoor eerder nog naar Emmeloord. Met de komst van de Dreammaster kan dat nu ook op het dorp zelf.
5: Toen deze nieuwe wijk gebouwd werd en ook deze nieuwe kans kwam voor deze school, zijn we als verschillende partijen bij elkaar gebracht. En hebben we gezegd van wat kunnen we nou samen betekenen voor alle kinderen op Urk.
3: Ook de kinderopvang vaart mee. Die heeft een eigen vleugel, maar deelt onder meer speelpleinen en andere voorzieningen met de scholen. Vooral voor peuters moet de overstap naar de basisschool daardoor kleiner worden.
6: Marijke de Vries, teamleider van de kinderopvang. Best wel groot gebouw. Hoe is dat voor jullie met twee scholen?
7: Nou, eigenlijk heel leuk. Want wat gebeurt er is dat je veel meer verbinding hebt met de kinderen van school. Je ziet ook veel meer kinderen om je heen spelen. En kinderen zien spelen, doet spelen. En dat is ook heel mooi wat we nu buiten op het plein bijvoorbeeld hebben. Dan gaan de peuters buiten spelen samen met de kleuters van het onderwijs. Waardoor ze ook al een stukje verbinding hebben met elkaar. Je maakt een soort van zachte landing voor de kinderen.
3: Doordat onderwijs en opvang onder één dak zitten, zijn de lijntjes tussen de verschillende teams kort.
5: Uitwisselen van expertise gaat heel gemakkelijk, want we gaan samen nadenken over welk onderwijs zetten we neer.
7: Mocht het dan nodig zijn dat er speciaal onderwijs of een extra ondersteuningsbehoefte is, zijn de lijntjes heel kort met elkaar. En dat is het grote voordeel van zo'n samenwerking in deze brede school.
3: Op papier was het idee er al jaren. Maar of regulier en speciaal onderwijs in de praktijk ook zo makkelijk zouden mengen, moest nog blijken.
5: We dachten dat het echt samen ontwerpen van onderwijs en het echt samen laten werken van de kinderen, dat we daar best nog wel heel veel tijd en energie in zouden moeten steken. En eigenlijk zien we dat vanzelf gaat.
3: En daarmee is een traject van jaren officieel afgerond. Van plannen maken en een bouwplaats in de Zeeheldenwijk naar een school vol kinderen.
5: Ik ben trots op al die mensen die een aantal jaren geleden hebben durven dromen van wij moeten eigenlijk deze kans grijpen om met elkaar die verschillen juist bij elkaar te brengen. Om daar een hele mooie, rijke leeromgeving van te maken.
7: En dat je dan nu daadwerkelijk van die 3D-platen nu hier in staat. Nou, dat is gewoon mega gaaf.
1: Dat waren Ruud Kofferman, een van de directeuren, en Marijke de Vries, teamleider van kinderopvang De Dreammaster. De reportage van verslaggever Tom Rogge. En zometeen het weer van Weerplaza. Na Sommieu met Fields.

0: Elke plaat die ze maken is gewoon mooi. Het Zonmilieu hoorde je met Feels Part 2.
1: We gaan naar het weer van Weerplaza met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik geloof dat we vandaag nog één dagje kunnen genieten van de zon, toch?
2: Ja, klopt inderdaad. Een rustige herfstweer met best wel hoge temperaturen. Vanochtend hier en daar was er wat mist, maar dat is al een beetje aan het optrekken. En in de loop van de ochtend steeds meer zonneschijn. Temperatuur vanmiddag 21 of 22 graden, weinig wind en met wat zon. Dus echt wel heel lekker weer nog. Ja.
1: Kijk, heerlijk om vandaag nog even de deur uit te gaan. Hoe zit dat morgen?
2: Nou, vannacht gaat het al regenen, eigenlijk in de loop van de avond al. Dus vanavond en vannacht regen steekt ook een stevige noordwestenwind op. En die stevige noordwestenwind is er morgen ook. Windkracht 4 tot 6, dus matig tot krachtig. En die voert duidelijk koelere lucht aan. Morgen maximaal 15 graden. Een aantal buien, maar ook best wel vaak zonneschijn. Dus het weerbeeld ziet er nog niet eens zo heel verkeerd uit. Maar die temperatuur is lager en ook die wind is heel nadrukkelijk aanwezig. Dus het voelt wel echt weer als herfst.
1: Kijk, nou, het valt me nog op zich enigszins mee, maar hoe zit dat in de dagen daarna?
2: Ook elke dag regen of buien. Vrijdag wordt echt een natte dag. Dus een grijze dag met van tijd tot tijd regen. Terwijl in het weekend is het weer meer zoals morgen. Dus ook regelmatig zon, maar ook een aantal buien. Wind blijft nadrukkelijk aanwezig en het is een graad of 15. En na het weekend wordt het weer wat rustiger en droger.
1: Nou, dan moeten we maar goed naar buiten kijken wanneer je op je fiets stapt. Want af en toe is die zon en ook vaak regen. Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Ja, en dan nog terug naar het nieuws. De vijfde editie van het Almeerse Lichtkunstfestival Aluminus begint overmorgen. Op 18 verschillende plekken rondom het Weerwater zijn uitgelichte kunstwerken te zien. Die vooral in het donker tot zijn recht komen door de duizenden lichtjes die zijn gebruikt.
0: Wie nu langs het Weerwater fietst of wandelt, ziet dat de kunstenaars druk bezig zijn met de voorbereidingen. Verslaggever Jacob Willem de Boer vroeg aan een aantal van hen wat ze aan het maken zijn.
3: Ja, het is een projectiekunstwerk. Interactief, met licht eromheen.
4: Maar als de mensen nu hier voorbij komen lopen, wat zien ze dan staan?
3: Nou ja, op dit moment een wit vlak in de vorm van een kat. Eromheen staan de volgers van de kat, wat allemaal kleine diertjes zijn, zoals jullie zien. En die hebben een interactie met elkaar en die hebben ook een interactie met het publiek. En daarin wordt het publiek aangezet een meditatieve oefening te doen.
5: Het kunstwerk bestaat uit 8 bakken. Daarin staan een verschillende hoeveelheid eigenlijk gebogen palen eigenlijk in. Met aan de achterkant of aan de voorkant, dus hoe je het bekijkt, zit daar een klein lampje zit daarin. Die in verschillende soort van hoogtes en lengtes en verschillende soort van buigingen staan ze opgesteld in een ronding aan het water.
4: Dat zegt Mark Streefkerk. We staan hier prachtig aan het Weerwater met een mooi uitzicht over Almere. Draait u zelf de lampjes erin?
5: Dat doen we zeker. Ja, alle 80. Ja, alle 80 en alle 80 palen die hier staan. Ja.
4: Op de Esplanade staat een groot kunstwerk, een driehoek met transparant doek. En ik zie ook allemaal waterslangen. Boris van Vree, een van de kunstenaars. Wat zie ik?
6: We zijn hier een installatie aan het opbouwen, genaamd de Watercolor. En het is een interactieve installatie waar water overheen stroomt. Een soort hele grote waterval. Het is een interactieve installatie, dus bezoekers kunnen zelf deelnemen. Het is eigenlijk gebaseerd op een ouderwetse scantechniek. Dus je kunt allerlei objecten of lichaamsdelen scannen. En die worden dan omgevormd tot waterorganismen die als het ware in deze grote waterval terechtkomen.
4: Lichaamsdelen?
6: Nou, ja. Het zijn scanners en ik weet niet of jij wel eens een scanner op kantoor hebt gezien. Daar scannen mensen ook wel eens hun hand of hun gezicht. En zo kun je naast objecten echt alles scannen. En dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
4: Je hoorde zojuist een paar kunstenaars. Bianca van het Hof, hoofdproductie. Hoeveel lichtkunstwerken zijn er te zien?
7: We hebben dit jaar 18 lichtkunstwerken langs de route. De route is 5,5 kilometer. Mensen doen er ongeveer 2,5 uur over. Als ze tussendoor nog ergens lekker een hapje gaan eten bij een van de foodtrucks of een optreden gaan bekijken van ons muziekprogramma, doen ze er iets langer over. Maar 5,5 kilometer is de route.
4: En vorig jaar konden de route zowel gefietst als gelopen worden. Kan dat dit jaar ook?
7: We hadden inderdaad vorig jaar een loop- en een fietsroute. Zodat als mensen de route net te lang vonden om te lopen, ze hem ook konden fietsen. We hebben dit jaar helaas moeten besluiten dat dat niet meer gaat. In verband met de toenemende bezoekersaantallen zien we dat de weg die we hebben op sommige stukken gewoon te smal is. Om zowel fietsers als voetgangers te ontvangen. En we hebben een aantal fietsparkeerplekken langs de route waar mensen hun fiets kunnen parkeren. Dus wel met de fiets naar het festival toe kunnen komen. Daar kunnen parkeren, het rondje kunnen wandelen en dan weer met de fiets huiswaarts keren.
1: Nou, hopelijk zit het weer ook mee, want het lichtkunstfestival Luminous begint dus vrijdag en duurt tot en met 18 oktober. Dat is de hele herfstvakantie. En de toegang, die is gratis.
0: Zometeen de berichten buiten de provincie na Tenita Tikkurum. Met het prachtige Good Tradition bij Flevoland is Wakker.

0: Tenine Tekkerum was dat met Good Tradition. De berichten buiten de provincie.
1: Ja, de Tweede Kamer wil burgers opleiden om bij een ramp of crisis de hulpdiensten te kunnen helpen. Ze zijn vooral in de eerste dagen nodig, zegt het CDA.
2: Dan helpt het als mensen gewoon in de wijk een noodsteunpunt kunnen bemannen, kunnen reanimeren, weten hoe je elektriciteit met de generator kunt starten. En dat heet de burgerreserve en daar hebben we er heel veel van in nodig in Nederland.
1: Over 4 jaar zouden dat er 130.000 moeten zijn. Het kabinet is positief over het plan.
0: Oscar-winnares Eva-Marie Saint is overleden. Ze was een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront leverde haar meteen een Oscar op. En die kreeg ze in 1955 uitgereikt.
3: In New York, de winner is Eva-Marie Saint.
4: I may have the baby right here. But I would love to thank Gloria Kazan, and Sam Spiegel, Marlon Brando. Thank you.
0: Ja, je hoort dat het 1955 was. Ja. Van een stil pensioen moest ze niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Eva-Marie Saint overleed in haar huis in Los Angeles. Ze was 102.
1: Tja. Vanaf 2029 moeten veel huishoudens bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen naar een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. En minister O'Sullivan vindt dat ook veel geld.
5: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
1: Ja, mensen die het geld

0: was eerst nog 1-0 volgens mij. Ja. En opeens kreeg ik een tikker 1-1. En dan stonden wij 3-0. En dan kijk je wel eigenlijk. Dan zit je naar de klok te kijken. Hoe lang wij nog? Want het was om dezelfde tijd. En hoe lang hun nog?
1: De tegenstander van Jong Oranje in de play-offs wordt vrijdag bekendgemaakt. Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.
2: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
3: Ik ben een fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt. Oudekke.
2: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.
4: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
5: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
7: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Bewoners van de Zilverbarkade in Lelystad willen dat de gemeente opnieuw kijkt naar de locatie van het nieuwe herdenkingsmonument. Ze zijn bang dat het een hangplek wordt. Ronald Boogaard sprak gisteravond namens de bewoners tijdens de gemeenteraadsvergadering. En uit een enquête onder 65 bewoners bleek dat 39 tegen het monument op deze plek zijn. Wethouder Sanne de Wilde zegt dat de bezwaren van omwonenden op 2 november worden behandeld door de bezwaarcommissie. De rechtbank heeft niet bewezen dat een 18-jarige Arnhemmer de schutter was bij een schietpartij bij een boksschool in Almere-Buiten op kerstavond 2 jaar geleden. Het Openbaar Ministerie dacht dat hij de dader was, omdat zijn telefoon op dezelfde plekken was als de vluchtauto. Volgens de rechter zat de jongen wel in de auto, maar zaten er mogelijk meer mensen in. Leerlingen van de Sri Ganesha School in Almere Stad hebben ruim €2000 opgehaald met een sponsorloop. Het bedrag wordt verdeeld over 2 goede doelen, Stichting Benches Almere en Hulp aan Nepal. Stichting Benches helpt mensen en gezinnen in Almere die financieel moeilijk rondkomen. Op Urk is Bredeschool de Driemaster gisteren officieel geopend. Met het luiden van een gouden scheepsbel werd het gebouw in gebruik genomen. In het pand zitten regulier onderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang voortaan onder 1 dak. Volgens directeur Ruud Kofferman van het reguliere onderwijs is dat juist de kern van het concept.
13: Alle kinderen gaan hier eigenlijk allemaal door dezelfde deur naar binnen. En we werken ook zoveel mogelijk als collega's als 1 team. Dus eigenlijk merken de kinderen niet dat ze ergens anders op school zouden zitten.
1: De kinderopvang kwam na de meivakantie al in het gebouw. De scholen volgden na de zomervakantie. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel mensen die vanaf 2029 een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen een slimme hybride warmtepomp moeten kopen. Zo'n pomp haalt warmte uit de buitenlucht en het elektriciteitsnet, maar kan op koude momenten ook nog samenwerken met een cv-ketel op gas. FIFA-voorzitter Infantino noemt het racisme tegen de voetballers van Suriname volkomen onacceptabel. Gisteren maakten supporters van Guatemala in de wedstrijd tegen Suriname de hele tijd apengeluiden. De wedstrijd werd niet stilgelegd, terwijl dat wel in het antidiscriminatieprotocol staat. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigde hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin.
1: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog en regionaal wat nevelig of mistig. De zon komt tevoorschijn en bij een zwakke oostwind stijgt het prik later vanochtend naar 16 tot 18 graden. In de middag wordt het met 21 of 22 graden bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon, maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond raakt het geheel bewolkt en in de loop van de avond volgt vanuit het westen regen. Ook vannacht valt regen en er steekt een stevige noordwestenwind op. De minima liggen rond 12 graden. Morgen, donderdag, wisselen buien en opklaringen elkaar af. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind en met maximaal 15 graden is het een stuk koeler dan het de afgelopen dagen was.
2: Dan gaan we kijken op de weg. Het is iets drukker geworden. Wat korte files. A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en afrit Zwifterband 4 minuten. A9 Diemen-Amstelveen sta je ook 4 minuten stil. Op de A27 Almere-Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Lulette 12 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand-Nulde en Amersfoort-Vathorst 5 minuten. Dan nog bij de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Hattermerbroek 6 minuten. De N50 bij Zwolle-Emmeloord. Sta je ook 5 minuten stil tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. En dan de laatste, de N309 Dronten-Epe tussen de N308 en de A28. 7 minuten stilstaand verkeer. Er zijn er ook nog flitsers gemeld. Op de N307 in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaaltje 105,7. En de A27 in Almere bij 108,2. En dan zometeen gaan we het hebben over het monument op de Zilverparkkade, want daar is iets mee aan de hand.
3: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: hoe vaak het woord fresh in dit nummer.
1: Ja, ik heb niet meegeteld eigenlijk. Jij wel?
0: Nee, maar ik denk echt heel veel als ik dat zo hoor. Nou, ja. Het is ook niet gek, want de titel is Fresh. En het was Cool & The Gang.
1: Bewoners van de Zilverparkade in Lelystad willen dat de gemeente de plek voor het nieuwe herdenkingsmonument opnieuw bekijkt. Ze vrezen dat het monument een hangplek wordt die de bestaande overlast alleen maar erger maakt. Dat zei Ronald Bogaert gisteravond in het stadhuis tegenover een volle raadzaal.
0: Bogaert zei te spreken namens meerdere omwonenden van het park dat tegenover het ziekenhuis Sint-Jansdal ligt. Hij vindt de Zilverparkade momenteel een luidruchtige, vieze plek. En volgens hem totaal geen geschikte locatie voor een herdenkingsmonument. Bogaert is dan ook verontwaardigd dat de mening van de bewoners niet is gevraagd toen deze plek werd aangewezen.
2: Ik heb begrepen dat in deze raad in eerdere debatten gesuggereerd is dat de bewoners van de Zilverparkade geen bezwaar zouden hebben tegen dit project. Er werd geschetst dat er een breed draagvlak zou zijn en dat wij het een goed plan vonden. Voorzitter, niets is minder waar. Omdat wij ons niet herkenden in dit beeld, hebben wij zelf het initiatief genomen en een enquête gehouden onder de 65 huishoudens die direct aan de Zilverpark wonen. De uitslag ligt niet. Maar liefst 39 huishoudens hebben zich klip en klaar negatief uitgesproken over de bouw van het monument op deze specifieke locatie. Er is wel gesproken met de bewoners van de Neringweg en de Muntstraat, maar de Zilverpark is volledig overgeslagen. Wij moesten de plannen achteraf uit de media vernemen. Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving. De Zilverparkkade balanceert nu al op het randje van wat acceptabel is. We kampen dagelijks met overlast van groepen hangjongeren en hangouderen. Er wordt de hele dag op straat gedronken en de muren van de kade worden gebruikt als openbaar urinoir. 's Avonds verandert de kade in een vuilnisbelt. Afval van omliggende afhaalrestaurants wordt simpelweg op de grond gesmeten. Blikjes liggen er, kapot glas. Regelmatig moeten we toezien hoe winkelwagentjes en fietsen in de vijver worden gegooid. De muren op de kade zitten onder graffiti. Voorzitter, een monument in het water wordt in deze huidige setting geen plek voor een stilte. Het wordt het zoveelste object waar de jeugd 's avonds op gaat zitten en dat binnen de kortste keren onder de graffiti wordt gespoten. Stop deze plannen op deze locatie. Ga alstublieft zoeken naar een alternatieve plek waar het monument wel de rust krijgt die het verdient. En zet eerst maximaal in op de handhaving en het herstel op de leefbaarheid van onze kade.
1: Ja, Ronald Bogaert was dat. Na zijn speech wilden meerdere politici een afspraak met hem maken om op de Zilverparkkade te kijken hoe ernstig de situatie is. Het wordt dus vervolgd.
0: Zometeen wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie. Na Taylor Swift en Patient Zero en ook zo nog Driver's Seat met Van Sniffen Tears.

0: Zit jij liever in de driver's seat of zit jij liever als bijpassagier, als passagier in de auto?
1: Ja, ik denk dat ik toch het liefste rijd eigenlijk.
0: Ja?
1: Ja, behalve als ik diegene al ken, zeg maar. En dan weet ik gewoon, oh, jij rijdt chill. Dan vind ik het heel fijn om er weer naast te zitten.
0: Ja.
1: Maar ik vind rijden ook wel heel erg leuk.
0: Ja,
1: en jij?
0: Ja, ook. Ik ben het liefst ook wel... Maar ik vind het ook wel leuk om de prinses of prins uit te hangen. Ja. En dan gewoon lekker... Als je op vakantie gaat, gewoon voetjes omhoog op het dashboard. En dan gewoon genieten.
1: Dat is het beste.
0: Sniffeteers hoorde in ieder geval met Driver's Seat. Wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: In de Rode Draad was haar aandacht voor de oorlog in Ethiopië. Na een paar onrustige maanden leidde de oorlog eind september in alle hevigheid op. De strijd gaat tussen de regering van premier Abiy en de rebellen van het TPLF, het Volksbevrijdingsfront. Premier Abiy kreeg eerder de Nobelprijs van de Vrede voor toenadering tot het buurland Eritrea. Volgens hoogleraar internationale betrekkingen Mirjam van Rijssen is de premier niet veranderd van opstelling.
2: Hij heeft eigenlijk altijd als een soort doel gehad om een sterker, centraal, verenigd Ethiopië neer te zetten. Hij heeft veel gemoderniseerd daarbij, maar... daarbij loopt hij ook op de tenen van veel regionale en ook etnische nationale belangen.
1: Ja, Ethiopië ligt dicht bij de Rode Zee, een belangrijk strategisch gebied. Het is een van de belangrijkste aanvoerroutes voor Europa. Volgens Van Rijssen is het daarom tijd voor meer actie dan alleen het instellen van sancties. Maar met wie de Europese Unie dan zou moeten samenwerken is erg ingewikkeld, zei Van Rijssen.
2: Ga je samenwerken met een Eritrea dat zo onbetrouwbaar is gebleken? Ga je samenwerken met de Houthis die zo'n wreed regime voeren daar in Jemen? Dus ik denk dat Europa echt heel goed zich moet beraden op A, wat zijn de belangen? B, met wie kunnen we samenwerken? En C, wat zijn de alle middelen die we hebben om duidelijk te maken en kracht bij te zetten dat Europa het serieus meent.
0: In Pauw en de Wit ging het over de pest. In Rusland overleed vorige week een laboratoriummedewerkster, mogelijk aan de pest. Er zouden inmiddels honderden mensen in quarantaine zitten daardoor. De Russische autoriteiten die doen er geheimzinnig over. Arts-microbioloog Jean-Luc Murk heeft veel vragen over die situatie.
3: De pest is in principe niet zo heel erg besmettelijk van mens tot mens. Dus daar moet je echt heel erg je best voor doen. Maar als je direct aangehoest wordt door iemand met een longpest, dan kan dat wel. Maar eigenlijk verwacht je niet dat dat heel snel hele grote uitbraken veroorzaakt.
4: Terwijl er toch allerlei ziekenhuizen in quarantaine worden gehouden.
3: Ja, dus er is iets heel vreemds aan de hand. En ik vraag me af, is het wel echt de pest? En als het de pest is, dan vraag je af, hoe kunnen er dan in een korte tijd zo ontzettend veel mensen mogelijk aangehoest zijn.
0: Want volgens Murk hadden de autoriteiten al lang kunnen weten om wat voor ziekte het gaat.
3: Die vrouw is al, denk ik, 5 dagen dood ongeveer. Zelfs met de meest ouderwetse kweektechnieken heb je na 2-3 dagen heb je een uitslag. He, dus het is heel erg vreemd dat we nu nog geen bericht hebben. En het is of wat anders, dat kan natuurlijk. En dat ze eigenlijk helemaal geen flauw idee hebben wat het is. En dat ze daarom geen antwoord kunnen geven of ze vegen het onder het tapijt en ze willen dat niet. Ja, dat is gissen op dit moment.
1: In Renssen was een interview te zien met de oude Haagse bekende Mark Rutte. Verslaggever Jair Verwerda vroeg de secretaris-generaal van de NAVO naar zijn mening over de huidige Nederlandse politiek.
5: Nou, weet je, wat ik me steeds realiseer als ik naar de Nederlandse politiek kijk nu, is hoeveel complexer het is nu als ik het vergelijk met juni 2010, of oktober 2010, toen ik het mocht overnemen van Jan-Peter Balkenende. De situatie is zoveel complexer.
1: Ja, op de vraag wat hij vindt van Trumps voornemen het strafhof in Den Haag af te schaffen, gaf Rutte geen antwoord.
5: Deze baan moet ik zorgen dat ik naar alleen uit over dingen die voor de NAVO van belang zijn.
1: Ja, over de andere kwestie wilde hij wel wat zeggen. Vorig jaar kwam er veel commentaar op Rutte nadat hij de president Trump daddy had genoemd bij de NAVO-top in Den Haag. Zelf vond Rutte die uitspraak niet zo gek.
5: Amerikaanse televisie is anders dan Nederlandse televisie. Nederlandse televisie is natuurlijk altijd iets zwaarder, iets gereformeerder. De Amerikaanse televisie is iets luchtiger. Ja. Het is daar gebruikelijker dat je met enige energie en enthousiasme je verhaal vertelt. En dat doe ik daar dus ook.
0: Was dus gisteravond op radio en televisie.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Na het eindexamen ging zij naar huis op de fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Zij kwam altijd op de fiets, maar ik kon dan anderhalve kilometer kon ik met haar mee fietsen.
3: En dat was waarschijnlijk een gelukkige anderhalve kilometer.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
5: Ook dit is Flevoland.
7: En zo kun je naast objecten echt alles scannen en dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
5: En dit is ook Flevoland.
8: Wij moesten de plannen achteraf uit de media vernemen. Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
5: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
10: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk. Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Dit is een uittip.
14: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
15: Dit was een uittip. Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
17: Bewoners niet blij met de locatie van herdenkingsmonument Zilverparkade Lelystad. En op Urk is Bredeschool de Driemaster gisteren officieel geopend. En netbeheerder Tennet gaat in Flevoland gasgeneratoren en batterijen inzetten om het overvolle stroomnet te ontlasten. Gaat vanaf 2029 gebeuren. Meer nieuws straks in Flevoland is wakker.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 8 uur.
18: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
19: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
18: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
20: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook.
18: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
1: Gaan we kijken hoe het op de weg eruit ziet. De A27 Almere-Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd staat 5 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen Ermelo en Strand Nulde 7 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle in beide richtingen zo'n 5 minuten vertraging. En dan de N305 Dronten-Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde. 8 minuten stilstaand verkeer. Er zijn er ook nog flitsers gemeld op de A27 in Almere bij hectometerpaaltje 108,2. En op dezelfde A6, maar dan bij Meidenberg en Lelystad, hectometerpaaltje 53,2. Even kijken, ja, zometeen gaan we het hebben over de Dreammaster op Urk. Want die is officieel klaar om uit te varen. En dat nieuwe hoofdstuk begon niet met het stuk slaan van een fles champagne.
17: Ja, en lichtfestivals.
1: Ja?
17: Vind ik altijd heel erg mooi om te zien. En overmorgen begint de 5e editie van het Alumnus in Almere. Hoe de voorbereiding gaat, hoor je zometeen.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
25: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
26: Het leukste all-inclusive resort van Nederland, dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
27: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
28: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
29: Goedemorgen, Flevoland is wakker. Eerst even koffie en dan het nieuws. Flevoland is wakker met

0: Funny. Douwe Bob was dat met Funny bij Flevoland is Wakker.
1: Na jaren van plannen, tekenen en bouwen is de Dreammaster op Urk officieel klaar om uit te varen. En dan heb ik het niet over het schip, maar over de nieuwe brede school in de Zeeheldenwijk.
0: Basisonderwijs, speciaal onderwijs en de kinderopvang zitten voortaan samen onder één dak. En dat nieuwe hoofdstuk begon met het stuk slaan van, niet met het stuk slaan van een fles champagne tegen een boeg, maar met het luiden van een scheepsbel.
2: Het is hier leuk.
3: En waarom is het hier leuk?
2: Het is gewoon leuk.
4: Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
5: Veel leuk, omdat je veel meer dingen hier hebt.
6: Voor de leerlingen is het vooral hun nieuwe school. Maar achter die ene voordeur zitten verschillende vormen van onderwijs die normaal van elkaar gescheiden zijn.
3: Ruud Kofferman, directeur van het reguliere onderwijs hier. Wat maakt nou de Dreammaster een andere basisschool dan de meeste basisscholen hier op Urk?
7: Nou, wij zijn een samenwerking met het speciaal onderwijs en de kinderopvang. En alle kinderen gaan hier eigenlijk allemaal door dezelfde deur naar binnen. En we werken ook zoveel mogelijk als collega's als één team. Dus eigenlijk merken de kinderen niet dat ze ergens anders op school zouden zitten.
6: Vooral het speciaal onderwijs maakt de combinatie bijzonder. Sommige Urker kinderen moesten daarvoor eerder nog naar Emmeloord. Met de komst van de Dreammaster kan dat nu ook op het dorp zelf.
7: Toen deze nieuwe wijk gebouwd werd en ook deze nieuwe kans kwam voor deze school, zijn we als verschillende partijen bij elkaar gebracht. En hebben we gezegd van wat kunnen we nou samen betekenen voor alle kinderen op Urk.
6: Ook de kinderopvang vaart mee. Die heeft een eigen vleugel, maar deelt onder meer speelpleinen en andere voorzieningen met de scholen. Vooral voor peuters moet de overstap naar de basisschool daardoor kleiner worden.
3: Marijke de Vries, teamleider van de kinderopvang. Best wel groot gebouw. Hoe is dat voor jullie met twee scholen?
8: Nou, eigenlijk heel leuk. Want wat gebeurt er is dat je veel meer verbinding hebt met de kinderen van school. Je ziet ook veel meer kinderen om je heen spelen. En kinderen zien spelen, doet spelen. En dat is ook heel mooi wat we nu buiten op het plein bijvoorbeeld hebben. Dan gaan de peuters buiten spelen samen met de kleuters van het onderwijs. Waardoor ze ook al een stukje verbinding hebben met elkaar. Je maakt een soort van zachte landing voor de kinderen.
6: Doordat onderwijs en opvang onder één dak zitten, zijn de lijntjes tussen de verschillende teams kort.
7: Uitwisselen van expertise gaat heel gemakkelijk, want we gaan samen nadenken over welk onderwijs zetten we neer.
8: Mocht het dan nodig zijn dat er speciaal onderwijs of een extra ondersteuningsbehoefte is, zijn de lijntjes heel kort met elkaar. En dat is een groot voordeel van zo'n samenwerking in deze brede school.
6: Op papier was het idee er al jaren. Maar of regulier en speciaal onderwijs in de praktijk ook zo makkelijk zouden mengen, moest nog blijken.
7: We dachten dat het echt samen ontwerpen van onderwijs en het echt samen laten werken van de kinderen, dat we daar best nog wel heel veel tijd en energie in zouden moeten steken. En eigenlijk zien we dat vanzelf gaat.
6: En daarmee is een traject van jaren officieel afgerond. Van plannen maken en een bouwplaats in de Zeeheldenwijk naar een school vol kinderen.
7: Ik ben trots op al die mensen die een aantal jaren geleden hebben durven dromen van wij moeten eigenlijk deze kans grijpen om met elkaar die verschillen juist bij elkaar te brengen. Om daar een hele mooie, rijke leeromgeving van te maken.
8: En dat je dan nu daadwerkelijk van die 3D-platen nu hier in staat. Nou, dat is gewoon mega gaaf.
1: Ja, dat waren Ruud Kofferman, een van de directeuren, en Marijke de Vries, teamleider bij de kinderopvang bij de Dreammaster. De reportage is van verslaggever Tom Rogge.
0: Zometeen krijg je nog het weer van Weerplaza. Gaan we nog genieten van een zonnige dag? Ja, of hebben we de paraplu nodig? Je hoort het straks. Na Marcia Hinz en Your Love Still Brings Me to My
1: Heart?
0: Zoiets.

0: Het was Your Love Still Brings Me To My...
1: Knees.
0: Ja,
1: ja, ik had het fout. Ik dacht, ik kan het eventjes gewoon uit de losse pols, maar dat gaat niet lukken.
0: Ja, ik wist het eigenlijk ook niet meer. Dus Marcia Hins hoorde je.
1: Ja, we gaan naar het weer van Weerplaza met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de zonnebril kan volgens mij vandaag op, toch?
2: Hoewel de zon natuurlijk niet zo heel hoog staat en fel is. Trouwens, als die laag staat, kan die juist ook heel hinderlijk zijn in de auto natuurlijk. Maar hij is natuurlijk lang niet zo fel als in de zomer. Maar wel een periode met zon vandaag. Ook wel wat wolken, maar zeker ook ruimte voor de zon. En het is heel zacht. De temperatuur loopt in de ochtend op. En vanmiddag gaan we zelfs naar 21 of 22 graden. Ja, voor de tijd van het jaar is dat een hele hoge temperatuur. Ook weinig wind, dus dat maakt het extra lekker.
1: Dat klinkt goed. Ik ga denk ik nog vanmiddag eventjes in mijn tuin aan de slag. Maar hoe zit het weer voor vanavond en vannacht?
2: En vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond gaat het regenen. Dan nog wel zacht. Later vanavond steekt ook een stevige noordwestenwind op. En in de nacht waait het flink en regent het ook nog door. Dus vannacht 12 graden en periode met regen. Die regen trekt naar het oosten weg. En morgen is er eigenlijk best wel wat ruimte voor de zon. Maar die wind blijft aanwezig. Dus een matige tot krachtige noordwestenwind. En maximaal 15 graden. Maar door die wind voelt het dus wat kouder. Dus vooral dat temperatuurcontrast is heel groot. Morgen een paar buien, maar er is ook echt wel ruimte voor de zon.
1: Dus we gaan langzaam denk ik een beetje naar die herfst toe. Zit dat voor de rest van de week?
2: Ja, inderdaad wisselvallig. Vrijdag een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen en ook dan een stevige wind. In het weekend meer dat weer van morgen. Dus ook wel zon, maar ook een paar buien en nog altijd vrij veel wind. En na het weekend, dus volgende week, wordt het allemaal weer wat rustiger.
1: Kijk, dat zijn dan weer goede vooruitzichten om naar uit te kijken. Johnny Willemsen van Weerplaza, dankjewel.
2: Graag gedaan.
1: Ja, vrijdag dus nog wel wat regen en dat kan invloed hebben op de 5e editie van de Almeerse Lichtkunstfestival Aluminus. Dat begint namelijk overmorgen. Op 18 verschillende plekken rondom het Weerwater zijn uitgelichte kunstwerken te zien die vooral tot in het donker tot zijn recht komen door de duizenden lichtjes die zijn gebruikt.
3: Wie nu langs het Weerwater fietst of wandelt, ziet dat de kunstenaars druk bezig zijn met de voorbereidingen. Verslaggever Jacob Willem de Boer vroeg een aantal van hen wat ze aan het maken zijn.
4: Ja, het is een projectiekunstwerk. Interactief, met licht eromheen.
5: Maar als de mensen nu hier voorbij komen lopen, wat zien ze dan staan?
4: Nou ja, op dit moment een wit vlak in de vorm van een kat. Eromheen staan de volgers van de kat, wat allemaal kleine diertjes zijn, zoals jullie zien. En die hebben een interactie met elkaar en die hebben ook een interactie met het publiek. En daarin wordt het publiek aangezet een meditatieve oefening te doen.
6: Het kunstwerk bestaat uit 8 bakken. Daarin staan een verschillende hoeveelheid eigenlijk gebogen palen eigenlijk in. Met aan de achterkant of aan de voorkant, dus hoe je het bekijkt, zit daar een klein lampje zit daarin. Die in verschillende soorten van hoogtes en lengtes en verschillende soorten van buigingen staan ze opgesteld in een ronding aan het water.
5: Dat zegt Mark Streefkerk. We staan hier prachtig aan het Weerwater met een mooi uitzicht over Almere. Draait u zelf de lampjes erin?
6: Dat doen we zeker. Ja, alle 80. Ja, alle 80 en alle 80 palen die hier staan. Ja.
5: Op de Esplanade staat een groot kunstwerk, een driehoek met transparant doek. En ik zie ook allemaal waterslangen. Boris van Vree, een van de kunstenaars. Wat zie ik?
7: We zijn hier een installatie aan het opbouwen, genaamd de Watercolor. En het is een interactieve installatie waar water overheen stroomt. Een soort hele grote waterval. Het is een interactieve installatie, dus bezoekers kunnen zelf deelnemen. Het is eigenlijk gebaseerd op een ouderwetse scantechniek. Dus je kunt allerlei objecten of lichaamsdelen scannen. En die worden dan omgevormd tot waterorganismen die als het ware in deze grote waterval terechtkomen.
5: Lichaamsdelen?
7: Nou, ja. Het zijn scanners en ik weet niet of jij wel eens een scanner op kantoor hebt gezien. Daar scannen mensen ook wel eens hun hand of hun gezicht. En zo kun je naast objecten echt alles scannen. En dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
5: Je hoorde zojuist een paar kunstenaars. Bianca van het Hof, hoofdproductie. Hoeveel lichtkunstwerken zijn er te zien?
8: We hebben dit jaar 18 lichtkunstwerken langs de route. De route is 5,5 kilometer. Mensen doen er ongeveer 2,5 uur over. Als ze tussendoor nog ergens lekker een hapje gaan eten bij een van de foodtrucks of een optreden gaan bekijken van ons muziekprogramma, doen ze er iets langer over. Maar 5,5 kilometer is de route.
5: En vorig jaar konden de route zowel gefietst als gelopen worden. Kan dat dit jaar ook?
8: We hadden inderdaad vorig jaar een loop- en een fietsroute. Zodat als mensen de route net te lang vonden om te lopen, ze hem ook konden fietsen. We hebben dit jaar helaas moeten besluiten dat dat niet meer gaat. In verband met de toenemende bezoekersaantallen zien we dat de weg die we hebben op sommige stukken gewoon te smal is. Om zowel fietsers als voetgangers te ontvangen. En we hebben een aantal fietsparkeerplekken langs de route waar mensen hun fiets kunnen parkeren. Dus wel met de fiets naar het festival toe kunnen komen. Daar kunnen parkeren, het rondje kunnen wandelen en dan weer met de fiets huiswaarts keren.
1: Ja, het lichtkunstfestival Luminous begint dus vrijdag en duurt tot en met 18 oktober, de hele herfstvakantie. En de toegang, die is gratis.

0: Cameron Whitcomb was dat met Kingdom of Fear. Dan de berichten buiten de provincie.
1: De Tweede Kamer wil burgers opleiden om bij een ramp of crisis de hulpdiensten te kunnen helpen. Ze zijn vooral in de eerste dagen nodig, zegt het CDA.
2: Dan helpt het als mensen gewoon in de wijk een noodsteunpunt kunnen bemannen, kunnen reanimeren, weten hoe je elektriciteit met de generator kunt starten. En dat heet de burgerreserve en daar hebben we er heel veel van in nodig in Nederland.
1: En over 4 jaar zouden dat er 130.000 moeten zijn. Het kabinet is positief over het plan.
0: Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Ze was een van de laatste overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront leefde haar meteen een Oscar op. En die kreeg ze in 1955 uitgereikt.
3: In New York, de winner is Eva Marie Saint.
4: I may have the baby right here. But I would love to thank Gloria Kazan, and Sam Spiegel, Marlon Brando. Thank you.
0: Ja, van een stil pensioen moest ze niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Eva Marie Saint die overleed in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud.
1: Ja, wat een leeftijd ook, hè?
0: Dat is heel knap.
1: Ja. Ja. Vanaf 2029 moeten veel huishoudens bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van op gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000 en minister O'Sullivan vindt dat ook veel geld.
5: Ik vind dit ook hele hoge kosten en tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
1: Ja, mensen die het geld niet kunnen ophoesten kunnen een renteloze lening krijgen.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten de provincie.

0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Dit is Flevoland met het regionieuws.
14: Netbeheerder Tennet gaat in Flevoland gasgeneratoren en batterijen inzetten om het overvolle stroomnet te ontlasten. Dat gaat vanaf 2029 gebeuren. De stadswarmtecentrale in Almere Stad is als eerste aan de beurt voor deze vernieuwing. De batterij kan 4 uur stroom leveren en bij pieken helpt een gasturbine op groene brandstof. Tennet onderzoekt of dit ook kan in Dronten, Lelystad en in Zeewolde. Bewoners van de Zilverparkkade in Lelystad willen dat de gemeente opnieuw kijkt naar de locatie van het nieuwe herdenkingsmonument. Ze zijn bang dat het een hangplek wordt. Ronald Bolgaard sprak gisteravond namens de bewoners tijdens de gemeenteraadsvergadering. Uit een enquête onder 65 bewoners bleek dat 39 tegen het monument op deze plek zijn. Wethouder Sander de Wilde zegt dat de bezwaren van omwonenden op 2 november worden behandeld door de bezwaarcommissie. De rechtbank heeft niet bewezen dat een 18-jarige Arnhemmer de schutter was bij een schietpartij bij een bokschool in Almere Buiten op kerstavond 2 jaar geleden. Het Openbaar Ministerie dacht dat hij de dader was omdat zijn telefoon op dezelfde plekken was als de vluchtauto. Volgens de rechters zat de jongen wel in de auto, maar zaten er mogelijk meer mensen in. Leerlingen van de Sri Ganesha School in Almere Stad hebben ruim €2000 opgehaald met een sponsorloop. Het bedrag wordt verdeeld over 2 goede doelen: Stichting Wensjes Almere en Hulp aan Nepal. Stichting Wensjes helpt mensen en gezinnen in Almere die financieel moeilijk rondkomen. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag met het kabinet om tafel. Eerder liepen de vakbonden weg, maar nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen ze weer praten. President Trump zegt dat hij binnenkort met president Poetin in gesprek gaat over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium en zou besmet zijn geraakt met de pestbacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland zegt dat ze is overleden aan een longontsteking. En de rondvaartboot die gistermiddag vastliep langs de kust bij Zeeuws-Vlaanderen is vanzelf weer losgekomen van de zandbank. Toen de boot vastliep waren er 75, vooral oudere mensen aan boord. Ze werden met reddingsboten geëvacueerd.

0: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog en regionaal wat nevelig of mistig. De zon komt tevoorschijn en bij een zwakke oostwind stijgt het prik later vanochtend naar 16 tot 18 graden. In de middag wordt het met 21 of 22 graden bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon, maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond raakt het geheel bewolkt en in de loop van de avond volgt vanuit het westen regen. Ook vannacht valt regen en er steekt een stevige noordwestenwind op. De minima liggen rond 12 graden. Morgen, donderdag, wisselen buien en opklaringen elkaar af. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind en met maximaal 15 graden is het een stuk koeler dan het de afgelopen dagen was.
1: En dan de ANWB verkeersinformatie. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. 5 minuten stilstaand verkeer. De A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord-West en Afrit Zwifterband. 4 minuten. De A27 Almere-Gorinchem tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. 6 minuten. En de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk staat 13 minuten stilstaand verkeer. Ook bij Dronten de N305 Dronten-Almere tussen de Afrit Harderwijk en Zeewolde 5 minuten stilstaand verkeer. Dan is er nog een flitser gemeld op de N307 in Dronten in beide richtingen bij hectometerpaaltje 105,6. En zometeen gaan we het hebben over de jeugdzorg in Lelystad.
2: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Man at Work was dat met Down Under.
1: De afgelopen dagen brachten we bij Omroep Flevoland meerdere persoonlijke verhalen over de jeugdzorg in Lelystad. Gezinnen vertelden over de zoektocht naar passende hulp en wat het betekent als die hulp lang op zich laat wachten.
0: Maar wat valt op als je die verhalen naast elkaar legt? We bespreken het met een van de redacteuren die aan de verhalen werkte, Laura Alberts. Laura, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jullie hebben verschillende gezinnen gesproken. En wat valt je dan op als je al die verhalen naast elkaar legt?
2: Ja, wat eigenlijk meteen opvalt is dat er een paar overeenkomsten zijn. In ieder geval het steeds opnieuw indienen van die hulpvraag en een beetje van de kastje naar de muur gestuurd worden. En wat ook heel erg opvalt is dat hetgene wat ze vroegen, dat sloot eigenlijk helemaal niet aan bij wat er geboden werd. Dus er werd bijvoorbeeld veel meer de focus gelegd op de ouders in plaats van om de jongeren waar de hulpvraag voor wordt ingediend.
0: Ja, dat is dus een beetje het patroon wat je daarin terugziet. Terwijl je inderdaad zou zeggen, het gaat om de jeugd. Dus waarom komt dan die focus op die ouderen te liggen?
2: Ja, die focus kwam op die ouders te liggen. Ze kwamen dan met een vraag van, nou, bijvoorbeeld mijn zoon die heeft echt passende hulp nodig. En dan kwam Jel terug met eigenlijk op een gegeven moment na het onderzoek het antwoord van, we denken dat jullie als ouders meer begeleiding nodig hebben. Nou, in beide gezinnen die we gesproken hebben, waar we ook de verhalen over online hebben, zagen we dan echt terug dat, ja, daar ging het niet om. Ze wilden die hulp voor hun zoon. Ze zagen dat het bijvoorbeeld slecht ging met hun zoon. Dat daar gewoon ondersteuning nodig was. Maar daar kregen ze terug, ja, jullie moeten als ouders meer doen. Maar ondertussen veranderde de situatie van de zoon bijvoorbeeld niet. Dus eigenlijk lag de focus op het verkeerde aspect.
1: Ja, want wat betekent dat dan voor de kinderen of de jongeren als dat die focus eigenlijk zo verkeerd ligt?
2: Ja, de hulp blijft uit nog steeds. En eigenlijk verandert voor het kind helemaal niks aan zijn of haar situatie. Dus op het moment dat de hulp nog steeds uitblijft en je ouders zijn eigenlijk constant alleen maar bezig met de hulpvraag opnieuw indienen. Of het toch weer anders formuleren. Of constant aan het bellen, bezwaren indienen. Ondertussen staat het kind gewoon stil. Voor zijn situatie verandert niks. Er is niet minder ondersteuning nodig. Er worden geen stappen gemaakt. Ja. Dus de situatie blijft gewoon onveranderd en moeilijk.
0: En als die situatie dus onveranderd blijft, wat zie je dan terug in die gezinnen? Wat gebeurt er dan?
2: Nou ja, wat je ziet bij gezinnen is dat ze een klein beetje moedeloos worden eigenlijk. En dat ze het heel moeilijk vinden om verder te gaan. Het heeft niet alleen effect op de jongeren die eigenlijk stilstaat. Het heeft effect op het hele gezin. Het was eigenlijk een dagtaak om bezig te zijn met het contacteren van Jel en bezig zijn met bezwaarschriften indienen. Dat kost gewoon heel veel energie. Dat had vaak ook weer invloed op het werk wat de ouders deden of gewoon de andere bezigheden. Er zijn natuurlijk ook vaak broertjes en zusjes in het spel. Daar moet ook gewoon nog voor gezorgd worden. Dus op het hele gezinsleven en het leven wat je gewoon buiten je gezin hebt met je werk en je sociale leven komt eigenlijk een beetje onder druk te staan.
1: Jullie spraken ook met een onafhankelijk cliëntenondersteuner, Nick. Wat zegt hij hierover?
2: Ja, hij zegt eigenlijk hetzelfde. Hij is onafhankelijk cliëntenondersteuner en hij is gewoon heel erg bezig met gezinnen die het dus, nou ja, lastig vinden om zelf aan de bel te trekken, die te helpen. En wat hij dus ook heel erg merkt is dat gezinnen heel erg moedeloos worden. En dat ze het heel moeilijk vinden om verder te gaan. Als je één keer nee te horen krijgt, dan krimp je eigenlijk meteen in één. Het doet gewoon heel veel. En mensen worden toch een beetje angstig van, oh, misschien heb ik zelf een aanvraag verkeerd ingediend. Of misschien is er iets niet goed gegaan. Het heeft invloed op het hele gezin. En eigenlijk in het bredere plaatje kost het gewoon zoveel meer geld en moeite uiteindelijk, ook voor de maatschappij. Dat vindt hij ook moeilijk om te zien.
0: Zijn er dan ook gezinnen geweest die dus gewoon dan maar gewoon de hulp hebben opgegeven omdat ze er zo moedeloos van worden?
2: Nou, er zijn gezinnen die op een gegeven moment, kijk, er zijn altijd mensen die heel strijdlustig zijn en die het steeds opnieuw doen en daar ook de middelen voor hebben en de capaciteit voor hebben om dat te doen. Maar dat heeft lang niet elk gezin. Niet iedereen heeft het in zich om dat constant die strijd te voeren. En ook niet iedereen kan daarmee bezig zijn. Omdat ze gewoon te maken hebben ook al met een jongere die waarschijnlijk hulp nodig heeft. Daar moeten ze ondersteuning voor bieden. Daar zijn ze al mee bezig. Dus die weten soms niet eens welke volgende stap ze zouden kunnen nemen.
0: Omdat dan moet je begeleid worden.
2: Exact, ja.
0: Ja. En hoe zit dat dan nu met die gezinnen?
2: Nou ja, er zijn langzaam wat lichtpuntjes. Zeker voor de twee gezinnen die wij dan gesproken hebben, waar ook de verhalen over online zijn. Voor Rudy geldt nu in ieder geval dat er in ieder geval wat middagen per week zorg is. Die had gewoon opvang nodig. Mm-hmm. En dat bleef in eerste instantie uit. Nou ja, en dan loop je als gezin heel erg vast. Nu lijkt dat de goede kant op te gaan. En voor Jamie eigenlijk ook is eindelijk na jaren strijd in ieder geval een beschikking afgegeven voor zorg. En dat komt wel heel mondjesmaat op gang. Maar goed, dat zijn iets van lichtpuntjes. We weten nog niet zo goed wat dat natuurlijk zegt over de toekomst. Er worden stapjes gemaakt, maar het is denk ik goed in de gaten houden hoe dat de komende tijd verder gaat.
0: Ja, voorzichtige lichtpuntjes dus. De verhalen zijn terug te lezen op onze website omroepflevoland.nl of in onze app. Redacteur Laura Alberts, dank je wel.

0: The Beatles. En Ballad of John en Yoko. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: Ja, in Pauw en de Wit ging het over de pest. In Rusland overleed vorige week een laboratoriummedewerkster, mogelijk aan de pest. Er zouden inmiddels honderden mensen in quarantaine zitten. De Russische autoriteiten doen er geheimzinnig over. En arts microbioloog Jean-Luc Merck heeft veel vragen over de situatie.
2: De pest is in principe niet zo heel erg besmettelijk van mens tot mens. Dus daar moet je echt heel erg je best voor doen. Maar als je direct aangehoest wordt door iemand met een longpest, dan kan dat wel. Maar eigenlijk verwacht je niet dat het heel snel hele grote uitbraken veroorzaakt.
3: Terwijl er toch allerlei ziekenhuizen in quarantaine worden gehouden.
2: Ja, dus er is iets heel vreemds aan de hand. En ik vraag me af, is het wel echt de pest? En als het de pest is, dan vraag je af, hoe kunnen er dan in een korte tijd zo ontzettend veel mensen mogelijk aangehoest zijn?
1: Ja, volgens Merck hadden de autoriteiten al lang kunnen weten om wat voor ziekte het gaat.
2: Kijk, die vrouw is al, denk ik, 5 dagen dood ongeveer. Zelfs met de meest ouderwetse kweektechnieken heb je na 2-3 dagen heb je een uitslag. He, dus het is heel erg vreemd dat we nu nog geen bericht hebben. En ja, het is of wat anders, dat kan natuurlijk. En dat ze eigenlijk helemaal geen flauw idee hebben wat het is. En dat ze daarom geen antwoord kunnen geven. Of ze vegen het onder het tapijt en ze willen dat niet. Ja, dat is gissen op dit moment.
0: In Renze was een interview te zien met een oude Haagse bekende, Mark Rutte. Verslaggever Jair Verweda die vroeg de secretaris-generaal van de NAVO naar zijn mening over de huidige Nederlandse politiek.
4: Nou, weet je, wat ik me steeds realiseer als ik naar de Nederlandse politiek kijk nu, is hoeveel complexer het is nu als ik het vergelijk met juni 2010, toen, of oktober 2010, ja, toen ik het mocht overnemen van Jan-Peter Balkenende. De situatie is zoveel complexer.
0: Op de vraag wat hij vindt van Trumps voornemen het strafhof in Den Haag af te schaffen, gaf Rutte geen antwoord.
4: Deze baan moet ik zorgen dat ik me alleen uit over dingen die voor de NAVO van belang zijn.
0: Maar over een andere kwestie wilde hij wel wat zeggen. Vorig jaar kwam er veel commentaar op Rutte nadat hij president Trump daddy had genoemd bij de NAVO-top in Den Haag. Zelf vond Rutte die uitspraak helemaal niet zo gek.
4: Amerikaanse televisie is anders dan Nederlandse televisie. Nederlandse televisie is natuurlijk altijd iets zwaarder, iets gereformeerder. De Amerikaanse televisie is iets luchtiger. Ja. Het is daar gebruikelijker dat je met enige energie en enthousiasme je verhaal vertelt. En dat doe ik daar
0: dus
4: ook.
0: Dus dan noemen we de president daddy.
1: Ja, ik zat er ook over na te denken. Is dat dan een verhaal met energie vertellen? Dat je die woorden gebruikt?
0: Nou, ik weet niet wat voor energie hij zoekt. Maar ik niet dat soort energie. Tot zover Flevoland is wakker voor vandaag. Voor woensdag 7 oktober. Dankjewel weer, Daisy.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: En misschien tot morgen dan, hè?
1: Ja, misschien wel. We gaan even kijken of Jolien nog beter wordt.

0: Dit is Flevoland.
1: Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En zo kun je naast objecten echt alles scannen en dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wij moesten de plannen achteraf uit de media vernemen. Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip. Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Netbeheerder Tennet gaat in 2029 in Flevoland gasgeneratoren en batterijen inzetten om het overvolle stroomnet te ontlasten. En in Almere wordt hard gewerkt aan de opbouw van lichtkunstfestival Illuminus. Meer nieuws straks in het regiobulletin van 9:30.
13: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 9 uur.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
15: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
14: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
16: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
14: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten omdat het plaats van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. 5 files in onze regio. Ik begin op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen naar de Vesting en knooppunt Eemnes naar de A27 richting Almere ben je 5 minuten langer onderweg. 25 minuten tijdverlies ook op de A1, maar dan Amersfoort-Amsterdam tussen naar de Vesting en knooppunt Watergraafsmeer. Het komt door een ongeluk. A27 dan Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunette. 10 minuten vertraging. En 5 minuten stilstaan op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. En de laatste vertraging staat op de N50. Emmeloord, Zwolle, tussen Kampen en Knoopend Hattemabroek doe je er een kwartier langer over. Flitsers zijn ook gezien, onder andere op de A27 Almere Hilversum bij hectometerpaal 108,2. In Dronten op de N307 bij hectometerpaal 105,6. En op de N50 bij Emmeloord bij hectometerpaal 266,7. Zie jij een flitser? Je kunt hem natuurlijk doorgeven via de app van Flitsmeister. Je luistert de komende 2 uur naar de lekkerste muziek tijdens Flevoland Muziekland. En in Flevoland is Wakker had ik het net over Aluminus. Hè, dat lichtkunstfestival in Almere. Dat begint komend weekend bij het Weerwater in Almere. En toen dacht ik, is het niet leuk om liedjes te gaan draaien over light, over licht. Dus als jij een verzoek hebt, welk nummer moet ik gaan draaien wat te maken heeft met licht? Je mag een appje sturen, dat kan naar 0320 28 50 50. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt.
17: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
19: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer van minder. Simpel.
21: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
22: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
23: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
22: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
24: Ah, hier kan het.
22: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
25: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
26: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
27: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
28: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
29: Goedemorgen.

0: Jason Mraz en Have It All. Daarvoor Michael McDonald met Sweet Freedom. Je luistert naar Flevoland Muziekland. Fijn dat je erbij bent. Ik vroeg jou net natuurlijk naar een plaatje over licht. Want komend weekend kun je weer in Almere naar het Aluminus Lichtkunstfestival. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om te zien, al die lichtkunstwerken. Dus ik dacht, ja, een plaatje over licht. En dan kun je natuurlijk van alles bedenken. Licht zelf, hè, dus het woord licht, je met light, misschien iets met de moon. Ja, je kunt natuurlijk van alles bedenken. Vuur hebben bijvoorbeeld ook. Nou, Wilma die dacht, ja, Light and Fire van Chris de Burg. Dat vind ik wel een leuke. Daan die zegt Coldplay, A Sky Full of Stars. Is ook een leuke suggestie. En even kijken, wie kwam er nog meer? Katy Perry, Firework. Noah kwam daarmee. En Ellie Goulding met Lights. Dat zei Mila. Maar toen kwam er ook nog eentje binnen van Sonja. Sonja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik vond jouw verzoekje meteen heel leuk. Ik dacht, die heb ik heel lang niet gehoord, dus die gaan we zo even draaien. Allereerst, jij zit in de auto, of niet?
1: Ja, ik ben onderweg. Ja, klopt.
0: Onderweg naar werk, of?
1: Ja, werk.
0: Oké, wat voor werk doe je?
1: Ik ben Body Stress Release Practitioner.
0: Wat ben je?
1: Body Stress Release Practitioner.
0: Oh, oké. Dat lijkt me wel bijzonder werk om te doen, of niet? Dat moet je vaak wel even uitleggen, of niet?
1: Ja, dat is inderdaad. Dat is een gezondheidstechniek. En met kleine impulsen aan het lichaam laat je het lichaam eigenlijk weer de diepere spit ondersteunen, de spiertjes door. En dan functioneer je weer beter.
0: Ja.
1: En ik doe dat ook met. Ik ben nu onderweg naar mijn praktijk op wielen. Ik ben bijna bij Lelystad verhoudt. Ik ben onderweg naar Nijkerkcafé.
0: Oh ja, dus dan kom je eigenlijk langs bij de mensen eigenlijk. Dat is wat je dan doet met de praktijk op wielen. Oh ja.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Die niet bij mij kunnen komen in Magnesse, want ik woon in Magnesse. Ik heb praktijk in Magnesse, maar de mensen die niet bij mij kunnen komen, daar ga ik naartoe.
0: En zo ga je heel de provincie door en ook nog over de provinciegrenzen heen zelfs.
1: Nou, langs de ramp.
0: Ik vroeg natuurlijk een nummer over licht. En toen kom jij met het verzoekje?
1: Licht van Nena.
0: Licht van Nena, ja, dan ga ik die natuurlijk draaien, want die hebben we lang niet gehoord.
1: Ja, inderdaad. Die horen we heel weinig.
0: Nou, heel veel plezier en werk ze vandaag. En bedankt voor je verzoekje.
1: Ja, dankjewel. Jullie ook werk.
0: Fijne dag.
1: Dankjewel. Doei.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

één van de zomerhits van deze zomer. Cheerio van Justin De Wild. Je kunt weer meespelen met Kiek Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En jou de taak om te raden wat dat dan precies is. Foto's zijn te bekijken op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Onze Facebookpagina. Of als je de televisie even aanzet, dan zie je de foto's op dit moment ook. En dan zie je twee foto's van de Schoklandloop. Zo'n 400 vroege vogels stonden aan de start en konden kiezen uit een parcours van 5 of 10 kilometer. Ja, je moet er maar aan staan. En Schokland is natuurlijk een beetje heuvelig. Dus je hebt wat te maken met wat heuveltjes die je natuurlijk normaal gesproken in de polder niet echt hebt. Als ik je meeneem naar de foto, dan zie je 1, 2, 3, 4, 5 hardlopers aan het rennen. Ze zijn aan het zwoegen, dat zie je aan de gezichten. Iemand anders erachter, die rent de verkeerde kant op, of dat is een toeschouwer, dat zou natuurlijk ook kunnen. Het is een vrij overzichtelijke foto. Je ziet allemaal startnummers. Misschien zit het probleem of zit het verschil daar wel in. Misschien zit het wel in het roze petje wat die man draagt achteraan. Of zit het misschien in de schoenen. Wat is er veranderd of weggepikt op de tweede foto? Je mag het laten weten, kan op twee maniertjes. Je kunt bellen 0320 28 50 50. Of je gaat naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Kan je tot 11 uur je antwoord doorsturen. En misschien weer wel hartstikke leuke prijzen. Zoals kieksokken bijvoorbeeld. Of de kiekspikker. Ja, het kan allemaal. Doe mee 0320 28 50 50. Zombies hoor je nu.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving.

0: Usk.nl en start al volgende week maandag.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Netbeheerder Tennet gaat in Flevoland gasgeneratoren en batterijen inzetten om het overvolle stroomnet te ontlasten. Gaat vanaf 2029 gebeuren. De stadswarmtecentrale in Almere-Stad is als eerste aan de beurt voor deze vernieuwing. De batterij kan 4 uur stroom leveren en bij pieken helpt een gasturbine op groene brandstof. Tennet onderzoekt of dit ook kan in Dronten, Lelystad en in Zeewolde. In Almere wordt hard gewerkt aan de opbouw van lichtkunstfestival Illuminus, dat tijdens de herfstvakantie te bezoeken is rond het Weerwater. Het wordt de 5e editie van Illuminus met 18 uitgelichte kunstwerken. Dat zijn er 3 meer dan vorig jaar. Het gratis lichtjesfestival begint vrijdagavond en duurt tot en met 18 oktober. Meer nieuws vind je in web en app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen, verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Het komt vooral doordat er steeds meer ouderen bijkomen. Maar ook speelt een ongezonde leefstijl een belangrijke rol. Een Australische oud-bisschop moet de cel in voor het seksueel misbruiken van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige man werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk. En Europarlementariër Dick Gotink zegt zijn lidmaatschap van NSC op. Daarmee verliest de partij zijn laatste volksvertegenwoordiger. Dirk Gotink schrijft op LinkedIn dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Mona Keizer.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog en regionaal wat nevelig of mistig. De zon komt tevoorschijn en bij een zwakke oostenwind stijgt het prik later vanochtend naar 16 tot 18 graden. In de middag wordt het met 21 of 22 graden bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon, maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond raakt het geheel bewolkt en in de loop van de avond volgt vanuit het westen regen. Ook vannacht valt regen en er steekt een stevige noordwestenwind op. De minima liggen rond 12 graden. Morgen, donderdag, wisselen buien en opklaringen elkaar af. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind en met maximaal 15 graden is het een stuk koeler dan het de afgelopen dagen was.
11: Een vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden, West en Diemen. Doe er 10 minuten langer over. En een korte vertraging op de A28 Zwolle Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst ook 5 minuten vertraging. Ook nog een flitser gezien, die staat op de N307 bij Dronten. Bij hectometerpaal 105,6. Dat is die flitser die controleert of je de telefoon in je hand houdt. Zometeen gaan we terug in de tijd bij Flevoland Muziekland. We gaan terug naar 7 oktober 1992.
14: Goedemorgen.

0: Diana Spyro was dat met Great Expectation. En daarvoor hoorde je Linda, Roos en Jessica met Ademnood uit de jaren 90. En over de jaren 90 gesproken.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan terug naar 7 oktober 1992. Ja, en waar was iedereen een beetje mee bezig? Nou, de Super Nintendo was enorm populair aan het worden op dat moment. En iedereen keek naar The Simpsons bijvoorbeeld. En The Fresh Prince of Bel-Air, dat waren grote tv-hits in die tijd. En wat stond er dan allemaal in de hitlijst van 7 oktober 1992? Nou, helemaal bovenaan vonden wij onder andere bijvoorbeeld Brian May met Too Much Will Love Will Kill You. My tangled state of mind. I've been looking back to find where I. En November Rain vonden we ook op nummer 4. Van Guns N' Roses natuurlijk. En wat dacht je van Dr. Alban met It's My Life? En ook BZN met Chesera. En Alba met Dancing Queen. Kortom, heel veel hits die in de jaren 90 allemaal de revue passeerden. Maar welke op nummer 2 stond in die lijst, was de plaat van Inner Circle, Sweat à la Lalonde. En ja, dat is een plaat met een beetje, als je kijkt naar de songteksten, een beetje controverse. Maar wel heel leuk om te horen. Sweat van Inner Circle.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 7 oktober 1992.

Fleetwood Mac met Go Your Own Way en daarvoor In a Circle met Sweat uit dus die lijst van 7 oktober 1992. Zometeen heb ik nog de polderplaat voor je. Is deze week van Gerard Joling met iets wat ik heel graag zou willen hebben. Een creditcard van staal heet zijn nieuwe plaat. Hoor je zometeen na deze mooie van Ed Sheeran samen met Khaled. Beautiful People.

Ja, deze polderplaat die blijft wel bij je hangen, denk ik. Hè? Dit was Gerard Joling met Creditcard van Staal. Deze week dus de polderplaat. Hoor je dus extra vaak hier bij Flevoland Muziekland onder andere. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland van met Arnoud Plekket. Naar Cresip met het prachtige Sweet Goodbyes.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij mij.
1: Dit is Flevoland.
2: Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
1: Ook dit is Flevoland.
3: En zo kun je naast objecten echt alles scannen en dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Wij moesten de plannen achteraf uit de media vernemen. Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Netbeheerder Tennet gaat in Flevoland gasgeneratoren en batterijen inzetten om het overvolle stroomnet te ontlasten. En in Almere wordt hard gewerkt aan de opbouw van lichtkunstfestival Illuminus. Meer nieuws straks in het regiobulletin van 10:30.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen, flitsers worden er gemeld. Ja, het zijn die controles op de tolkosten voor het vrachtverkeer. Is dat de A27 Hilversum Almere bij 108,4 en de N307. In Dronten is dat bij 105,6. Maar ja, heb je ze toch ergens anders gezien? Staan ze ook lekker in het zonnetje nu? Geef het dan eventjes door via de gratis app van Flitsmeister. Zometeen een jarige Ellen. Welke Ellen dat is, komt uit Nederland. Ze is hier al een paar keer geweest. We hebben een heel mooie versie van haar tevoorschijn getoverd. En we gaan natuurlijk ook straks nog weer lekker ver terug in de tijd.
12: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
13: En als je huur verandert?
12: Pas het zelf aan.
14: En als je gaat samenwonen?
12: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Goedemorgen.
5: Flevoland Muziekland.
4: Arnoud Plekket.

is dat. En de Fever Dream. Daarvoor Robin S. Uit de jaren 90 en Show Me Love. Kijk eens naar de tijd. Een kusje voor de tijd krijg je. Het is 10:10. Goedemorgen allemaal op deze 7e oktober. Wat een heerlijke dag is het vandaag weer. Het zonnetje schijnt nog, maar geniet er nog maar even van. Want in de loop van de middag en de avond komt er meer bewolking en gaat het regenen vanuit het westen. Ja, meer details over het weer. Straks om 10:30. Nu eerst eventjes de verjaardagen. Jouw verjaardag misschien wel 7 oktober. Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samenjarig met Sean Ashmore, de Canadese acteur. Die wordt 47. Trouwens, in Nederland is Nicole Beukers ook jarig. Ze is een roeister. Ze wordt 36 jaar vandaag. Verder is ook jarig Taylor Hicks, de Amerikaanse zanger, die wordt 50 jaar. Toni Braxton is jarig, zangeres, 59 jaar ook alweer. Hugo Hane, Huug, voor vrienden, de Nederlandse acteur, hij wordt 65 vandaag. Hugo, ik hoop dat je een fijne dag hebt. Simon Cowell, jurylid natuurlijk van X-Factor, Holland, Britain en America, Germany en Everywhere Got Talent. 67 jaar wordt hij vandaag. Vladimir Poetin van Rusland, die wordt vandaag 74. Maartje van Weeg is ook jarig. Ze wordt 76 jaar. En wie er vandaag ook jarig is, is een beetje vriendin van onze show. Eigenlijk wel, ze is een aantal keren al bij ons geweest. En elke keer als ze er is, is het weer leuk, gezellig en interessant. En zingt ze ook weer memorabele liedjes. Jaren geleden heeft ze het rode licht van André Hazes opgenomen, omdat ze zong in het programma Hazes is de basis. Ik heb het over Ellen ten Damme. Ze wordt vandaag 59 jaar.

Hij valt weer in de categorie mooie, lieve liedjes. Deze Candy Staten en The Young Hearts Run Free. En daarvoor een jarige Ellen ten Damme. Het rode licht, een speciale versie, is dat natuurlijk het origineel van André Hazes. We gaan kijken naar de foto van Kiek. Die is op Schokland geweest bij de Schoklandloop. En heeft daar een fotootje gemaakt. En is een beetje aan het rommelen gegaan met die twee foto's. Heeft daar iets veranderd, iets bijgedaan, iets van kleur veranderd. Oh, ja, hier zijn heel veel cijfers te zien. En meestal is Kiek dan zoiets van, weet je wat, ik draai lekker zo'n cijfer om. Maar voor zover ik nu kan zien, is dat niet het geval. Nee. En probeer me een klein beetje te helpen, want als ik heel snel door die foto heen kijk, zie ik het verschil nog niet. Jij wel? Of niet? Probeer even een klein beetje tijd te rekken nu, zodat ik even wat beter kan kijken. Soms moet je er een beetje op concentreren. Hè? Even kijken. Oh, ja, ik zie het. Ja, nou, het is eigenlijk ook wel een beetje een hint die ik vandaag kan geven. Als wanneer een beetje de mist optrekt, dan zie je het. Ja. Nou, heb jij het ontdekt inmiddels? Geef het dan door naar 0320 28 50 50. Het bekende telefoonnummer. Ook als je nog leuke suggesties hebt voor leuke plaatjes. Dan zeg je, joh, draai die nog eens een keertje, weet je wel. Ellie die zegt net ook, breek de stilte. Prachtige plaat is dat. En daar hebben ze ook redenen voor. Ik zal even kijken of ik hem straks voor je kan gaan draaien. Nu is Wang Chung en The Dance All Days.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Zij kwam altijd op de fiets, maar ik kon anderhalve kilometer kon ik met haar mee fietsen.
3: En dat was waarschijnlijk een gelukkige anderhalve kilometer.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Beste bestuurder. Het is nu oogsttijd in Flevoland, dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.

0: tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, oh, nee.
3: Maak er een potje van, want met de

0: geld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
3: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Het is 10:30, goedemorgen. Netbeheerder Tennet gaat in Flevoland gasgeneratoren en batterijen inzetten om het overvolle stroomnet te ontlasten. Dat gaat vanaf 2029 gebeuren. De stadswarmtecentrale in Almere Stad is als eerste aan de beurt voor deze vernieuwing. De batterij kan 4 uur stroom leveren. Bij pieken helpt een gasturbine op groene brandstof. Tennet onderzoekt of dit ook kan in Dronten, Lelystad en Zeewolde. In Almere wordt hard gewerkt aan de opbouw van lichtkunstfestival Aluminus, dat tijdens de herfstvakantie te bezoeken is rond het Weerwater. Het wordt de 5e editie van Aluminus, met 18 uitgelichte kunstwerken, 3 meer dan vorig jaar. Het gratis lichtjesfestival begint vrijdagavond en duurt tot en met 18 oktober. Tot zover een klein overzicht van het nieuws. De andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
7: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog en regionaal wat nevelig of mistig. De zon komt tevoorschijn en bij een zwakke oostenwind stijgt het kwik later vanochtend naar 16 tot 18 graden. In de middag wordt het met 21 of 22 graden bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon, maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond raakt het geheel bewolkt en in de loop van de avond volgt vanuit het westen regen. Ook vannacht valt regen en er steekt een stevige noordwestenwind op. De minima liggen rond 12 graden. Morgen, donderdag, wisselen buien en opklaringen elkaar af. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind en met maximaal 15 graden is het een stuk koeler dan het de afgelopen dagen was.
6: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen gemeld door de ANWB. En een extra snelheidscontrole wordt er nu gemeld via de app van Flitsmeister. Die staat in Ens op de Schokkeringweg. En zometeen gaan we lekker terug in de tijd naar 1992. Welke muziek luisterden we toen naar in de hitparades? Je hoort het zometeen.
5: Goedemorgen. Flevoland Muziekland. Arnoud Plekert.

0: fantastische stem heeft deze man toch, Terry Swims. Ook vorige week was hij bij de Video Music Awards. Deed hij ook mee aan het eerbetoon aan George Michael. Zong hij Careless Whisper op zijn eigen manier. Fantastisch. Terry Swims is dat. En Mr. Know-It-All. En daarvoor de Simple Minds met de festivalplaat alle tijden. En Don't You Forget About Me.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 1992 was een behoorlijk leuk en iconisch jaar. Super Mario Kart verscheen voor de Super Nintendo. Dat was het begin van een legendarische race franchise. Ja. Jurassic Park werd gefilmd en kwam in 1993 uit. De dinosaurussen die waren dus al volop in de maak. Ja. Films als Aladdin, The Bodyguard, Home Alone 2 en Batman Returns die waren grote hits. En Whitney Houston die scoorde gigantisch met I Will Always Love You. Mede dankzij The Bodyguard. Nirvana stond wereldwijd hoog in de hitlijsten met Nevermind. Mortal Kombat verscheen in arcades en werd berucht vanwege het geweld. Ja. The Real World en andere reality formats hielpen het reality tv tijdperk op gang. Ik heb nog steeds last van een beetje, hè? De Olympische Spelen van Barcelona waren een enorm spektakel. Vooral het Amerikaanse basketbalteam, de legendarische Dream Team, trok veel aandacht. Het verdrag van Maastricht werd ondertekend. Het was een belangrijke stap richting de huidige Europese Unie. En weet je nog, Windows 3.1 verscheen en werd enorm populair op thuiscomputers. De eerste sms'jes die werden in 1992 verstuurd. Het was toen nog absoluut niet normaal om elkaar te appen. Die goede oude tijd hoor ik sommige mensen al denken, ja. En Barbie, de Power Rangers en Pokémon, dat was in 96 uitkwam, waren onderdeel van de speelgoed- en jeugdcultuur van die tijd. Ja, er gebeurden veel dingen. Internet was bijvoorbeeld nog iets voor universiteit en techliefhebbers. Mobiele telefoons waren enorm duur en groot. En Spotify, YouTube en sociale media waren toen nog totaal onvoorstelbaar. En waar luisterden we naar op de radio? Het was de doorbraak voor een zangeres uit Utrecht.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar
0: 92 met Marianne Weber.

Phil en Philly. Ja, Philly Bailey en Philly Collins. Uit de Easy Lover en daarvoor uit 1992. Uit de hitparade van 92. Marianne Weber en Ik weet dat er een ander is. Ja, die ander die komt zo meteen natuurlijk. En Marco Verhagen die schuift zo meteen aan in de herberg eventjes na 11 uur. Wij gaan eerst nog eventjes kijken naar die foto van Kiek. Die is bij de schoklandloop geweest. We zien een aantal personen die mee hebben gedaan die lekker hard aan het rennen zijn. Een groepje van 4. Daarachter ook nog een persoon die heel de andere kant op staat te kijken. Die het helemaal niet interessant vindt. Hier is 338, 315, 308, 319 en 27 nog iets. Ja. De schoklandloop dus. Maar waar zit het verschil in? En ik zei het al, als de mist is opgetrokken, dan zie je het. Ja, het is een beetje ver gezocht, maar daar zit het ongeveer wel een beetje in, hoor. Als je het weet, bel het dan even door naar 0320 28 50 50. Bellen natuurlijk dan ook. Sita zit al bij de telefoon om je antwoord te noteren. Het kan ook via de website, kun je ook je antwoord doorgeven. En mocht je nou zeggen van, hey joh, ik heb een mooie plaat, die wil ik graag even gedraaid hebben, want die vind ik zo bijzonder, geef het dan ook eventjes door. Dat heeft Ellie gedaan. Die zegt, weet je, een plaat die voor mij heel veel betekenis heeft, Breek de Stilte van Stef Bos. Zou je die nog een keertje willen draaien? Natuurlijk, Ellie. Omdat ik het zelf ook een heel mooie plaat vind. Met een mooie betekenis erachter. Stef Bos, samen met Bob Savenberg. Dit is Breek de Stilte.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Dit is Flevoland.
1: Daar kan je klimmen, daar kan je klauteren.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En zo kun je naast objecten echt alles scannen en dat wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Wij moesten de plannen achteraf uit de media vernemen. Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het upcyclecentrum in Almere Haven blijft langer dicht. Netbeheerder Tennet gaat in Flevoland gasgeneratoren en batterijen inzetten om het overvolle stroomnet te ontlasten. En in Almere wordt hard gewerkt aan de opbouw van lichtkunstfestival Illuminus.
10: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 11 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
9: Nou, volgens mij zijn ze bij de NOS de boel aan het verbouwen. Zit hij nog maar net op zijn plekje daar ook. Dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertragingen. Wel wordt er extra gecontroleerd op de A27 in Almere bij 108,4. En op de N307 in Dronten bij 105,6. Zometeen opvoedkundige Naomi den Engelsman over een onderzoek dat heeft uitgewezen dat jongeren steeds meer op hun ouders steunen. Daarover zometeen meer.
12: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
13: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
14: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
13: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
15: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
16: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
15: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
16: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
17: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
19: Ah, hier kan het.
17: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
20: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Helaas is ze niet meer onder ons. Irene Cara, de zangeres van dit plaatje uit de 80e jaren. Wat een mooie tijd was dat, hè? Met Fame.
1: Oh, nou.
0: Star Maker en zo. Die mooiste programma's die er wel een beetje afgeleid van waren. Ja, fantastisch, Jacques. Heerlijk. Vandaag, woensdag. Het zonnetje schijnt nog. Maar het is wel een beetje de laatste uurtjes, hè? Vandat het nou een beetje nazomer is. De komende dagen gaat het naar beneden toe. Regen, wind.
1: Vol aan nattigheid.
0: Ja, ook. Maar het is maar toch met zondag. Want vanaf maandag begint er weer een hoge drukgebied te komen.
1: Oh, heerlijk.
0: Dan wordt het weer te stabiliseren en dan gaan we weer richting de 19 of 20 graden.
1: Lekker hoor. Je bent nooit meer heus.
0: Nee. Zometeen, Naomi den Engelsman, gaan we het hebben over dat steeds meer kinderen op hun ouders steunen. Ruim 6000 jongeren tussen de 10 en 16 jaar hebben een lijstje ingevuld over verschillende thema's. Daar gaan we het zometeen hebben.

0: dat jij me
1: liefde. Nou, je wordt er wel vrolijk van.
2: Absoluut,
1: toch?
2: Leuk plaatje dit.
1: Ja. Maar volgens mij, een jaartje geleden of zo, zeiden toch verschillende radiostations van, ik wil geen plaatje meer met een accordeonnetje erin hebben.
2: Oh, is dat zo?
1: Want al die plaatjes zijn met accordeonnetjes.
2: Maar toen hoorde je het een tijdje niet en nu is het weer terug, ja. Door John West.
1: En vanochtend hoorde ik ook de nieuwe single van...
2: Van mij?
1: Nee, het ging over Boston. Maar echt pure country. Dat werd gewoon op 538 gedraaid.
2: Ja.
1: Het begint nu echt door te slaan, hè, country muziek.
2: Ik denk, Arnoud, als wij echt een hit willen scoren, moeten wij een country nummer gaan maken samen. Ja. Dan ga ik op een paard zitten.
1: Ja, doe je van de cowboylijzer eraan?
2: Ja, graag in de hoed op.
1: Nou ja, bij een hengst is het raar als jij op de paard gaat zitten, natuurlijk. Ja. Hè? Want meestal hang ik hier onder.
2: Ja. Goedemorgen, Naomi de Engelsman, school en opvoeding.
3: Goedemorgen.
2: We gaan het hebben over een onderzoek dat heeft uitgewezen dat jongeren steeds meer op hun ouders steunen. Financieel of op elk vlak?
3: Nou, dat is wel heel interessant. Want ze zeggen ook, er moet meer onderzoek komen op welk vlak het is. Maar sowieso met het delen van zorgen, het delen van problemen. Wat een paar jaar geleden, laat me even vooropstellen, het is een vierjaarlijks onderzoek. En dat heet Health Behavior in School-Aged Children.
2: Is dat een buitenlands onderzoek dan?
3: Het is inderdaad internationaal. Zodat het wat breder gedragen kan worden. Hmm. En dan meerdere universiteiten zullen de uitkomsten met elkaar delen. Jongeren tussen de 10 en de 16 jaar worden op allerlei gebieden bevraagd van hoe gaat het daar nou mee? En er zijn een aantal punten die niet zo positief zijn. Bijvoorbeeld, er wordt meer gerookt. En bij roken wordt ook vapen en blowen, zeg maar, geschaard.
2: Maar wat wordt nou meer? Wordt er nou meer gevaped of meer gerookt? Want het lijkt alsof ik steeds met mensen de traditionele sigaretje opsteken weer.
1: Omdat het goedkoper is.
2: Nou, is dat zo? Een pakje
1: vape is nog duurder volgens mij. Ja, ze zeggen, daar haal je meer trekjes uit. Maar vape is nog duurder volgens mij.
3: Ik heb er niet zo heel veel verstand van. Maar wel
1: niet, maar
3: in het algemeen dat er meer gerookt wordt.
1: Dat vind ik schadelijk. Dat is echt kwalijk. Hoe lang zijn we al niet bezig om dat roken eruit te krijgen bij ons?
3: Ja, er zijn ook wel een paar longartsen. En we hebben ook een rookvrije generatie op alle scholen. Er mag niet meer op een schoolplein gerookt worden. Zeker een thema wat we een andere keer zeker kunnen bespreken. Ja. Er wordt ook meer discriminatie ervaren. Dus waar mensen qua afkomst, qua voorkeur, qua wensen, dat er eigenlijk steeds minder begrip is van andere klasgenoten voor hoe jij bent en wat je graag zou willen doen. Dus dat zijn een aantal negatieve aspecten die wel echt steeds duidelijker naar voren komen. Maar de onderzoekers hebben ook gezegd, jongeren en zeker jongens hebben veel meer aangegeven met hun problemen en hun zorgen bij hun ouders terecht te kunnen. Dus er wordt eigenlijk gezegd, ouders of het gezin, dat is eigenlijk een krachtbron voor studenten op het moment dat ze inderdaad vragen hebben, dat ze daar hun ei kwijt kunnen. Dat
1: maar
3: ze
1: hoort het ook te zijn toch eigenlijk?
2: Ja,
3: ja, maar eerder was het niet. En als je nu kijkt bij het verschil tussen meiden en tussen jongens, is dat meiden nog steeds eerder naar vriendinnen gaan. He, dat geven ze dan aan. Dus, en jongens geven dus meer aan dat thuis te bespreken. En dat is echt een hele grote omslag in vergelijking met voorgaande jaren.
1: En heeft dat dan te maken met het feit dat, ze zeggen vaak, meisjes die zijn wat sneller mentaal geestelijk voor dan de jongens? Blijven de jongens wat langer bij papa en mama hangen? Om het maar even zo te zeggen.
3: Misschien ook. Ik zou me ook voor kunnen stellen, omdat er vroeger bijvoorbeeld 8 tot 10 kinderen aanwezig waren, dat er sowieso niet heel veel aandacht was voor hun mentale welzijn.
1: Ja.
3: En nu zijn het vaak 1 of 2 ouderen of 1 of 2 kinderen in een gezin. Waardoor er dus veel meer tijd is om te vragen, hey, hoe was je dag vandaag? Heb je nog wat meegemaakt wat invloed heeft?
1: Ook al zijn papa en mama tegenwoordig allebei aan het werk, hè? En hebben ze heel weinig tijd eigenlijk voor dat soort dingen.
3: Maar de avonduren, dat is nog steeds wel op het moment dat je samen eet. Werd ook gezegd, vroeger werd er minder aan tafel gezeten en nu wordt er ook meer aan tafel gezeten om de avondmaaltijd te nuttigen. Dat wordt ook als positief ervaren door die kinderen. Dus dat het niet meer voor de televisie is, maar dat je echt even met elkaar in gesprek bent hoe de dag is geweest. Maar nu zeggen ze ook, dat onderzoek zegt, we weten niet precies waarom vooral jongens nu wat meer naar hun ouders gaan. Want het kan financieel zijn dat ze wat meer steun krijgen op het moment dat ze het moeilijk hebben of dat ze dreigen schulden te krijgen, dat ze wat geld krijgen. Mm-hmm. Het kan ook op emotioneel vlak zijn. Nou, dat is het al een beetje uitgekomen, maar nog niet precies waarom dan en welke thema's spelen er. Maar ze hebben wel gezegd, het maakt natuurlijk echt, het is super interessant om dat verder te gaan onderzoeken. Dus ik verwacht nog wel dat daar een diepgaand onderzoek...
1: Maar zijn het niet van die onderzoeken van de Stichting Open Deur?
3: Dit was wel een verrassing. Omdat inderdaad eerder jongens niet naar hun ouders gingen. Dus
1: nu weten we dat kinderen of jongeren wat langer thuis moeten blijven. Dus ze zijn wat meer op vader en moeder aangewezen. Omdat ze niet zo snel de deur uit kunnen vanwege de kosten en de hoge huurprijzen.
3: Ook dat. En er wordt nu ook gezegd, bijvoorbeeld wijkteams zijn ook een hele belangrijke organisatie of partner voor die ouders. Stel nou dat je als ouder dat best wel ingewikkeld vindt, die gesprekken aan te horen, die thema's. Dat je denkt, ik heb er geen verstand van of ik vind het eigenlijk heel spannend. Weet dan dat je via de wijkteams ook ondersteuning kan krijgen. Want het blijkt dus dat het zo belangrijk is, dat gezin, dat het stabiel is, dat het open staat voor. Dus eigenlijk door dat onderzoek is wel gezegd, het is wel heel belangrijk dat die ouders op het moment dat er dus vragen zijn van de jongeren of onduidelijkheden of problemen, dat die ook voldoende gesteund worden om die problemen ook daadwerkelijk aan te
2: maar
3: pakken.
2: Maar waar is dit onderzoek gedaan? Is dat in stedelijk gebied? Is dat in dorpen geweest? Is dat
3: nee, dit is gewoon echt helemaal.
2: Dus een gemiddelde van alles
3: gemiddelde
2: en iedereen.
3: Van 6000 jongeren randstedelijk en in dorpen en van noord naar zuid.
1: En die wijkteams, zijn die in elke stad en elk dorp voorradig?
3: Het dorp zelfs ook nog wel. Ja. Je merkt wel in de steden dat er bijvoorbeeld een wat grotere diversiteit is aan expertise. En dat het binnen dorpen soms dat iemand een combinatiebaan heeft. Dus je zal soms dezelfde persoon tegenkomen. Terwijl dat bij een stad, dat er wat veel, nou, meer verschillende mensen werkzaam zijn in zo'n wijkteam. Maar een wijkteam is wel bedacht om eigenlijk in die wijk te komen, dat je niet heel ver hoeft te reizen of niet heel veel moet organiseren om een professional te spreken. Maar dat ze zeggen, we gaan er veel preventiever mee om, zodat je inderdaad sneller hulp krijgt.
1: Ja. Is het alleen een beetje gericht op school, of is het eigenlijk ook gericht op de thuissituatie, dat ze wat langer thuis blijven om voor vader en moeder te zorgen?
3: Nee, dit is echt gericht op de schoolgaande kinderen in Nederland. Ja. Ja,
1: okay. En wanneer komen die vervolgonderzoeken? Want je zegt dan van,
3: één keer per 4 jaar is het algemene onderzoek. Maar ik kan me voorstellen hiermee dat er weer een aantal onderzoekers zeggen van, we gaan ons richten op, hey, welke steun wordt er dan gevraagd door de jongeren en op welk thema?
2: Vervolgonderzoek.
3: Ja. Ja. En dan kunnen we eigenlijk wat meer de diepte in en meer analyseren van wat zijn dan precies die
1: zijn die resultaten openbaar? Kunnen mensen daar gewoon in kijken?
3: Ja, het grappige was, het was al sinds september. Het staat op NJI, Nederlands Jeugdinstituut. En ik heb er gewoon voorbij gelezen, denk ik. En opeens dacht ik, oh, dit is eigenlijk wel een heel belangrijk thema en nog steeds actueel. Want we zijn nu wel een paar weken later, maar alsnog geldt dit voor de komende 4 jaar. En het nodigt eigenlijk uit tot verder onderzoek. Dus ik ben reuze benieuwd.
1: Nou, wordt vervolgd dus, hè?
0: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook? Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.
2: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
15: Dit is Flevoland met het regionieuws.
16: Van 12:02. Goedemorgen. Het Upcycle Centrum in Almere Haven blijft langer dicht. Eerder was januari als heropeningsdatum gepland. Het centrum werd in de zomer van 2025 gesloten vanwege ernstige geluidsoverlast en gezondheidsrisico's voor medewerkers. De gemeente gaat het terrein nu uitbreiden en opnieuw inrichten. Zo worden bezoekers en vrachtwagens beter van elkaar gescheiden en komen er geen afvalcontainers meer onder de overkapping. Wanneer de werkzaamheden beginnen is nog niet duidelijk. De gemeente moet daarvoor eerst een aannemer vinden. En in Almere wordt hard gewerkt aan de bouw van lichtkunstfestival Illuminous, dat tijdens de herfstvakantie te bezoeken is rond het Weerwater. Het wordt de 5e editie met 18 uitgelichte kunstwerken, 3 meer dan vorig jaar. Het gratis lichtjesfestival begint vrijdagavond en duurt tot en met 18 oktober.
17: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Vanochtend is het droog en regionaal wat nevig of mistig. De zon komt tevoorschijn en bij een zwakke oostenwind stijgt het kwik later vanochtend naar 16 tot 18 graden. In de middag wordt het met 21 of 22 graden bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon, maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Vanavond raakt het geheel bewolkt en in de loop van de avond volgt vanuit het westen regen. Ook vannacht valt regen en er steekt een stevige noordwestenwind op. De minima liggen rond 12 graden. Morgen, donderdag, wisselen buien en opklaringen elkaar af. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind en met maximaal 15 graden is het een stuk koeler dan het de afgelopen dagen was.
16: Dan de verkeersinformatie, alleen even de flitser te melden. Die staat op de Markerkant 12 in Almere.

0: Crimineel, bad, bad, Leroy Brown. En dat werd gezongen door Jim Croce.
1: Ja. Ja, het is er zover, Arnoud.
0: Over criminelen gesproken.
1: Heb je een crimineel gesproken?
0: Oh. Ik zag die achternaam, ik werd toch wel enigszins getriggerd door die meneer uit de jaren 80, weet je nog? Even heer denken, Olivier?
1: Maar... ja, tuurlijk. Ja, meester oplichter, hè, was hij.
0: Ex-man van Laura Fici toch ook?
1: Nee, joh.
0: Die heeft toch wat. Ja, Laura Fici heeft met hem gelopen.
1: Meen je dat nou?
0: Ja.
1: Maar ze is al heel lang met Sjaak.
0: Ja, nou.
1: Heer maar goed,
0: Mariska heeft daar niks mee te maken volgens mij, hè?
2: Nou, het is toevallig wel de neef van mijn man zijn opa, zeg maar. Dus het is wel echt familie.
0: Goed, we beëindigen het gesprek hierbij. Ja. En dankjewel. En,
2: Ik heb die beste man nooit ontmoet, hoor. Maar toen ik in de familie kwam, moest wel het boek gelezen worden.
0: Ja, zeker.
2: Zo van, dan weet je, als mensen ernaar vragen waar het over gaat.
0: Ja,
2: ik wist
0: ja.
2: Tot die tijd wist ik helemaal niks van die man.
0: Ja, en zit het een beetje in de familie?
2: Nou, nee, mijn man niet, maar de opa van mijn man was ook een hele charmante man. En trouwens zijn vader ook een hele charmante man. En ja. Dat is echt wel een Olivier
0: Charmant, maar een sluwe vos, weet je wel zo.
2: Ja, hij was wel erg, ja. Hij heeft wel echt heel veel gedaan, inderdaad. Ja.
0: Oh, okay,
1: ja, je hebt gelijk, Laura had inderdaad, ze is 30 jaar met Sjaak en daarvoor had ze. Ze zegt wel, die relatie was echt een fout.
0: Ja, nou ja. Ja.
2: Ja.
0: Nou.
2: Oh, echt? Oh,
0: ja. Dus, ja. Zo, hè? Ons kent ons.
1: Ja.
0: Nou, hey Mariska, hoe lang woon jij al in Lelystad?
2: Bijna 4 jaar nu.
0: Oh, dat is nog
2: bijna
0: maar kort.
2: 4 jaar.
0: Dat is nog maar kort eigenlijk.
2: Ja.
1: En waar woont uit Den Haag volgens mij een beetje die kant op? Kan dat?
2: Nou, ik heb in Hoofddorp gewoond, maar daarvoor inderdaad in Noordwijk. Dus ja, dat hoor je wel.
0: Een beetje van stand ook maar weer. Hè? Sorry, maar weer. En waarom in Lelystad terechtgekomen? Vanwege de liefde?
2: Nee. Eigenlijk, vrienden van ons woonden hier. En we gingen een keer hierheen rijden en we zeiden altijd lelijk stad. Eerlijk is eerlijk, dat zeiden wij ook altijd vroeger.
0: Ja.
2: En toen gingen we hier naartoe.
1: Dat zeg je nog steeds.
2: Dat het heel groen was.
0: Oh.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, het is wel groen, ja.
2: Wij wonen zo fijn, het is hier zo groen. Ja, het is gewoon echt, we wonen hier echt super.
0: Welke wijk woon je dan?
2: We zijn heel blij met Lelystad.
0: En welke wijk woon je dan?
2: Schoener.
1: Oh, de Schoener. Ja, oké.
0: Ja. Fijne wijk. Nou, daar zijn we hier.
2: Heerlijk bij het water. Ja,
0: ja,
2: het is echt top. Een beetje uilen, bevers. Allemaal verschillende diertjes die je ziet lopen. Ja, en vliegen. Dat is gewoon geweldig.
0: Ja, nou, fantastisch. Ja. Dus voorlopig hoef jij hier nog niet weg, wat jou betreft.
2: Nee, we blijven hier zeker wonen.
0: Oh, oké. Okay. Nou, leuk. En je hebt Omroep Flevoland er ook nog eens een keertje bij. Met een leuk spelletje, met Kiek. Daar heb je naar gekeken vanochtend. Deze was, op zich was die niet zo moeilijk, maar het kan wel zijn dat je denkt van, ja, ik zie het niet, omdat het een beetje vaag was, hè?
2: Ja, klopt, maar ik zag hem dit keer echt meteen. Ik heb wel dat ik hem echt niet zie, dat heb ik ook wel eens, maar deze zag ik meteen en denk, yes, ik kan weer een keer meedoen.
0: Ja. Nou, wat
1: ben benieuwd, zeg het maar.
2: Je ziet op de ene foto, mis je een mast, zeg maar. Ik denk, het lijkt wel een elektriciteitsmast of zo.
0: Ja, dat is het ook.
2: Een andere foto wel.
0: Ja.
1: Nou, je moet wel goed kijken, hoor.
0: Een hoogspanningsmast.
1: Oh ja, nu zie ik het.
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Het lijkt ook een beetje nevelig, een beetje mistig te zijn ook. Daardoor zie je hem niet zo heel erg duidelijk. Maar het is wel goed, dus
2: klopt.
0: We gaan door naar het volgende gedeelte van dit leuke prijzenspel.
1: Ja, het leukste gedeelte natuurlijk. We gaan kijken welke prijs je gewonnen hebt. Ik ga het rad draaien voor jou. Zeg maar hoe ik dat moet doen. Hard of zacht, links of rechts? Of een combinatie van dat al?
2: Helemaal wat je zelf leuk vindt.
1: Ja, maar dan heb ik het gedaan als je prijs niet leuk is.
0: Neemt u mee naar huis, hoor.
1: Ja, dat is waar.
2: Okay. Nee, dat maakt niet uit. Ik heb 1 keer eerder meegedaan en toen won ik ook gewoon een handdoekje met een chocoladereep. Ook prima.
1: Ah, oké, okay.
2: Dus
1: nou, je bent snel te
2: vinden. Okay.
0: En wat heb je opgegeten? De chocoladereep of het handdoekje?
2: De chocoladereep, ja. En daarna met het handdoekje afgeveegd.
0: Oh, ja.
1: Je mond of iets anders?
0: Het werd een hele bende.
1: Oké, daar gaat ie. Nou, ik draai een beetje medium rechts.
0: Ja.
1: En als de prijs helemaal ruk is, dan draai ik nog een keer.
0: Ja.
2: Maakt niet uit.
0: Nee, ik ben ruk naar links.
1: Dan ga je de product naar links.
0: Ja, je bent goed in rennen.
1: In wat?
0: In draaien.
1: Oh, oké, ja.
0: Hij komt uit op wit.
1: Ja.
0: Nou.
1: Ik ga nog niet kijken. Ik leg hem zo neer. Dus je wil niet zien wat het is. Dan ga ik nog een keertje draaien de andere kant op.
0: Maar het handdoekje zit er nog steeds in. Het gastendoekje?
1: Nee, die zijn op.
0: Ja.
1: Wel washand.
0: Jan Smit, hij wilde ze allemaal overnemen voor een klein prijsje. Dus dat hebben we gedaan. Nu komt er weer wel een leeg vakje uit waar die witte zat. Ja, nou ja, dan moet het gewoon zo zijn.
1: Ja, okay, zo.
0: Ja, rood.
1: Kijk, en rood. Nou, we gaan er twee. We hebben er twee.
0: Ja.
1: Arnoud, ik kijk zelf niet. Welke is er de beste? Rood of wit?
0: Mm.
1: Het is allebei niks.
0: Ik zou nog een keer draaien. Ja, jij bent van de prijzen, man. Jij hebt die dingen allemaal verzonnen, joh.
1: Ik ga nog verzonnen. Ik krijg een heel beperkt budget, hè? Om voor het hele jaar in te kopen.
0: Nou, ik heb die prijzen net gezien.
1: Ja, vind je ze mooi?
0: Dat is geen budget, volgens mij.
1: Oh, nou ja, goed.
0: Ah, deze is wel leuk.
1: Nee, ook niet.
0: Nee?
1: Nou ja, zelden eigenlijk.
0: Oh, nou, dan geef je ze allebei.
1: Ja. Je krijgt een vogelhuisje.
0: Ja.
1: En
2: oh, leuk.
1: Een paar sokken of een washandje. Dus je kan kiezen.
2: Sokken van Omroep Flevoland?
1: Ja, of een washandje van Omroep Flevoland.
0: Ja, geen kniekous hoor.
2: Dan wil ik de sokken.
0: Ja, ja. Oké. Okay,
1: sokken passen, plus vogel.
0: Die passen prima in de Crocs.
2: Zeker.
0: Hè?
1: In de Crocs.
2: Die heb ik niet. Die moet ik dan nog even kopen.
0: Och, vrouw naar maart. Goed, Mariska. Hey, dankjewel in ieder geval. En een fijne dag vandaag nog. Geniet nog een beetje van het weer, hè?
2: Ja, ga ik zeker doen.
0: Oké, okay, dankjewel. Doei.
2: Hey, fijne dag.
0: Dank.

0: My body isn't ready. Somber. 14 minuten voor 12. En we gaan naar Jolanda Boerhoff van Theater Agora in Lelystad. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jolanda.
0: Hi. Wat hebben jullie op de planken staan?
1: Ontzettend veel. We gaan heen en weer tussen de kleine en de grote zaal. We beginnen vanavond op de kleine zaal.
0: Ah. Ja.
1: Of op de planken van de kleine zaal.
2: Maar zeggen niet op de zaal. Mag
1: ja, nee, niet op de zaal. Nee. Misschien gaan mensen wel op de banken staan of op de stoelen. Dat kan natuurlijk
2: ja,
1: altijd.
2: Dat kan altijd. Ja.
1: Moeten mensen wel snel zijn, want er waren vanochtend nog letterlijk 2 lege plekken. Bij Martijn Koning.
2: Oh ja.
1: Hij is overprikkeld.
0: Ja, blijft gewoon een publiekstrekker, hè?
1: Ja, hij fluctueert natuurlijk heel sterk. Hij is af en toe... is die zoals de goede cabaretier wel betaald, schuurt hij.
0: Ja.
1: En daar hebben mensen dan weer een mening over. En soms hebben er wat meer mensen een mening over. Dus, en dat geldt ook voor hem. Maar nog steeds, heel veel mensen willen heel erg graag... een avond lang horen wat hij te vertellen heeft over overprikkeld zijn. En dat is natuurlijk een onderwerp wat bij iedereen in de actualiteit ook haakt. En wat heel veel mensen ook last van hebben.
2: Zijn we niet allemaal een beetje overprikkeld soms
1: in deze
2: tijden?
1: Mag het iets minder worden?
0: Het is echt een beetje een modewoord geworden, toch?
1: Ja, of
0: mensen zitten s'avonds niet meer op de bank en zeggen van... oh, ik ben zo moe van alle indrukken. Nee, iedereen zegt,
1: je bent
0: een beetje overprikkeld.
2: Ja, het woord is misschien een modewoord. Ja.
0: Wordt gebezigd.
1: Maar ik vind het wel fijn dat er over gesproken wordt.
0: Ja.
1: En dat het ook gewoon gezegd mag worden. Dat niet altijd alles, oh nee, het gaat goed hoor, ja. Nee, dat er daadwerkelijk gezegd mag worden, ja. Het zit me even...
2: Tot hier.
1: Ja, het komt wat verder.
0: We krijgen ook steeds meer en meer prikkels natuurlijk. Hè? Onderweg ook al die grote borden en zo langs de kant van de hele tijd word je gestimuleerd om informatie tot je te nemen.
1: Dat je gewoon bijna letterlijk, zonder dat er iets gebeurt, nog op een bank zit of in een stoel, dat gebeurt bijna niet.
0: Nee.
1: En er wordt ook bijna dat van je geëist dat je bereikbaar bent.
0: Ja. Daarom is het zo mooi om in het theater af en toe te zitten. Net even een paar van die momentjes dat je echt de stilte kan horen.
1: Ja, mag ik dan een kleine frustratie hier dan direct uiten? Dat
0: zonder geknisper
2: telefoon,
0: van snoepjes en
1: dat
0: zo.
1: Dat heel veel mensen wel die telefoon erbij pakken.
0: Ja.
1: En niet in de gaten hebben wat voor impact het heeft. En je wilt niet weten hoeveel mensen ik ook gewoon zie die... niks zeggende, want ja, het spijtig, ik kan gewoon meelezen. Niet zeggende WhatsApp-berichtjes beantwoorden.
2: Ja, die totaal niet relevant zijn op dat moment. Hoeft helemaal niet op dat moment beantwoord te worden.
1: En had ik gewoon een mailbox erbij pakken en gewoon mailtjes gaan afhandelen.
0: Respectloos.
1: Voor de artiest is het heel vervelend, want die zit in een donkere zaal echt een blauw gezicht oplichten.
0: Ja.
1: Je moet eens weten hoe intens goed je dat kan zien.
2: Ja, maar ook voor,
1: maar
2: het publiek,
1: voor de mensen die zitten.
2: Dat zit je
0: hier naast je zit ook. Jij bent ook afgeleid dan ook.
2: Ja, je gaat toch naar kijken.
1: Nou, wat ik zei, ik heb al vele WhatsApp-berichten en mailberichten kunnen meelezen.
2: Wat was het leukste mailbericht of appbericht wat je ooit hebt gelezen van een ander?
1: Dat vind ik een hele goede vraag voor een verjaardag.
2: He? Ja.
1: Oh, ga ik over nadenken.
2: Ja, volgende week hoor ik het graag van je als je hier dan weer bent.
1: Nou, ik denk eigenlijk wel als mijn man tegen me zegt dat hij van me houdt. Dat vind ik wel een hele mooie.
0: Ook tijdens een voorstelling?
1: Nee, niet tijdens een voorstelling.
2: Maar dat iemand naast jou zegt tegen jouw man?
1: Nee, bedoelde je dat? Oh nee, sorry. Nee, ik dacht even over... Nee, meegelezen. Oh nee, dat wordt nog een andere kant.
0: Of dat hij naar jou stuurt, goed dat jij bestaat.
2: Ja, of wat een rotvoorstelling, weet je, zoiets. Of, het is leuker dan ik dacht. Nou goed.
1: Ja, nee.
2: Of minder.
1: Nee,
2: maar goed, Johnny de Mol.
1: Johnny de Mol.
2: Ja, die was hier vorige week.
1: Ja. En die is al lekker ook bij ons nu in het pand druk bezig.
2: Hij is nu al binnen?
1: Hij is al binnen. Hij is gewoon aan het repeteren.
2: Ja.
1: En hij staat donderdagavond. En ook als je het hebt over mensen die in de media zijn. Johnny werkt natuurlijk in de media. Maar hij is ook regelmatig in andere media waar hij niet altijd zelf voor kiest.
2: Oh.
1: Met verhalen over wat er is gebeurd. Of in het verleden. Nou ja, daar heeft hij een x aantal jaren geleden... was hij ook even weer prominent eigenlijk bij alle kanalen in beeld van... waar hij wel of niet van werd beschuldigd. Wat er allemaal zou mogelijk wel of niet zou spelen.
0: Hij is daar heel openhartig over.
1: Ik wou net zeggen, maar dat zorgt wel tot de zelfreflectie. En als artiest, als kunstenaar, als performer... groeien vanuit dingen die je meemaakt, waar je over aan het nadenken bent gezet. En dat is in zijn geval echt heel duidelijk aan de hand. En hij wil zijn eigen ervaring, zijn eigen inzichten ook in een veel bredere context trekken. Maar het is wel een vertrekpunt geweest voor deze voorstelling. Om gewoon te zeggen van... de titel is ook Goed dat jij bestaat. Maar het is ook een hele positieve grondhouding. Ik bedoel... als we dat nou gewoon allemaal eens tegenover elkaar hadden. Goed dat jij bestaat. En je hoeft niet altijd met iedereen eens te zijn. En je mag ook gewoon zeggen. Nou, we hadden het er net al over overprikkeld. En dat je het mag zeggen dat je kwetsbaar bent. Dat is ook iets wat heel duidelijk in zijn voorstelling naar voren wordt gebracht. Je mag je kwetsbaar opstellen.
0: Ja.
1: En dat is denk ik een boodschap die voor heel veel mensen heel belangrijk is om te horen. En ik kan me het heel goed ook voorstellen als je een tiener bent, een begin twintiger. Dat je het gevoel hebt dat je de enige ook bent die ook maar iets of meemaakt of een tegenslag heeft of een bepaalde emotie. Ik ben 50 en ik kan daarin gewoon gelukkig zeggen, ja, heel veel dingen zijn van voorbijgaande aard en dat komt allemaal in andere vorm wel eens weer terug.
2: Ja.
1: Maar het is gewoon fijn dat er nu open over gesproken kan worden zonder dat het wordt afgedaan als, oh, maar dat, dan ben je een watje. Nee.
2: Ja. Nou, dat is dan
1: toon je kwetsbaarheid.
2: Morgenavond allemaal te beleven met Johnny de Mol.
1: Ja, dan gaan we het op vrijdagavond over een totaal andere boeg hebben. Eigenlijk gewoon vanuit Vocal Play, puur op basis van stemtechniek. Naturally Seven uit Amerika. In de grootste shows in het voorprogramma ook gewoon gestaan. En ja, wat zij met hun stemmen kunnen. Ja, ik blijf dat zo weergaloos vinden.
2: Dat is mooi, hè?
1: Dat je oprecht dat je gelooft van, nou, dat je naar de
2: drums aan het luisteren. Dat kan geen stem zijn. Nee. Toch is het een stem.
1: Ja, en dan doen ze gewoon echt puur op basis van hun stemmen. Het is sensationeel.
2: Groot voorbeeld van hun was Pentatonix. In Nederland hadden we Montezuma's Revenge ook.
1: Ja, Montezuma's Revenge, inderdaad.
2: Ja, met Hans Klas. En dan dit weekende ook leuk voor
3: bestaat
2: de
3: kids. Bestaat dat niet meer trouwens, Montezuma's Revenge?
2: Nee, volgens mij niet meer.
3: Ah.
2: Nee.
1: Ik heb nog wel eens deel van.
2: Af en toe komen ze weer even bij elkaar voor een paar optredens of zo. Oh, ja. En dan, dat is het dan ook
1: dat
2: weer.
1: Is het.
3: Ja, dat was leuk.
1: En om te zeggen, dat is het voor deze week. Dat is zondag, want we gaan nog lekker door tot en met zondag.
3: Ja. Oh, lekker.
1: Pippi en de Piraten.
3: Ja, Pippi. Ja. Pippi is hartstikke leuk. Is het Astrid Lindgren zelf, komt ze ook?
2: Nou, dat zou wel bijzonder zijn.
3: Hoezo?
1: Ik kan zeggen, dat is heel knap.
3: Oh, die is overleden.
1: Dan hebben we een heel bijzonder theater.
3: Maar is het dan wel de originele Pippi, de Zweedse van toen?
1: Nee, ook niet.
3: Oh,
1: dat is ook niet meer een klein meisje.
3: Ja, dat was...
2: Ja.
3: Ja, nee, ik weet het wel.
2: Hoe heette de originele Pippi?
1: Maar is vraag. Je mag niets googelen tijdens
3: de Pupkis. Nee, dat doe ik ook niet natuurlijk. Hè?
2: Nee. Maar het is Pippi en de Piraten. Haar vader is natuurlijk een piraat, hè? Die al jaren vast zat.
1: Ja, het is weer oprecht familiemusical. Gebracht door Theater Terra.
2: Dat is het leuk.
1: Gezelschap inderdaad. Ja. Wat gewoon dingen.
3: Inger Nilsson.
2: Ja.
3: Dat is het natuurlijk. Inger Nilsson.
2: Ja. Ineens komt het weer boven.
1: Komt het in je op, hè?
2: Ja, heette die aap ook.
3: Ja, die miste meneer Nilsson was dat. Ja, dat klopt. Ja, het was eigenlijk het broertje van Inger. Nee, dat kan natuurlijk niet. Maar goed. Dat wel heel raar.
1: Dit wordt nu weer heel verwarrend.
3: Je krijgt een broertje.
2: En wie waren Tommy en Annika?
3: Ja, dat waren
2: die heb ik van de week nog weer ergens gezien.
3: Per Sundberg en Maria Persson.
2: Ja, maar die twee die komen nog geregeld in de media, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja.
2: Over hun ervaringen toen tijdens de tv-serie de opnames.
3: Ik dacht vroeger als kind dat het echt een Nederlandse serie was. Want ja. Al die Nederlandse stemmetjes. Ja.
2: Ik vond die stemmen zo lief altijd
3: klinken. Ik ook. Ja. Weet je nog wie dat waren?
2: Nee.
3: Oké, dat is Paula Major en Trudy Libosan en Ida Bons. Dat waren drie mensen die dat hebben gedaan.
2: Ja.
3: Dus ook dat jongetje werd gespeeld door een meisje.
2: Ja, vandaar dat hij zo'n lief stemmetje had.
3: Ja. Precies.
2: Nou, goed.
3: Ja, dat is allemaal parate kennis.
1: Ik kan me niet eens herinneren dat ik dit ooit heb gezien. Dus
3: Aart Staartjes was een van de boeven.
1: Dat ik dit heb overgeslagen.
3: Aart Staartjes was een van de boeven.
1: Ja, die ken ik dan weer wel.
2: Ja.
3: Met de boeven of de Aart Staartjes?
2: Allebei.
1: Ik ken beide.
2: dat was het.
1: Dat is het.
2: Dankjewel. Okay. Tot de volgende week.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar wel in het algemeen dat er meer gerookt wordt.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het OM eist 6 maanden rijontzegging tegen een 20-jarige automobilist uit Almere. Ook is een taakstraf van 120 uur geëist. De Lelystadse wethouder Sanne de Wilde organiseert voor 23 oktober een gesprek tussen voetbalclub VV Unicum en de Omgevingsdienst. Aanleiding zijn de geluidsbeperkingen die de club sinds 1 oktober heeft. En het upcyclecentrum in Almere Haven blijft langer dicht.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Zo, wel een beetje haast volgens mij ook. De verkeersinformatie om 12:02. Er wordt gecontroleerd op de A27. Almere, Hilversum bij 108. Ook de andere kant op bij 109,1. En op diezelfde A27 Hilversum Almere bij 115,1. Markerkant 12 in Almere wordt in de gaten gehouden. En ook de N307 in Dronten, daar staat een controle. Hectometerpaaltje 105,6. Ergens anders ook nog controles gezien. Geef ze door via de app van Flitsmeister. Bewoners van de Zilverparkade in Lelystad willen dat de gemeente de plek voor het nieuwe herdenkingsmonument opnieuw bekijkt. Zometeen meer daarover.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
14: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
19: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: John Mayer is dat en The Last Train Home. 7:12, het nieuws tijdens jouw lunch nu.
1: Ja, inderdaad. En we gaan naar... Wat ging het? Oh ja, de monumenten. Ja, ja. Bewoners van de Zilverparkkade in Lelystad... die willen dat de gemeente de plek voor het nieuwe herdenkingsmonument opnieuw bekijkt. Ze vrezen dat het monument een hangplek wordt... die de bestaande overlast alleen maar erger maakt. En dat zei Ronald Bogaert gisteravond in het stadhuis... tegenover een volle raadzaal.
0: Ja, Bogaert die zei te spreken namens meerdere omwonenden van het park... dat tegenover het ziekenhuis Sint-Jansdal ligt. Hij vindt de Zilverparkkade momenteel een luidruchtige, vieze plek... en volgens hem totaal geen geschikte locatie voor... een herdenkingsmonument. Bogaert is dan ook verontwaardigd dat de mening van de bewoners niet is gevraagd toen deze plek werd aangewezen.
2: Ik heb begrepen dat in deze raad in eerdere debatten gesuggereerd is dat de bewoners van de Zilverparkkade geen bezwaar zouden hebben tegen dit project. Er werd geschetst dat er een breed draagvlak zou zijn en dat wij het een goed plan vonden. Voorzitter, niets is minder waar. Omdat wij ons niet herkenden in dit beeld, hebben wij zelf het initiatief genomen en een enquête gehouden onder de 65 huishoudens die direct aan de Zilverpark wonen. De uitslag ligt niet. Maar liefst 39 huishoudens hebben zich klip en klaar negatief uitgesproken over de bouw van het monument op deze specifieke locatie. Er is wel gesproken met de bewoners van de Neringweg en de Muntstraat, maar de Zilverpark is volledig overgeslagen. Wij moesten de plannen achteraf uit de media vernemen. Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving. De Zilverparkkade balanceert nu al op het randje van wat acceptabel is. We kampen dagelijks met overlast van groepen hangjongeren en hangouderen. Er wordt de hele dag op straat gedronken en de muren van de kade worden gebruikt als openbaar urinoir. 'S Avonds verandert de kade in een vuilnisbelt. Afval van omliggende afhaalrestaurants wordt simpelweg op de grond gesmeten. Blikjes liggen er, kapot glas. Regelmatig moeten we toezien hoe winkelwagentjes en fietsen in de vijver worden gegooid. De muren op de kade zitten onder graffiti. Voorzitter, een monument in het water wordt in deze huidige setting geen plek voor een stilte. Het wordt het zoveelste object waar de jeugd 's avonds op gaat zitten en dat binnen de kortste keren onder de graffiti wordt gespoten. Stop deze plannen op deze locatie. Ga alstublieft zoeken naar een alternatieve plek waar het monument wel de rust krijgt die het verdient. En zet eerst maximaal in op de handhaving en het herstel op de leefbaarheid van onze kade.
0: Ronald Bogaert was dat, gisteravond tijdens de raadsvergadering in Lelystad. Na zijn speech wilden meerdere politici een afspraak met hem maken... om op de Zilverparkkade te kijken hoe ernstig de situatie is. Wordt vervolgd dus.
3: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: Weg de originele palingsound. De cats waren dat. En sure, he is a cat.
1: Heb ik zin in een paling.
0: Ja, lekker.
1: Lekker.
0: Duur.
1: Ja, zei ik niet.
0: Nee, het is hartstikke duur.
1: Weet ik, maar soms lekkere dingen zijn duur.
0: Ja. Ja. Maar het valt wel tegen.
1: Wat? Dat het de prijs.
0: Ja, ja, dan moet je pondje paling.
1: Ja, maar een pondje is ook wel weer heel veel gelijk, hè?
0: Dat zijn vier, vijf palingjes.
1: Ik ga er vanmiddag, ik rij even over Urk vanmiddag. En dan ga ik wat paling halen vanmorgen.
0: Ja, lekker, ja? Heerlijk.
1: Ja, zal ik het in de koelkast bewaren of te buiten?
0: Nou, ik zou te buiten doen. Gewoon.
1: Nee. Nee. Zo.
0: Krijg je altijd iets meer voor je geld.
1: Ja, dat is waar. Johnny Willem, zou je ook van paling?
2: Nee.
0: Helemaal niet zo van de vis?
2: Nee, ik ben niet zo vis.
1: Wat is jouw favoriete gerecht? Want we weten eigenlijk heel weinig van jou, Johnny. Behalve het weer, dat weten we natuurlijk altijd wel. Maar wat vind jij echt lekker? Wat eet je graag?
2: Ja, wel vlees, barbecue vind ik.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ah, ja.
1: Weer, wat hebben weer mensen met barbecue? Raymond Klaas is ook zo'n barbecue fan.
2: Ja.
1: Goed, leuk. Het weer. Het is 22 graden vanmiddag, dat is heerlijk. Maar dat blijft niet zo, hè?
2: Nee, klopt. Vanmiddag inderdaad heel rustig weer. Weinig wind, veel zon. 22 graden is inderdaad de laatste dag ervan genieten.
1: Ja.
2: Want eind van de middag raakt het bewolkt. En in de loop van de avond gaat het regenen. De eerste deel van de avond is nog droog. Maar vanuit het zuidwesten gaat het regenen. De wind draait dan ook naar het noordwesten. Die trekt vannacht flink aan. Dus vannacht valt er veel regen. En waait het ook flink. Mm-hmm. En in de nacht trekt die regen dan naar het oosten weg. En de morgen is het weerbeeld niet eens zo verkeerd. Best wel veel zon.
1: Oh.
2: Ook wel een aantal buien, maar ook echt wel veel zonneschijn. Maar de temperatuur en de wind zijn wel heel anders dan vandaag. Er staat echt een stevige wind. Windkracht 4 tot 6 uit het noordwesten. En dat wordt maximaal 15 graden. En dat is voor de beleving echt compleet anders dan dat het vanmiddag is.
0: Ja, en dat gaat een beetje door zo tot en met zondag, toch?
2: Ja, inderdaad. Vrijdag wordt een dag met veel wolken en van tijd tot tijd regen. En in het weekend lijkt het dan weer op morgen. Dus regelmatig zon, maar ook een aantal buien. En temperatuur hooguit 15 graden. En tot en met zondag hebben we toch vrij veel wind.
0: Ja, en dan vanaf maandag dan wordt het in één keer weer ietsjes beter.
2: Klopt, voor volgende week ziet het er weer wat rustiger uit. Ik zeg niet dat het de hele week droog blijft, maar het zal veel vaker droog zijn. Waarschijnlijk gaat de temperatuur ook weer iets omhoog, naar zo'n 16, 17 graden. En het rustige weer, dat kan dan weer 's nachts en 's ochtends wat mist opleveren. Maar ja, het ziet er dan wel best wel weer oké uit.
0: Ja, want ik zag op de lange termijn, en ik weet dat daar zijn we altijd een beetje discutabel over, ik zag toch wel weer wat modelletjes met wat hoge drukinvloeden komen.
2: Ja, er zijn ook inderdaad wel kansen dat, dat het zelfs nog wat zacht wordt. Weer richting de 20 graden.
1: Oh, ja.
2: 22 zoals vanmiddag, dat zit er niet in.
1: Oh,
2: Het ziet er inderdaad stabieler en rustiger uit. Ja.
0: Oké, okay, goed. Hey, dankjewel Johnny. En tot de volgende keer. Dan willen we graag weten wat je favoriete toetje is.
2: Oké.
0: Okay. Tot dan.

0: mooie rustige plaat van de Oude Bob van Note to Self.
1: Nu de bezuinigingen op veel uitkeringen zijn geschrapt, willen de vakbonden na een half jaar weer aan tafel met het kabinet. Die gesprekken zijn al de hele ochtend bezig in het Catshuis. Verslaggever Aida Brands die vertelt over de sfeer aan tafel.
2: Iedereen komt nu bij elkaar en ze gaan elkaar even in de ogen kijken. Het is vooral weer even de banden aanhalen, zorgen dat die verhoudingen weer een beetje goed zijn. En daarna zal er weer eindeloos worden doorgesproken over deze inhoudelijke punten. Maar daar kan echt van alles nog gebeuren. Het is nog één groot raadsel wat daar dan uit gaat komen. Het kan bijvoorbeeld ook dat er allemaal nog kleine deelakkoordjes uitkomen in plaats van één groot sociaal akkoord.
3: Ja.
0: Ja, nou ja, laten we maar hopen. Maar ze gaan er niet uitkomen.
1: Ik denk het ook niet, nee. Maar wie zijn wij, Arno?
0: Ja, daarom. Bij een inzamelingsactie voor een uitgebrande bloemenstal in Amsterdam is in anderhalve dag tijd al 20.000 euro opgehaald. Maandagavond ontstond door kortsluiting brand in de stal die al 47 jaar van dezelfde familie is. De buurt vindt het heel sneu.
4: Prachtige bloemen, jeetje, wat zielig.
5: Zeker voor de buurt en natuurlijk voor hun. Het is natuurlijk één trieste bedoeling, ja.
6: Schrikkelijk vind ik het voor haar, want dit is de buurtsteun, zeg maar, over mij. Ik kom hier elke paar maanden wel bloemen halen.
0: Ook oud-Ajaxiet Hakim Ziyech uit Dronten deelt de actie op zijn Instagram.
3: Ja. Maar die man, ik kom hier elke maand wel een... Nee?
0: Elke maandag?
3: Nee,
0: maandag of maand?
3: Nee, ik kom hier om de zoveel maanden wel eens bloemen halen. Nou,
0: oh,
3: heb
0: ja,
3: je
0: ja,
3: niet altijd bloemen staan.
0: Kijken waar dat ding is eigenlijk.
3: Vlak bij jou denk ik. Hè. Het is al wekenlang een grote bende in de Waddenstraat in Haarlem. Een aantal appartementsgebouwen die worden gesloopt. En veel bewoners hebben hun oude troep op straat achtergelaten. En deze man heeft er geen goed woord voor over.
7: Mensen die hier nog wonen, die gooien dan van driehoog vuilniszakken en ander afval gewoon naar beneden op straat. Als je een beetje beschaving hebt, dan doe je dat niet. Het is niet alleen een rotgezicht, maar het is ook gewoon smerig.
3: Nou, de woningbouwvereniging die laat de troep dan weghalen. En om te voorkomen dat het weer misgaat, komt er toezicht en worden er hekken geplaatst.
0: Het was trouwens Mandy's Bloemenstal in Amsterdam-Zuid.
3: Hoe is het met Mandy?
0: Nou, niet goed.
3: Nee.
0: De Houthis die hebben een vliegveld in het zuiden van Jemen aangevallen met raketten en drones. Eén raket zou zijn neergekomen vlakbij de landingsbaan. Een vliegtuig uit Cairo werd net op tijd omgeleid naar Saoedi-Arabië. Er zou ook een raket zijn afgevuurd op Saoedi-Arabië zelf. Het is nu afwachten of Turkije en Pakistan dat land te hulp schieten, want volgens Arabist Leo Quarten hebben ze dat wel afgesproken.
8: Twee maanden geleden hebben ze een verdrag gesloten in Mekka, het zogenaamde Mekka-pact, waarbij dus Pakistan, Turkije en Saoedi-Arabië elkaar beloven elkaar bij te staan in geval van een aanval. Als één van die landen wordt aangevallen, dan zullen alle drie bijspringen. Dus het is een soort NAVO-verdrag.
3: Een Britse man is na 28 jaar wandelen eindelijk weer thuis. In 1998 vertrok hij lopend aan een wereldreis en sindsdien heeft hij meer dan 50.000 kilometer gelopen door 29 landen. En nu is Carol in het Verenigd Koninkrijk en begint hij aan het allerlaatste stukje van zijn reis.
9: It's not over yet. I've got to get to my mother's house in Holt. You know, I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're going to wrap it up.
3: Dat is toch apart? Hij moet nog ongeveer 450 kilometer wandelen. Dat is natuurlijk niks voor hem. Voordat hij dan bij het huis van zijn moeder is. Onderweg ging het niet altijd vanzelf voor Carol. Zo liep hij wekenlang bij temperaturen van min 30 graden. Min 30 graden.
0: Het schijnt ook dat hij naast zijn schoenen is gaan lopen. Messi, we hadden erover gesproken, die speelde zijn laatste wedstrijd voor Argentinië, nummer 208. Er werd met 3-0 gewonnen van Benin. En Messi scoorde met een penalty.
10: En su noche despedida va Messi. Contra Dandino. Leo van Messi. Messi, goal!
0: Ja, dat doet hij, hè? Scoren. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten in Buenos Aires richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi zelf die hield het niet helemaal droog.

nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen.

0: Op deze momenten is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
4: Dit is Flevoland met het regionieuws.
5: 1:30, goedemiddag. Op het Markermeer is vanochtend een viskotter tegen een woonark in aanbouw gebotst. Daarbij raakten meerdere mensen lichtgewond. De woonark werd versleept richting Lelystad en raakte lek door de botsing. Brandweerlieden probeerden het gat dicht om te voorkomen dat de ark zinkt. De oorzaak van de aanvaring wordt nog onderzocht. Het OM eist 6 maanden rijontzegging tegen een 20-jarige automobilist uit Almere. Ook is een taakstraf van 120 uur geëist. Volgens het OM reed hij vorig jaar met 175 km per uur over de Jacques Pétain Weg in Almere Buiten, waar 50 is toegestaan. De auto botste tegen een lantaarnpaal en een boom en brak in tweeën. Zijn vriend raakte zwaar gewond en de rechtbank doet op 21 oktober uitspraak. De Lelystadse wethouder Sanne de Wilde organiseert voor 23 oktober... een gesprek tussen voetbalclub VV Unicum en de Omgevingsdienst. Aanleiding zijn de geluidsbeperkingen die de club sinds 1 oktober heeft. Zo zijn trommels, bijvoorbeeld omroepinstallaties en muziek bij thuiswedstrijden verboden. De PVV vindt de maatregelen te ver gaan en vroeg om overleg. En het upcyclecentrum in Almere Haven blijft langer dicht. Eerder was januari als heropeningsdatum gepland. Het centrum werd in de zomer van 2025 gesloten vanwege ernstige geluidsoverlast en gezondheidsrisico's voor medewerkers. De gemeente gaat het terrein nu uitbreiden en opnieuw inrichten. Zo worden bezoekers en vrachtwagens beter van elkaar gescheiden en komen er geen afvalcontainers meer onder de overkapping. Wanneer de werkzaamheden beginnen is nog niet duidelijk. De gemeente moet daarvoor eerst een aannemer vinden.
6: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cargan en de Japanner Kenzo Sohai. Dat is zojuist in Stockholm in Zweden bekendgemaakt. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij een kibbutz vlak bij de Gazastrook. En vanavond is er een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren. En dat gebeurt in afwachting van een onderzoek naar een ongeluk waarbij een jongen zijn hand kwijtraakte.
7: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wordt het met 21 of 22 graden bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon, maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking wel toe. Er staat een zwakke tot hooguit matige zuidoostenwind. Vanavond raakt het geheel bewolkt en in de loop van de avond volgt vanuit het westen regen en daarbij kan het flink doorplensen. Ook vannacht valt regen en er steekt een stevige noordwestenwind op. De minima liggen rond 12 graden. Morgen, donderdag, wisselen buien en opklaringen elkaar af. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind en met maximaal 15 graden is het een stuk koeler dan het de afgelopen dagen was.
8: Dan de verkeersinformatie bij de ANWB. Zien we op dit moment geen vertragingen staan. Er wordt wel veel gecontroleerd in onze regio. Bijvoorbeeld of vrachtverkeer de tolkosten wel betaalt. Dat is op de A27 Almere-Hilversum bij 112,2. Ook op die A27, maar dan de andere kant op bij 115,1. En ook nog eens een keertje bij 108 zou een controle staan. Dan de N307 in Dronten bij 105,6. En de N331 in Emmeloord bij hectometerpaaltje 36,3. Komt zojuist een vertraging binnen. Emmeloord, Lelystad is dat op de A6 tussen Urk en Zwifterband. 4 minuten extra reistijd.
4: Dit is Herberg Flevoland.

Robert Cray staat in Right Next Door en daarvoor Incognito. Don't you worry about a thing. 13 minuten voor 1 is het geworden. Straks na 1 uur hebben wij een zangeres uit Almere bij ons. En ze zeggen, als je er ziet... Hé, die mevrouw heb ik toch afgelopen weekend gezien... in een nieuwe aflevering van Lang Leven de Liefde. Wat doet ze nou bij jullie dan eigenlijk? Nou, ze staat al jaren op het podium als zangeres. En ze is zometeen bij ons, want ze heeft ook weer een nieuwe single uit. En die gaat ze live bij ons doen. Ik zal je zeggen, dat is een behoorlijk verrassende... Nou... Verrassende artiest, laat ik het zo zeggen.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar wel in het algemeen dat er meer gerookt wordt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Ortho Design. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
5: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Op het Markermeer is vanochtend een viskotter tegen een woonark in aanbouw gebotst. En daarbij raakten meerdere mensen licht gewond. Het OM eist 6 maanden rijontzegging tegen een 20-jarige automobilist uit Almere. Ook is een taakstraf van 120 uur geëist. En de Lelystadse wethouder Sanne de Wilder organiseert voor 23 oktober een gesprek tussen voetbalclub VV Unicum en de Omgevingsdienst. Aanleiding zijn de geluidsbeperkingen die de club sinds 1 oktober heeft.
10: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in 2 varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gazastrook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gazastrook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media bij een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt, met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die meldt een vertraging op de N307. De weg van Kampen naar Hoorn tussen Lelystad, Bataviastad en Bovenkarspel. 5 minuten vertraging. Geflitst wordt er ook en gecontroleerd op tolkosten op de A27. Almere Hilversum bij 112,2. Diezelfde A27, maar dan de andere kant op. Hilversum richting Almere bij 115,1 en bij 108. De Hollandse Dreef in Almere wordt in de gaten gehouden. De N307 in Dronten ook bij 105,6. En op de N50 in Ens, daar daar staan ze te controleren bij 262,7. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister. En zometeen bij ons een zangeres uit Almere. En afgelopen weekend was ze nog te zien in het veelbekeken programma Lang Leven de Liefde. Wat drijft haar? En ze heeft een nieuwe single uit. En hoe klinkt die? Dat hoor je zometeen allemaal bij ons.
13: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
16: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
20: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Een liedje van heel, heel, heel lang geleden. Harpo over de movie star. 7-1 is het geworden.
1: Ja, Willeke Schonewille is hier te gast. Ja, hoe moet ik jou nou eigenlijk het beste introduceren, Willeke? Want je hebt aan heel veel reality-programma's aan mij gedaan. Ik zag je onlangs nog in Lang Leven de Liefde. Je zat in de Golden Bachelor.
2: Ja, klopt.
1: Je zingt, je doet van alles. Je bent een duizendpoot eigenlijk.
2: Ik vind het altijd pluk de dag. Hè. Ik vind alle dingen wat me aangeboden worden, vind ik leuk om echt mee te doen.
1: Alles wat je aangeboden wordt?
2: Nou, niet alles wat me aangeboden wordt. Maar heel veel dingen vind ik gewoon heel leuk. En vaak word ik gevraagd voor dat soort programma's. En daar maak ik gewoon het beste ervan. Dus,
0: Hoe is dat ooit zo gekomen dan, dat je voor die programma's wordt gevraagd?
2: Ik heb natuurlijk een relatie gehad ook met Peter Jan. Peter Jan Rens. En dat is dus voorbij. En op een gegeven moment kwamen ze allemaal met aanzoeken van, zou je mee willen doen met The Bachelor en met Lang Leven de Liefde? En ik denk, ja, waarom niet? Het is best wel leuk. Ook voor mezelf, om een klein beetje meer bekendheid te krijgen. Mm-hmm. En ik heb het met heel veel plezier heb ik het gedaan. Alleen, het is altijd zo jammer dat je dan best wel heel veel negatieve reacties krijgt. Of mensen die je echt gewoon zo negatief zijn, die de hele dag blijkbaar niks te doen hebben en gewoon iemand loopt te bekritiseren. Terwijl ze me ook helemaal niet kennen.
1: Maar wat was dan de reden om je dan te bekritiseren?
2: Want omdat ze dan heb je bijvoorbeeld, wat je vaak hebt met tv-programma's, is dat je moet een amusement erin gooien. Dus je moet niet saai zijn. Dus dan word je wel eens apart geroepen. Willeke, gooi dat en dat er even in. Of maak dat en dat er even van. Dus ik hou van humor. Dus ik gooi lekkere, gezellige grapjes erin. En dan word je daarop afgerekend.
1: Kun je een voorbeeld geven of niet?
2: Ik had bijvoorbeeld een fout woord gezegd. En ik heb natuurlijk een bril. Hè. Ik bedoel, ik ben geen 18 meer. Hè. Laat ik het daar maar even over hebben.
1: Een paar jaartjes niet meer.
2: Een paar jaartjes. Maar
1: je bent nu, hoe oud ben je?
0: 34.
2: Dat is een gevoelig onderwerp. Dus daar ben ik ook op afgerekend. Maar dat maakt mij niet uit. Het boeit mij ook helemaal niks.
1: Maar wacht even. Je moest een woordje zeggen?
2: Ja, ik had een woordje.
1: Wat was dat dan voor woordje?
2: Ja, monarchie of iets. Daar kwam ik echt niet uit. Nee. Maar ik dacht bij mezelf, Wil maakt er een grapje van. Ja. Dat je doet alsof dat ik het niet wist. Nou, daar werd ik ook op afgerekend. Met je wimpersteentjes en blondine. En van alles.
1: Beetje
2: en
1: als dom blondje dan weggezet.
2: Een dom blondje, ja.
1: Oh, ja. Zo, ja.
2: Terwijl ik ook wel rood haar heb gehad vroeger. Want
1: maar
2: je bent
1: een rood blondje.
2: Een vrouw.
1: Dat kan niet.
2: Ik hou gewoon van verzorgder uitzien.
1: Ja.
2: Ik hou ervan om, als ik optreed ook, dat ik een nette kleding, mijn gezicht, dat je gewoon verzorgd eruit ziet. Je hoeft niet knap of weet ik veel wat te zijn, maar gewoon verzorgd.
1: Ja.
2: Dat vind ik belangrijk.
1: Nou, dat ben je zeker.
2: Weet je, als je mijn woonwagen inloopt ook. Ik heb 2 inloopkasten. Weet je, en dan denk ik bij mezelf, ik heb meer dan 100 paar schoenen, maar daar heb ik toch voor gewerkt. Ik werk voor mijn eigen geld. Ik onderhoud mezelf. Ik verdien mijn eigen centen. Dus ik doe met mijn geld
1: wat ik wil. Hoef je nergens voor te schamen.
2: Nee,
1: toch?
2: Precies.
3: Ja. En nou alleen nog de liefde.
2: Ja, maar ja, ik blijf nu voorlopig lekker vrijgezel.
1: Hoezo? Waarom?
2: Ja, er komt nog wel iets aan wat ook wel weer.
1: Nou, wat
2: afwachten.
1: Komt
2: nou, nog 1 keer doe ik dan mee met Lang Leven de Liefde.
1: Maar je gaat nog 1 keer meedoen.
2: Ja, ik ben dus
1: weer gevraagd.
2: Maar met een heel leuk onderwerp. Ik weet niet of het leuk is om te zeggen, maar ik ga wel eens een oud iemand naar binnen. Iemand die echt. Het is eigenlijk verrassing.
1: Het
2: is echt een verrassing. Nee, ik ben verkleed.
1: Ik
2: mag het niet draaien.
1: Arnoud zit in dat huis en die denkt, nou, ik ben benieuwd hoe het aankomt. En dan kom jij als oudere dame.
2: Ja, ik kom verkleed. Maar ik mag.
1: Maar wat is daar de lol dan van? Want dan heb je
2: het is wel grappig. Ja. Maar ik mag het alleen niet verraaien. Maar het is gewoon even leuk dat ik verkleed ga en de rest.
1: Daarna doe je alles uit of zo? Of
2: dan niet. Nee, dat ga ik zeker
1: alles,
2: niet doen. Never.
1: Nee, maar ik bedoel, dan doe je die
3: wat verkleed.
2: Mijn kostuum doe ik dan uit.
3: Ja, dan zien ze pas wie er
2: dan
3: echt
2: zien
3: onder
2: ze pas,
3: zit.
2: En dan zitten ze van, jeetje, wat ziet die eruit? Wat is die lelijk? En wat een eng iemand. En op een gegeven moment dan ga ik naar beneden. En dan kleed ik me om.
1: Ja.
2: En dan heb ik mijn mooie colbertje aan. Ja. En mijn haar heb ik los. En dat is Willeke weer, zeg maar.
3: Waarom doe je mee aan dat soort programma's?
2: Nou, ik vind het ook wel leuk. Het is wel een soort amusement. En ik zeg het ook heel eerlijk. Ik ben heel eerlijk met dat soort dingen. Je wordt er een klein beetje bekend door.
3: Ja.
2: En je leeft maar 1 keer. Ik kan morgen ook wel dood zijn. Dus ik leef mijn leven zoals ik dat wil.
1: Maar waarom wil je bekend worden? Wat vind je daar leuk aan?
2: Ik wil graag verder in de muziek. En,
1: dat snap ik. Maar dit heeft niks met muziek te maken, toch?
2: Ik zeg 1 ding heel eerlijk.
1: Mm-hmm.
2: Als je een beetje bekend bent, kan je ook meer doen voor anderen. Ik doe heel veel voor dakloze mensen. Ik doe heel veel voor mensen in Afrika. Ik heb ook, ik maak wel eens geld over. Of ik probeer ze te helpen, de mensen in Afrika. Ik probeer dus ook mensen te helpen die op straat leven. Dus ik doe...
1: Allemaal in Almere doe je dat?
2: Nou, ik ben in Amsterdam. En daar ben ik vaak dus, zeg maar, met de feestdagen treed ik op voor dakloze mensen. Die gewoon echt al jaren op straat leven. Of gewoon geen huis krijgen. Of helemaal geen huis kunnen krijgen. Wat tegenwoordig ook allemaal is. Mm. Sommige mensen krijgen gewoon geen huizen tegenwoordig meer. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Als ik even open mag praten. En ik doe veel goede doelen. Dus ik doe veel voor het dierenasiel. Heb ik ook 20 jaar gedaan.
1: Ja, want je woont in Almere, hè?
2: Ik woon in Almere.
1: Maar doe je dan ook in Almere dat soort dingen wat je
2: nou,
1: zei?
2: In Almere heb ik voor het dierenasiel bij Margaret heb ik 20 jaar lang.
1: Oh ja, Margaret heb ik, hadden wij vroeger ook Margaret, een uitzending.
2: Ja, Margaret, ja. Die weet weg, het. Ja. Heb ik 20 jaar lang zeg maar van alles opgehaald en geprobeerd, opgetreden om gewoon voor die dieren een goed tehuis te kunnen vinden, heb ik gedaan. 20 jaar lang, al in de regen, storm, maakt niet uit, maar ik was er altijd. Er was altijd een soort rommelmarkt. Dat mensen kraampjes hadden en dat ze konden verkopen.
1: Ja, dat weet ik nog wel, ja.
2: Dat heb ik dus 20 jaar lang, dat weet Maker het ook zeker, na te vertellen. Mm-hmm. Nou hoop ik dat ik de naam goed uitspreek, want ik ben af en toe wel eens een beetje met mijn taal. Patrick Kluivert.
1: Ja.
2: Dat is een voetballer, toch?
1: Ja,
2: ik wist eerst niet wie hij was.
3: Dus een van de betere in Nederland.
2: Ik ben... sorry.
1: Ik weet wie dat is. Nou, ik heb niks met voetbal.
2: Ja, maar het was zo een lieve man.
1: Weet en je met wie hij ging? Met Rosanna Lima.
2: Want hij heeft ook een dierenopvang in Curaçao.
1: Ja,
2: ik hoop dat ik de goede naam uitspreek.
1: Ja, Rosanna dan, hè? Voor
2: in Curaçao heb ik ook een hok gekocht daar ook voor de honden. Mm-hmm. Die echt op straat leven. En die gewoon echt worden mishandeld. En dat soort dingetjes allemaal. Heb ik ook een hok gekocht. Er staat ook Willeke Schonewille op. Ik vond het een hele eer. Want ik wist echt niet wie hij was. Een hele eer dat hij kwam met bloemen.
1: Ja.
2: En dat hij zei van... Ik stond helemaal zo van, ik kom voor jou, dame. Ik zeg, voor mij? Hij zei, ja, ik hoorde op de wandelgangen dat jij dus voor de dierenasiel zoveel jaar goede dingen doet. Heb ik nog samen nog gezongen. Buonasera, lieve Willeke, buonasera. Stonden we met z'n tweeën te zingen.
1: Ja. Yeah.
2: En hij is bijna een uur bij me geweest, even aan tafel gepraat. En,
1: maar toen wist je wel wie hij was toch inmiddels?
2: Op een gegeven moment weet je het ook wel. Maar
3: je hebt het hart op de goede plek zitten.
2: Dat hoop ik. En daarvoor vind ik het vaak wel eens jammer. Dat je vaak wel eens heel veel negativiteit over je heen krijgt. Terwijl ik denk, jullie weten helemaal niet wie ik ben. Maar... Eén ding zeg ik, het boeit mij niet.
1: Maar wie ben jij? Als we vragen Willeke Schonewille, wie ben jij? Want je hebt nu een single gemaakt.
2: Ik ben zangeres. Dus ik heb heel veel liedjes gedaan. Ook met Louise Jansen. Speel ze Geunen Speel heb ik met Louise Jansen gedaan. Louise Jansen is een topper.
1: Ja.
2: Louise Jansen.
1: Is dat van Louise Jansen? Rowan en Louise?
2: Ja. Het is echt een schat van een meid.
1: Ja.
2: En ik doe heel veel liedjes en ik treed op en...
1: Maar kijk, er zijn heel veel mensen die zeggen van, nou, ik ben zangeres, daar focus ik me volledig op. Maar jij doet een beetje van dit en een beetje een reality.
2: Van alles en nog wat.
1: Maak je daar jezelf niet heel moeilijk mee? Omdat
2: ik heb er geen problemen mee. Want
1: jij niet.
2: Nee, misschien anderen wel, maar ja.
3: Ja, die zeggen misschien weer, nou, die doet echt alles om maar bekend te worden.
1: Ja, dat krijg je
3: misschien. Niet focus op iets.
2: Dat weet ik, lieve schat. Maar weet je, ik doe dingen soms in mijn leven... Ook omdat ik het leuk vind en ik hou van amusement.
1: Hm.
2: Weet je, en ik probeer gewoon wat van mijn leven te maken en te zingen.
1: Ja.
2: Leuke dingen te doen.
1: Gewoon dingen die je zelf leuk vindt.
2: En ik heb nu een kerstnummer ga ik uitbrengen. Ik hoop dat ik zijn naam uitspreek. Sorry hoor, Joop Taris.
1: Mm-hmm.
2: Weet je, daar ga ik een kerstnummer mee uitbrengen.
1: Is Joop uit Almere?
2: Ja, Joop.
1: Ja, die ken ik. Ja, die
2: dus we gaan vrijdagochtend instuderen, een kerstnummer.
1: Oh. Ja.
2: En ik heb heel veel lieve collega's om me heen. Ik heb met Lotte van Santen ook een kerstnummer gemaakt. Ik heb heel veel lieve mensen om me heen die gewoon weten wie ik ook ben.
1: Ja.
2: Weet je? En ik hoop dat ik een stukje verder in mijn leven kan komen om meer dingen voor mensen te doen.
1: Ja.
2: Want ik ben een gunner en ik ben een gever.
1: Nou,
2: ik ben geen nemer.
1: Nee.
2: Ik ben een gunner. Ik gun alles.
3: Geef ons eens even een blik in die nieuwe single van je.
2: Ja, het is wel een house nummer.
3: Hoe kom je daarbij?
1: Maar het is een bekend nummer, hè?
3: Ja,
2: nummer van John Denver.
1: Ja.
2: Annie Song. En die heb ik laten maken door Roy Hoop ik ook Otter, die naam.
3: Otters.
2: Ja, is ook een fantastisch iemand die me altijd geholpen heeft met
1: de
2: muziek.
1: Maar Roy werkt met de grotere aarde. Want wij zien heel vaak singles binnenkomen. Dan zeggen wij weer een Roy Otters productie.
2: Ja, maar het is wel een schat. Roy is echt een schat.
1: Ja, dat is een schat.
2: Ja.
1: Oh, was dat het?
2: Echt? Ik heb hem leren kennen bij...
1: Lang leven van liefde?
2: Nee, ik heb meegedaan met... Nou, dan weet ik het niet meer. Bloed, zweet en tranen heb ik ook meegedaan.
1: Ja. Is er ook iets waar je niet aan meegedaan hebt?
2: Met mezelf, denk ik. Ik spoor ook helemaal niet. Dus vandaar ik ook...
3: Meneer
2: Cactus heb ik ook meegedaan.
1: De Cactus zelf ooit gezien waarschijnlijk ook.
2: Ja. En Peter Jan is gewoon een schat van een man. En Johan Flemings is ook een schat. Die ken ik ook al jaren.
1: Ja.
2: En ik gun iedereen altijd alle geluk van de wereld.
3: Laten we nou iedereen toch in hun waarde laten.
2: Daarom. Nou, en I love you all.
1: Ik hoop ook gewoon dat jouw single het leuk gaat doen. Want dat verdien je.
2: Dankjewel.
1: Willeke, ga alsjeblieft naar het toneel.
3: Ja, ga alsjeblieft naar het toneel.
1: Alsjeblieft.
2: Ja, alsjeblieft.
1: Neem nog even een slokje water.
3: Ga nou eens even zingen.
2: Algemeen bekend.
3: Ja, neem even wat water, want ze is een beetje verkouden. Ja, dus er moet een beetje het slijm van de stembanden afgehaald worden. Nou, goed, blijf maar praten.
1: Willeke Schonewille uit Almere doet er heel veel goeds voor allerlei mensen. En nou, die verdient gewoon zelf ook een dikke hit. Je ziet er waarschijnlijk binnenkort nog een Lang Leven de Liefde. En al die programma's die nog meer op televisie komen. Maar eerst gaan we luisteren en genieten van Annie's Song. Dit is Willeke Schonewille.

like a mountain in springtime, like a walk in the rain.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Diabetes.

0: Grandoptical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grandoptical.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Flevoland met het regionieuws.
5: Van 1 minuut over 1:30. Op het Markermeer is vanochtend een viskotter tegen een woonark in aanbouw gebotst. Daarbij raakten meerdere mensen licht gewond. De woonark werd versleept richting Lelystad en raakte lek door de botsing. Brandweerlieden proberen het gat dicht om te voorkomen dat de ark zinkt. De oorzaak van de aanvaring wordt nog onderzocht. Het OM eist 6 maanden rijontzegging tegen een 20-jarige automobilist uit Almere. Ook is een taakstraf van 120 uur geëist. Volgens het OM reed hij vorig jaar met 175 km per uur over de Jacques P. Thijssenweg in Almere Buiten, waar 50 is toegestaan. De auto botste tegen een lantaarnpaal en een boom en brak in tweeën. Zijn vriend raakte zwaar gewond en de rechtbank doet op 21 oktober uitspraak. En de Lelystadse wethouder Sanne de Wilde organiseert voor 23 oktober een gesprek tussen voetbalclub VV Unicum en de Omgevingsdienst. Aanleiding zijn de geluidsbeperkingen die de club sinds 1 oktober heeft. Zo zijn trommels, bijvoorbeeld omroepinstallaties en muziek bij thuiswedstrijden verboden. De PVV vindt de maatregelen te ver gaan en vroeg om overleg.
6: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wordt het met 21 of 22 graden bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon, maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking wel toe. Er staat een zwakke tot hooguit matige zuidoostenwind. Vanavond raakt het geheel bewolkt en in de loop van de avond volgt vanuit het westen regen. En daarbij kan het flink doorplensen. Ook vannacht valt regen en er steekt een stevige noordwestenwind op. De minima liggen rond 12 graden. Morgen, donderdag, wisselen buien en opklaringen elkaar af. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. En met maximaal 15 graden is het een stuk koeler dan het de afgelopen dagen was.
7: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen meer gemeld. Er wordt nog wel gecontroleerd op snelheid. Bijvoorbeeld op de N307 in Dronten is dat bij hectometerpaaltje 105,6. En er zijn ook diverse camera's die staan op die smalle paaltjes. Kleine cameraatjes zijn dat. Dan wordt het vrachtverkeer gecontroleerd of ze de tolkosten wel betalen. Heb je ook ergens anders nog een snelheidscontrole gezien? Geef het dan eventjes door via de app van Flitsmeister.
4: Dit is Herberg Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Commodores en Three Times a Lady. En daarvoor Justin de Wild met die enorme hit Cheerio.
1: Over een lady gesproken.
0: En hits gesproken.
1: Willy Schoonewille hadden we net hier.
0: Ja, zeker. Ja. Mocht je dat gemist hebben, dan kan je nog eventjes terugkijken natuurlijk vanmiddag. Op onze site omroepflevoland.nl.
1: En ook vanavond beluisteren in herhalingen. Tussen 7 en 8 zijn we natuurlijk ook weer te horen.
0: En binnenkort in Lang Leven de Liefde.
1: En je hoort toch alweer dat dit gewoon een Roy Otters was, hè?
0: Hartstikke goed gedaan.
1: Ja, zeker. Ja. Leuk.
0: Over goede muziek gesproken. Soms ontdek je je talent op een onverwacht moment. Daarover komt straks in Studio Flevoland
1: Kai
0: of KK.
1: Ik weet er alles nog van.
0: Ja? Welke talenten heb je toen meegedaan?
1: Nee, dat ik gewoon op de wc zat. Toen dacht ik, god, ja, volgens mij kan ik heel goed presenteren. Nou ja, dat blijkt. Ik zit hier.
0: Ja, dat klinkt als... dat je op de wc bent. Ja. Nee. En morgenmiddag hebben wij natuurlijk ook weer nieuwe films.
1: Ja,
0: hoeveel zijn het er deze week?
1: 9. Nee, 4. Er zijn 4 films.
0: Okay.
1: Ja, het zou zo leuk zijn als we die alle 4 nou eens een keer goed kunnen bespreken. Ik heb Whalefall, Monster Mia, dat is het vervolg op Mamma Mia. Nee hoor. Sense and Sensibility, dat is een remake. En The Social Reckoning. Leuk, hè?
0: The Reckoning.
1: The Social Reckoning.
0: Dit is The Social Reckoning.
1: Ja,
0: okay, nou, morgenmiddag dus met Sjoe Wolthuis en morgenochtend in ieder geval weer Jeroen Wolfsen.
1: Ja,
0: met
1: zeker.
0: Financiële zaken.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Na het eindexamen ging zij naar huis op een fiets, ik ook. Beide dezelfde kant op, met haar meegefietst. Haar bij huis afgezet en ik weer door naar huis. En zo is het eigenlijk ontstaan.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Zij kwam altijd op de fiets, maar ik kon anderhalve kilometer kon ik met haar mee fietsen.
3: En dat was waarschijnlijk een gelukkige anderhalve kilometer.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar wel in het algemeen dat er meer gerookt wordt.
5: Ook dit is Flevoland.
7: Het wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
5: En dit is ook Flevoland.
8: Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
5: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
10: Dit is een uittip.
11: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip.
12: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
13: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
14: Een motorrijder uit Schiedam die in 2024 bij een straatrace in Lelystad een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Het onderzoek naar de milieugevolgen van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Enze en Groningen is nog niet compleet. En op het Markermeer is vanochtend een viskotter tegen een woonark in aanbouw gebotst en daarbij raakten meerdere mensen licht gewond.
0: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en de Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
16: En goedemiddag, je krijgt de verkeersinformatie van me. 3 files in onze regio, een daarvan op de A6 Emmeloord Lelystad tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband, 5 minuten. De N50 Emmeloord Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord, ook 5 minuten vertraging. En op de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N306 zo'n 4 minuten op onthoud. Dan kijk ik meteen even naar de snelheidscontroles. Nou, er is bijvoorbeeld een controle op de A27 richting Hilversum bij Almere bij 112,2. En ook de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten, wordt in de gaten gehouden in beide richtingen bij hectometerpaal 105,6. En ik heb zometeen muziek voor je van Michael Bublé en Haven't Met You Yet.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
19: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
20: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
21: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets achterop een Honda HR-V.
22: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
23: Honda, the power of dreams.
20: Nu bij Dirk, WCL-kuip. Diverse varianten, €1,89.
24: Goedemiddag.
25: Flevoland Muziekland.
24: Jordi Bouw.

Dotan was dat met zijn grote doorbraak Home. En Dotan die is weer helemaal in zijn nopjes, want hij is pas geleden vader geworden. Dus zijn huis is wat voller dan dat het was. En ongetwijfeld komen er dan ook heel veel nieuwe liedjes van hem aan. Dat gaat over kinderen. Zo is dat toch vaak, hè, bij artiesten. Maaike Bublé daarvoor trouwens. Haven't met you yet. Het is 12:12 geworden. Goed dat je er weer bij bent. Een uurtje Flevoland Muzieklands. En in dit programma kun je natuurlijk een verzoekplaatje achterlaten. Dat kun je doen door een WhatsAppje te sturen naar het telefoonnummer 0320 28 50 50. Maar doe dat vooral niet als je zelf achter het stuur van een auto zit. Want ik las vandaag het nieuws over de verhoging van de verkeersboetes die eraan zitten te komen vanaf 2027. De verwachting is een beetje dat de tarieven gaan stijgen met 2,7%. En ik las dat het vasthouden van je telefoon tijdens het autorijden straks ongeveer €450 gaat kosten. Dus dat is nog even wat hoger dan dat het nu is. En ik kan me dat heel goed voorstellen dat die bedragen weer iets omhoog gaan. Want als ik iets irritant vind onderweg is dat mensen hun telefoon gebruiken tijdens het rijden. Je hebt het gewoon door. Je ziet ze slingeren. Je ziet ze wisselen met de snelheid. Je ziet ze bumper kleven omdat ze niet doorhebben dat er op de weg ook het een en ander gebeurt. Dus ik vind het meer dan terecht. Wat mij betreft mogen ze die boete wel op €1000 zetten. Ik weet niet of jij er ook zo over denkt. Of dat jij dat hebt bij een andere ergernis op de weg. Dat je denkt, nou, die verkeersboete voor dat delict die mag nog wel verder omhoog. Nou, laat even van je horen. Dat kun je doen als je niet achter het stuur zit. Want dan krijg je een dikke bon. Maar als je ernaast zit of gewoon lekker thuis of op je werk bent, stuur dan vooral even een WhatsAppje naar 0320 28 50 50. Welke verkeersboete kan wat jou betreft niet hoog genoeg zijn? Ik ben heel benieuwd waar jij mee komt. Ondertussen draai ik muziek op de radio van zometeen Shakira en Burna Boy, maar eerst Van Morrison en de Brown Eyed Girl.

0: Sonja heeft het over onnodig linksrijden op de snelweg. Ja, dat is ook zo'n ergernis. Ik stelde je net de vraag, welke verkeersboete kan wat jou betreft niet hoog genoeg zijn? Nou, ik zei zelf al telefoontje vasthouden tijdens het rijden. Nou, Sonja heeft het dus over onnodig linksrijden. Ik weet niet of jij daar ook in herkent of dat je een totaal andere ergernis hebt. Laat even van je horen, welke verkeersboete kan wat jou betreft niet hoog genoeg zijn? Je kunt een berichtje naar me sturen via 0320 28 50 50. Maar doe dat niet als je zelf aan het autorijden bent natuurlijk. Zit jij nu in de auto, Anita?
1: Nee, ik zit niet in de auto.
0: Nee, je bent gewoon lekker thuis?
1: Nee. Ik ben thuis inderdaad.
0: Zou jij je telefoon heel even van luidspreker af kunnen halen? Kan ik je iets beter verstaan?
1: Ja.
0: Ja, luid en duidelijk ben je nu te horen, Anita. Hoe is het in Lelystad vandaag?
1: Prima.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe ziet je dag Mooi eruit?
1: Weer. Nou, ik verwachtte eigenlijk een telefoontje van een arts.
0: Oh.
1: Ik heb een stenose in mijn rug. Waar ik vrijdag een prik in krijg.
0: Ach, het zie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus thuis en vandaar dat ik meegedaan heb.
0: Ja, nee, ja, dan zit er niets anders op dan de tijd maar even uit te zetten, zitten. En dan hoop ik dat het na vrijdag wat beter gaat met je.
1: Nou, dat hopen wij ook.
0: Nou, ik ga duimen voor je. En het zou helemaal leuk zijn als ik je ook nog een mooie prijs mag meegeven vandaag. Die heb je dan wel verdiend. Maar ja, de regels zijn regels. Je moet natuurlijk wel het goede antwoord vertellen, Anita. Anders houdt het hele feestje op.
1: Oké. Okay.
0: Wat is het verschil tussen de linker- en de rechterfoto vandaag?
1: Nou, op de linkerfoto staat een soort ijzeren toren.
0: Ja.
1: Heel vaak tussen de bogen. En op de rechter niet.
0: Ja, ja, ja, ja. Het is echt lastig te zien, omdat het een bewolkte dag was tijdens die schoklandloop. Maar inderdaad, ja, het lijkt wel een soort hoogspanningsmast of zo wat is weggehaald.
1: Juist.
0: Ja, heel goed. Met je ogen is niets mis. Ja hoor, dat is helemaal correct. En de ogen hoef je niet geholpen te worden. We gaan door naar de ronde van de prijzen. Het Rad van Fortuin staat hier achter mij. En jij mag bepalen of ik hem een harde of een zachte zwiep ga geven.
1: Geef hem een zachte zwiep.
0: Rechtsom of linksom?
1: Linksom.
0: Linksom. Een zachte linksom. Huppakee. Hoe is het met de spanning?
1: Goed hoor.
0: Ja, nog geen wisselgesprek van.
1: Nee,
0: nog geen wisselgesprek van de arts ook.
1: Nee.
0: Gelukkig, dan moet je mij meteen ophangen hoor. Nee, dat gaat voor. En dan ga ik je snel vertellen wat je voor prijs hebt gewonnen. Jij wint.
1: Ja, vertel.
0: Een Omroep Flevoland Kiek keukenschort.
1: Wauw, mooi hoor.
0: Ja, dat is echt een handig ding hoor. Vieze kleding tijdens het koken is verleden tijd vanaf nu.
1: Oké, nou, gaan we dan dragen.
0: Hartstikke goed. Afgesproken, dankjewel voor het meespelen. Sterkte met alles en geniet van de prijs die je binnenkort krijgt.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Fijne uitzending, dag hoor.

Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder.

0: Jaarbeurs. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is 2:30. Goedemiddag. Een motorrijder uit Schiedam die in 2024 bij een straatrace in Lelystad een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Mocht de 32-jarige man de komende 2 jaar opnieuw met justitie in aanraking komen, dan raakt hij bovendien 1 jaar zijn rijbewijs kwijt. De man moet ook €37.000 schadevergoeding aan de ouders van het slachtoffer betalen. Een 36-jarige man uit Rotterdam die de straatrace zou hebben georganiseerd is door de rechtbank vrijgesproken. Het onderzoek naar de milieugevolgen van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Ens en Groningen is nog niet compleet. Dat zegt de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Vooral een mogelijk ondergronds tracé rond Schokland is onvoldoende onderzocht. De hoogspanningsmasten bedreigen het uitzicht op het werelderfgoed. En op het Markermeer is vanochtend een viskotter tegen een woonark in aanbouw gebotst. En daarbij raakten meerdere mensen licht gewond. De woonark werd versleept richting Lelystad en raakte lek door de botsing. Brandweerlieden probeerden het gat te dichten om te voorkomen dat de ark zinkt. De oorzaak van de aanvaring wordt nog onderzocht. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit Flevoland, dat vind je natuurlijk op onze website en in de app.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wordt het met 21 of 22 graden bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon, maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking wel toe. Er staat een zwakke tot hooguit matige zuidoostenwind. Vanavond raakt het geheel bewolkt en in de loop van de avond volgt vanuit het westen regen en daarbij kan het flink doorplensen. Ook vannacht valt regen en er steekt een stevige noordwestenwind op. De minima liggen rond 12 graden. Morgen, donderdag, wisselen buien en opklaringen elkaar af. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind en met maximaal 15 graden is het een stuk koeler dan het de afgelopen dagen was.
7: Dankjewel Johnny, dan kijk ik naar de verkeersinformatie. Dat krijg ik altijd door via de ANWB. En de ANWB meldt dat het overal lekker doorrijdt. Dat is goed nieuws, maar let wel op je snelheid. Bijvoorbeeld op de A27 bij Almere bij 112,2 en bij 108,3. Op de N307, dat is de Hanzeweg bij Dronten in beide richtingen bij 105,6. En ook de N50 bij Ens wordt in de gaten gehouden bij hectometerpaal 262,8. Ja, het lijstje raakt steeds completer en completer. Want ik stelde jou net de vraag, welke verkeersboete kan wat jou betreft niet hoog genoeg, omdat je je er zo aan ergert. Nou, er komt al wat binnen over het geen richting aangeven op de rotonde. Ook heel herkenbaar. Misschien is dat voor jou ook herkenbaar of iets heel anders. Je kunt nog steeds jouw reactie geven door een berichtje naar me te sturen. Dat kun je doen door te appen naar 0320 28 50 50.
6: Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordi Bouw.

Teddy Swims was dat en Mr. Know-It-All. En daarvoor lekker meezingen met John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. Nou, waar mensen zich aan ergeren in het verkeer, dat is toch heel verschillend als ik kijk naar de appjes die zijn binnengekomen. Ik stelde je de vraag, welke verkeersboete kan wat jou betreft niet hoog genoeg zijn? Nou, ik vertelde al dat ik mezelf heel erg erger aan mensen die een telefoon gebruiken achter het stuur. Ontzettend afgeleid ben je dan. Sonja die liet al weten dat ze het vervelend vindt als mensen onnodig links rijden. Dan is er een berichtje binnengekomen van Hilda. En ik zei het net al even in de korte samenvatting. Dat is geen richting aangeven op de rotonde. Ze heeft er ook een heel verhaal bij. De rotonde is bedoeld voor de doorstroming. Ik heb wel eens gedacht, plaats borden bij de rotonde met de tekst. Geef richting aan, dan kan ik gaan. Dat vind ik helemaal geen slecht idee, Hilda. Ik erger me daar ook dood aan. Dan je kostbare seconde. Nou, dan sta je daar voor Jan met de korte achternaam. Heel vervelend. Hans die stuurt me een berichtje. Die heeft het over bumperkleven, ook irritant, ja. En Jantine die ergert zich dan weer aan te felle lichten van bepaalde auto's. Ja, ik vind dat ze daar geen boetes voor moeten opleggen, Jantina. Want ik heb zelf zo'n auto met supervelle lichten. Ik vind het heel fijn, maar ja, wat een medeweggebruiker ervan vindt. Ik heb het nog maar nooit gevraagd en ik denk ook niet dat ik het ga vragen. Nou, zomaar eventjes wat ergernissen van de Flevolanders op de weg. Dankjewel voor je reactie als je die hebt gestuurd. En appen, dat kan altijd, hè. 24/7 naar 0320 28 50 50. Dit is muziek van Tiffany en I Think We're Alone Now.

0: Gerard Joling was dat. De polderplaat van deze week heet Creditcard van Staal. Ondertussen is er al gesoundcheckt, want zometeen in Studio Flevoland hebben we bezoek van Kaylee. Ze gaat voor ons optreden en ze gaat rappen. Nou, de soundcheck is net geweest. Kaylee, zometeen voor het Echi, heb je er zin in?
1: Zeker.
0: Kijk, dan ga je dat helemaal knallen zometeen. Blijf er lekker bij, dan zie je haar optreden in Studio Flevoland. Eerst nog wat muziek, zometeen Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Maar eerst Tina Turner en I Don't Wanna Lose You.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar wel in het algemeen dat er meer gerookt wordt.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Het wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
7: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een motorrijder uit Schiedam die in 2024 bij een straatrace in Lelystad een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. En het onderzoek naar de milieugevolgen van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Enz en Groningen is nog niet compleet, zegt de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 3 uur.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Nou, op dit moment 2 korte files in de regio. Op de A6 Lelystad-Emmeloord. Stilstaand verkeer tussen Lelystad-Noord en afrit Urk. Er wordt wat opgeruimd daar. De rechterrijstrook is afgesloten. 6 minuten extra. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Noord 4 minuten. Ja, dan de flitsers op de A27 bij Blaricum. Almere-Hilversum, hectometerpaaltje 107,6. Ook een controle op de N50 bij Ens in beide richtingen, hectometerpaaltje 262,8.
9: En zometeen in Studio Flevoland een live optreden van KK. En als je naar de televisie zit te kijken en denkt van, nou, wat is toch al die rook in de studio? Heeft er iemand een sigaretje opgestoken? Nee, ik weet nu eindelijk waar de knop is van de rookmachine. Dus ik ben nog een beetje aan het spelen. Oh, leuk.
11: Ja, we hebben natuurlijk van alles in huis hier. Maar dan moet je wel de knopjes voor weten te vinden.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
17: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
1: Goedemiddag, je luistert naar Studio Flevoland.

0: Simply Red and Something Got Me Started. Nou, ik ben er helemaal klaar voor, deze uitzending natuurlijk. Maar ik ben ook al bijna klaar voor komende vrijdagavond. Want dan ga ik het voor het eerst in mijn leven meemaken dat ik in het stadion zit van Almere City.
1: Ja, heb je überhaupt wel eens in het stadion gezeten tijdens een voetbalwedstrijd?
0: Nou, volgens mij niet.
1: Nee.
0: Ja, dus misschien een keer in mijn oude woonplaats om daar even te kijken. Maar ja, dat is denk ik al 10 jaar geleden bij VV Nunspeet.
1: Ja, maar heeft Nunspeet dan een stadion?
0: Nou ja, stadion kun je het niet echt noemen.
1: En wel, wel een tribune?
0: Er is een tribune.
1: Oh,
0: ja,
1: een tribune.
0: Daar is alles wel mee gezegd,
1: ja,
0: hoor. Ja.
1: Nou ja, je wordt dus een beetje opgevoed hier. Je maakt je vuurdop mee. Ja. Je voetbalontmaagding, zullen we maar even zeggen. Dat betekent dat je wel wat huiswerk te doen hebt. Want er zijn bepaalde vaste momenten tijdens, rondom en tijdens de wedstrijd waar je goed op voorbereid moet zijn.
0: Nou, je moet oefenen met juichen, denk ik, als Almere City gaat scoren.
1: Dan moet je meteen uitbarsten in laat de zon in je hart. Ja.
0: Ja.
1: Maar voorafgaand, voordat de ploegen het veld opkomen, dan hoor je het clublied gemaakt door Almere Mitch Mitchell. Wij leven voor City. En ik dacht, dan moet je vooral letten op wanneer het refrein ook begint. En dat moet je dan heel hard meebulderen.
0: En dat kun jij inmiddels?
1: Dat kan ik heel goed, ja.
0: Iedereen in het stadion?
1: Iedereen.
0: Oké, nou dan ga ik nu vast even oefenen, want we hebben het plaatje even opgezocht. En gaan we nu samen oefenen. Het clublied. Mitch Mitchell. Ja, toepasselijke titel. Wij leven voor City. Misschien ik ook wel straks.

0: Ja, dit is dus het clublied van Almere City. Ik had wel wat meer tempo verwacht eigenlijk.
1: Nee, het is meedijnen. Een beetje warm worden voordat die wedstrijd gaat beginnen. En hardgrondig zingen dat je trots bent dat je Almere bent en dat je trots bent op het clubpie.
0: Miss Mitchell met Wij Leven Voor City. Ik ben toch wel benieuwd of er nog meer sportclubs in Flevoland zijn die een clublied hebben. Ik heb geen idee, maar als jij een suggestie daarvoor hebt, je kunt ons altijd een berichtje sturen natuurlijk, hè, via WhatsApp op 0320 28 50 50.
1: In haar muziek combineert ze rap met Caribische invloeden. En dat is allemaal geïnspireerd door haar Curaçaose roots. En naast muziek studeert ze en werkt ze aan haar ontwikkeling als artiest. En we hebben het over de Almeerse KK.
0: Nou, dat is haar artiestennaam. Maar in het dagelijks leven heet ze Kelly van Rammelrooy. En ze is bij ons. KK, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wil je eens omschrijven wat voor soort muziek jou eigenlijk maakt?
2: Ja, dus ik maak eigenlijk inderdaad rap. Met melodische rap vooral. Aha. Met Caribische invloeden. Maar het kan echt tot alle genres zeg maar uitbreiden. Ik kan ook alleen hip-hop maken, kan ook alleen afro maken. Dus het is maar een beetje waar ik zin in heb en wat ik leuk vind die dag. Dat doe ik gewoon.
1: Ja, vertel eens dat moment van kleine Kelly die ontdekt, ik heb talent om te rappen.
2: Ja, eigenlijk was ik eerst DJ. Dus ik had altijd wel affiniteit met muziek. Dus ja, zo begon het eigenlijk. En op een gegeven moment dacht ik bij feestjes gewoon dat die tracks die ik draaide hadden een hele lange outro. En ik ging zelf gewoon rappen op die outro voor mezelf gewoon terwijl ik aan het draaien was. En op een gegeven moment dacht ik gewoon van nee, dit vind ik veel leuker. Het rappen zeg maar, freestylen. En ja, ik ben denk ik 2 jaar daarna gestopt met draaien. Toen was ik 13 en toen ging ik gewoon voor het eerst naar een studio. En vanaf daar heb ik het gewoon overgenomen met het rappen zeg maar.
0: Want dat freestylen, dat is toch dat je ter plekke de tekst verzint?
2: Ja, klopt.
0: Waar haal je dan zo in 1 keer in een seconde de inspiratie vandaan?
2: Ja, ik weet niet, mijn hersenen werken gewoon zo. Ik denk veel meer gedachten dan een gemiddeld persoon bij mij door mijn hoofd heen. Dus het gaat best wel snel. En ja, wat je meemaakt, wat je ziet, dat noem je gewoon op.
1: Ja. En ben jij dan, er zijn verschillende soorten rappers natuurlijk. Mensen die over van alles en nog wat rappen. Wat zou jij omschrijven? Wat zijn jouw thema's?
2: Mijn thema's, ik denk sowieso liefde, familie, geluk, het zoeken naar geluk. Gewoon ook een beetje mijn eigen levenservaringen. Ja, dat.
0: Ja. Ja, want hoe oud ben je nu?
2: 20.
0: 20. En dan toch al heel wat levenservaringen.
2: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: En je vertelde net al over de Caribische invloeden die je terughoort in jouw muziek.
2: Klopt.
0: Wat is dat eigenlijk, die Caribische invloed?
2: Ja, dus mijn ouders komen beide van Curaçao. En gewoon eigenlijk de muziek die daar wordt gecreëerd, dat proberen we een beetje te mengen hier.
1: Maar is dat dan? Ik moet dan denken meteen aan een soort saxofoons of brass?
2: Ja, verschillende instrumenten. Ja. Vooral de drums ook. Het zijn gewoon wel wat extremere drums en wat meer swing in de drums. En veel meer instrumenten dan wat we hier gebruiken, denk ik.
1: Ja, is dat een grote markt eigenlijk, de Caribische
2: invloed? Ik denk het wel. Ik denk dat er niet veel mensen zijn die het echt doen. En ik denk dat er op Curaçao ook zijn veel artiesten, maar ook weer weinig die we hier bijvoorbeeld kennen. En ook andersom vanuit hier naar daar. Dus ja, ik denk dat er wel een markt is wat open staat. Ja, zeker. Ja.
1: En dat doe je dan in Nederlands of bijvoorbeeld in Papillons?
2: Ja, beide. Dus ik mix dat en een beetje Engels. Komt vaak in de track samen. Soms ook helemaal volledig Nederlands. Soms volledig Papillons. Het kan beide. Dus ja, ja. Dat.
0: En heb je ook veel vrouwelijke collega's eigenlijk?
2: Ik ken er een paar. Ik ken er een paar persoonlijk en een paar niet persoonlijk. Maar het valt wel mee. Ja. Valt zeker mee.
1: Hoe is dat om je staande te houden? Het is toch een mannenwereld.
2: Het is een mannenwereld, zeker. Het is lastig. Want je wordt snel in een hokje geplaatst. Je wordt snel onderschat. Je wordt misschien minder snel toegevoegd aan een show. Dus dat is lastig. Maar je moet gewoon doorgaan. Je moet gewoon laten zien dat jij het wel kan. En als er iemand doorbreekt die laat zien dat hij het wel kan, dan is er gelijk ook een gat voor de andere jonge vrouwen die het misschien zouden willen. Of iets in de muziekwereld zouden willen.
1: Ja, wat kan je? Heb je ook vrouwelijke voorbeelden?
2: Ja, ik denk als rapper Latifah. Mm-hmm. Is denk ik wel een van de meest vrouwelijke rappers in de urban scene dan. Ja.
0: Latifah dus. Ja. Je timmert zelf ook al behoorlijk aan de weg.
2: Zeker.
0: Je bent lekker bezig. Je doet ook mee aan een project. Dat heet Popspot.
2: Klopt.
0: Wat is dat voor een traject?
2: Het is een ontwikkelingstraject waar je gaat focussen op je carrière eigenlijk. En ze bieden verschillende coaches aan. Waar jij dan workshops bij kan volgen. Die jou helpen bij het uitbreiden van je carrière. En wellicht nieuwe connecties kan je opbouwen. Dat.
1: Ja. Hoe is dat het combineren van je studie en muziek? Lukt dat een beetje?
2: Ja, het lukt wel, want ik zit nu in mijn laatste jaar. Dus ik hoef eigenlijk vrij weinig aanwezig te zijn. Dus nog veel examens doen. Maar in principe heb ik wat meer vrijheid nu. Dus ja, lekker weer de studio ingaan en veel muziek maken. Dat is nu wel. Ik ga wel gebruik maken van die tijd, zeg maar.
1: Ja, want wat voor studie doe je?
2: Handel en ondernemen.
1: Ja, zie je daar ook een toekomst in? Of wil je echt een stap naar muziek maken?
2: Ja, ik heb het gekozen vanwege dat ik het zou kunnen combineren met muziek. Omdat ik, ja, het is je bouwt aan je eigen onderneming. Maar als artiest ben je ook een ondernemer. En ben je ook je eigen brand. Dus. Dat is eigenlijk de reden waarom ik het ook heb gekozen. Ja. Nou. Dus om het samen te voegen.
0: Ja, nou, je bent nu 20. Je hebt nog een heel leven voor je.
2: Klopt.
0: Waar droom je van?
2: Ik droom wel van een Caribische tour. Dus echt toeren in de Caribische. Op de Caribische eilanden. Hier natuurlijk ook gewoon. Hier wil ik alle festivals doen. Die voor de urban en popmuziek ook. Die festivals wil ik ook gewoon meepakken. En ja, lekker veel shows doen. Dat is vooral wat ik echt wil doen.
1: Want je hebt de afgelopen zomer ook in Almierhaven gestaan,
2: ja,
1: zag
2: klopt.
1: Ik. Hè? Op het festival van de haven.
2: Ja.
1: Wat ga je de komende tijd doen?
2: De komende tijd, ik heb wel wat dingetjes op de planning. Binnenkort in Eindhoven sta ik op een showcase. Even denken, ik zit nu ook in een project met Keizer. Al in Symfony.
1: Ja.
2: Ben ik doorgelaten bij de audities. Dus dat
1: is een Almeers project,
2: ja.
1: Van jongeren die ook muziek maken, maar ook met klassiek volgens mij.
2: Ja, ze gaan dus hip-hop met klassiek combineren. En daar komt dan een eindshow van. Dus dat gaat nu beginnen. Dus ja, er zijn wel een paar dingen waarmee ik bezig ben en wat onderweg is, zeg maar.
0: Ja, nou, dat is allemaal later, maar we zijn nu in de studio van Flevoland. En je hebt beloofd om voor ons op te gaan treden.
2: Zeker.
0: Wat ga je doen?
2: Ik heb 2 nieuwe tracks meegenomen, Masterplan en Prada Cups. En ja, ik ga het gewoon laten horen.
1: Nou, we zijn er helemaal klaar voor. Ga staan. Dan gaan we ervoor zorgen dat dat het allemaal goed in beeld komt. Ik ga eens eventjes kijken. Ook ja, ondertussen had ik daar heel goed over na moeten denken. Ja, je krijgt van mij een... Ik doe maar de aquarium aan op de achtergrond. Vind je dat goed, KK? Of wil je iets toffers? Ja, kan ik ook voor je kiezen.
3: Nee,
1: zo goed. Okay.
0: De favoriete visjes.
1: Ja, heel goed. Oké. Okay. Nee, nou goed, dit knippen we er even tussenuit. Ja, we knippen dit er tussenuit. En we gaan luisteren naar KK. Nog één keer, hoe heet het?
3: Masterplan.
1: Masterplan.

Yes, mijn naam is KK voor de mensen die me niet kennen. Ik wil Omroep Flevoland bedanken voor deze kans. En de volgende track heet Prada Cups. Ik ga jullie gewoon meenemen. Dit is KK. Hi.

0: Shout out naar DJ Lori van het maken van deze beat. Yes. Mijn producten zijn roof, niks van zoog, dus ik zeg een beetje. Oké dan. Wow. Yes. It's kicking.
1: Een groot applaus voor KK met Masterplan en Prada Cups. Dankjewel.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
3: Dit is Flevoland.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het is precies 3:30. Goedemiddag. Ja. Applaus voor mezelf. Je krijgt het nieuws uit onze regio. Het eerste spetterbad van Lelystad komt mogelijk in het Woldpark. Dat heeft de gemeenteraad mee ingestemd met een voorstel daarvoor. Een groep Lelystedelingen zet zich al 8 jaar in voor de komst van zo'n bad. Het college van burgemeester en wethouders gaat samen met de initiatiefnemers onderzoeken wat het bad kost en of er subsidies of fondsen beschikbaar zijn. Een motorrijder uit Schiedam die in 2024 bij een straatrace in Lelystad een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Mocht de 32-jarige man de komende 2 jaar opnieuw met justitie in aanraking komen, dan raakt hij bovendien 1 jaar zijn rijbewijs kwijt. De man moet ook €37.000 schadevergoeding aan de ouders van het slachtoffer betalen. Een 36-jarige man uit Rotterdam die de straatrace zou hebben georganiseerd, is vrijgesproken door de rechtbank. Het onderzoek naar de milieugevolgen van een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Ens en Groningen is nog niet compleet. Dat zegt de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Vooral een mogelijke ondergrond.

0: dat de ark zinkt. De oorzaak van die aanvaring wordt nog onderzocht. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de app.
1: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wordt het met 21 of 22 graden bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon, maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking wel toe. Er staat een zwakke tot hooguit matige zuidoostenwind. Vanavond raakt het geheel bewolkt en in de loop van de avond volgt vanuit het westen regen. En daarbij kan het flink doorplensen. Ook vannacht valt regen en er steekt een stevige noordwestenwind op. De minima liggen rond 12 graden. Morgen, donderdag, wisselen buien en opklaringen elkaar af. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. En met maximaal 15 graden is het een stuk koeler dan het de afgelopen dagen was.
2: ANWB Verkeersinformatie. Op de A6 nog steeds wat problemen tussen Lelystad Noord en afrit Urk. 11 minuten vertraging. Er wordt nog steeds wat opgeruimd daar. De rechte rijstrook is afgesloten. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweerd. 6 minuten. En de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N306. 4 minuten vertraging. Heb jij nou een flitser gezien onderweg? Geef die dan door. Dat kun je doen via de Flitsmeister-app. Want dan kunnen wij dat hier weer verder verspreiden onder onze luisteraars.
0: En zometeen behandelen we weer de medische geschiedenis. Er zit een trefpunt op Urk. Daar zijn heel veel vrijwilligers bij aangesloten. En zometeen krijgen we bezoek van een van die vrijwilligers met een onderwerp uit de medische geschiedenis.
3: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ed Sheeran met de op één na beste DJ van de wereld.
1: Wie was het dan op dit moment?
0: David Guetta opnieuw.
1: Ah, daar geloof ik helemaal niks van.
0: Die is verkozen als de beste van de wereld.
1: Ben ik niet mee eens.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wie vind jij de beste?
1: Martin Garrix dan.
0: Ja, omdat het een Nederlander is.
1: Ook, maar ook omdat hij beter is. Ja, op Urk is een schatkamer met medische historie te vinden. Daar is namelijk het trefpunt medische geschiedenis Nederland te vinden.
0: Een van de bekendste namen uit de medische geschiedenis is Hippocrates. Zijn naam kennen we nog altijd, want net afgestudeerde artsen leggen nog steeds de eed van Hippocrates af.
1: Maar de medische kennis uit zijn tijd, ja, die verschilt natuurlijk enorm met die kennis van nu. Zo hadden Hippocrates en zijn opvolgers een nogal bijzonder idee over de baarmoeder. Mark Vierhout is oud-gynaecoloog en een van de vrijwilligers van het trefpunt en weet hier meer over. Mark, goedemiddag.
2: Hallo.
1: Even voor tijdsbeeld, want misschien is niet iedereen heeft die tijdslijn goed. Hippocrates, wanneer was hij ongeveer?
2: Ongeveer 400 voor Christus.
1: Oké, nou, dan is hij dus 2400 jaar geleden. Leefde die meneer? Dan weten we een beetje hoe oud zijn kennis is. Wat voor idee had hij over die baarmoeder?
2: Nou, het idee van de oude Grieken, en we begonnen door Hippocrates, is dat de baarmoeder eigenlijk een soort zelfstandig orgaan was in het lichaam van de vrouw zelf. En dat daar ook de ziel van de vrouw in huisde. Hm. En die baarmoeder die had kon een heel eigen leven gaan leiden. En ze wisten natuurlijk dat de baarmoeder diende om kinderen voor te brengen. Maar ze hadden het idee, en je moet realiseren, dat was nog voor de tijd dat de echte anatomie van het menselijk lichaam goed bekend was. En dat had weer te maken dat eigenlijk het heel lang in de geschiedenis een verbod op obductie, op openmaken van mensen geweest. Dus ze moesten het doen van obductie van dieren. Mm-hmm. Ze hadden een beetje een fout idee van de baarmoeder. En een van de ideeën die met name was dat de baarmoeder kon zwerven door het lichaam van de vrouw. En die kon dus haar normale plaats onder in de buik van de vrouw, kon die helemaal door het lichaam gaan zwerven, was het idee.
0: Maar hoe kwamen ze daarop dan?
2: Ja, dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar ze hadden het idee dat die baarmoeder dus niet. Ze hadden niet het idee. Ze kenden de banden van de baarmoeder nog niet helemaal goed. En wisten dus niet dat die eigenlijk min of meer vast lag. En nogal wat kwalen werden dus geweten aan die baarmoeder. Dus als die opsteeg, de baarmoeder, dan kon die tegen het hart aan gaan liggen, of tegen de long aan gaan liggen, of tegen de hersenen aan gaan liggen. En daar waar die kwam, gaf die ook allerlei klachten. Dus als mensen klachten van hun hart hadden, en dan dachten ze, hé, dat zal van die baarmoeder kunnen zijn. En die is van zijn plaats gegaan. En en daar waar die was, gaf hij de klachten.
1: Ja, klachten, dat vraagt ook om een oplossing. Ja, wat doe je als er een baarmoeder tegen een hart aan ligt en je weet het eigenlijk niet helemaal zeker?
2: Nou, een van de oorzaken die ze dachten dat was, dat de baarmoeder met name ging zwerven bij gebrek aan, zeg het maar, mannelijk zaad. Mm. Dus bij gebrek aan seksuele omgang. Dan, dus wat voorkwam bij oudere vrouwen of weduwen, die waren daar gevoelig voor. Dus een van de logische therapieën was om te adviseren om gemeenschap te hebben.
1: Ja, seks op doktersrecept.
2: Wat?
1: Seks op doktersrecept.
2: Seks op doktersrecept. Ja, dat kun je wel vertellen, ja. Maar het was niet de enige therapie die ze hadden. Ze hadden meerdere therapieën. Ook massage en ook allerlei andere simpele dingen. Maar ja, een van de meest kleurrijke therapieën was toch wel, vond ik, de geurtherapie. Want ze hadden het idee dat je die baarmoeder, dat die gevoelig was voor geur. En aangetrokken werd door aantrekkelijke geuren. Ja. Dus als je nou, zeg maar, laag bij de vrouw, zeg maar, ordinair gezegd in het kruis, een aantrekkelijke geur aanbood, dus een parfum aanbood, dan zou die baarmoeder naar beneden, daar naartoe gelokt kunnen worden.
1: Oh, dus je ging eigenlijk misschien uit voorzorg al stomen en zo met parfums.
2: Ja.
1: Van dan gaat hij er niet vandoor.
2: Ja. Ja. Zo werd het gedaan, dus met een soort badje. En inderdaad, een stoombadje. En er werden aantrekkelijke geuren aangeboden. Maar het grappige was, ze hadden ook een therapie die ook wel logisch andersom was. Want je kon ook door het aanbieden van hele vieze geuren door de neus, kon je die baarmoeder als het ware op, ging dan vluchten en die zakte dan naar beneden.
0: Ah.
2: Dat was hun therapie.
0: Dus eigenlijk in die tijd, als een vrouw een klacht had, bijvoorbeeld hoofdpijn of last van de knieën, altijd lag dat aan die baarmoeder.
2: Ik weet niet of het altijd was, maar het was wel een van de belangrijke. En die artsen die hadden dan een bepaalde methode om dat te diagnosticeren. Ja. Die je ook niet meer goed kent. Maar in ieder geval, de baarmoeder stond wel in het centrum en beheerste het lichaam van die vrouw.
1: Ja, maar hadden mannen dan last van een wandelende prostaat? Of dat zover gingen ze dan
2: nee,
1: weer niet?
2: Nee, ik heb er ook over zitten denken of er ook een soort mannelijk equivalent was. Maar dat heb ik niet kunnen vinden eigenlijk. Dus en over het algemeen vond men mannen minder gevoelig voor dat soort kwalen ook.
1: Ja, nou is het toch niet heel. Als we nu 2400 jaar later kijken, als we kijken naar de vrouw waar die last van kan hebben, dan is dat hormonen spelen een heel erg grote rol in de gezondheid van vrouwen. Heeft toch iets te maken met het voortplantings.
2: Dat is ook zo. En het idee dat die, in ieder geval niet zozeer dat het zwerven van de baarmoeder, maar dat die baarmoeder ook een hele grote invloed heeft had op het leven van die vrouw, dat heeft heel lang gespeeld. En dat is nu natuurlijk een klein beetje verplaatst naar de eierstokken. Want we weten dat de eierstokken de plaats zijn waar de hormonen geproduceerd worden en niet de baarmoeder.
1: Ja.
2: Maar zeg maar tot de 17e eeuw had men nog wel steeds het idee dat die baarmoeder, en dat ging dan niet zozeer meer vanwege het zwerven, maar dat die toch een hele sterke invloed had op de ziel van de vrouw.
1: Ja, dus zelfs nog in de tijd van Rembrandt werd dat gedacht.
2: Ja. Ja. En er zijn zelfs nog boeken uit de 17e eeuw die waarin recepten staan van artsen. Die je kon gebruiken als de baarmoeder ging opstijgen. Ze noemden dat ook opstijgingen van de baarmoeder.
0: Ja, nou, als je dit nu zo vertelt en het in de huidige context plaatst, dan denk je, wat een onzin, hè, dat mensen dat toen de tijd geloofden. Valt Hippocrates dan een beetje van zijn voetstuk af? Want hij wordt nog wel gezien als de man natuurlijk van de artsen in Nederland.
2: Nee, Hippocrates is en blijft een hele grote grootheid. En het zijn natuurlijk andere ideeën, maar je moet het echt helemaal in de tijd zien. Dat kun je niet verplaatsen naar deze tijd.
1: Nee, de zwervende baarmoeder. Nou ja, gelukkig hebben we andere inzichten gekregen. Mark Vierhout van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland. Dank je wel. En meer informatie over dat Trefpunt Medische Geschiedenis vind je op de website tmgn.nl.

0: De Hollies waren dat. En Bas Stap.
1: Ja, jij zei we moeten heel kort iets zeggen.
0: Ja, ik dacht misschien over dat je zo zorgzaam bent voor die twee giganten hier in de studio. Want je houdt ze de hele tijd in de gaten of ze wel genoeg water hebben.
1: Nou, gisteren stonden ze er nogal treurig bij na een dagje in de studio. Dus nu heb ik ze in een emmertje water gezet met een laagje water erin. Nou, doen ze het hartstikke goed. En sommigen proberen al uit te komen.
0: Ja, het worden volgens mij, als ik dat goed kan zien, rode knopjes.
1: Ja, donkerpaars zoiets. Ja, die had wel allerlei verschillende kleuren. Ik dacht, nou, deze vind ik het mooist. Dat is ook een beetje modekleur, hè, donkerpaars.
0: Ja, het is lekker vrolijk in de studio. Ja. Maar het geeft wel bende, die planten. Want elke keer kijk je en dan zit je met doekjes in de weer.
1: Ja, het is, ze zijn heel zanderig. Ook de pompoenen die ik gehaald heb, zitten ook onder de klei nog. Ja, het was niet zo'n goede keuze.
0: Of even afwassen de volgende keer, die pompoenen.
1: Ja, ik denk dat onze huismeester, die is nu deze week op vakantie, dat hij niet blij is met mijn bolgrisant.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar wel in het algemeen dat er meer gerookt wordt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
8: Dit was een uittip.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Aan het Kofschip in Lelystad is op maandagavond iemand beroofd en een ander persoon mishandeld, meldt de politie vandaag. Het gebeurde allemaal met zo'n anderhalf uur ertussen. En het eerste spetterbad van Lelystad komt mogelijk in het Woldpark. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met een voorstel daarvoor. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zo dadelijk.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 4 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 vloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
13: ANWB verkeersinformatie nog steeds. Ja, op die A6 tussen Lelystad Noord en Afrit Urk wordt er nog steeds wat opgeruimd. De rechte rijstrook is daar afgesloten. 20 minuten extra nu. A27 Almere-Gorkum tussen Beeldhoven en Knoopend Lunetten, 8 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk, 8 minuten. En de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de aansluiting met de N50, 7 minuten. Nou, heb jij een flitser ergens gezien in de provincie, dan kun je die doorgeven. Dat zijn mensen die dat doen. Zo wordt er gecontroleerd op je snelheid op de Espelerweg, de N351, bij hectometerpaaltje 52. En eens eventjes kijken, dat was het. Dus geef het door via de Flitsmeister-app.
10: Woensdagmiddag, 4 uur geweest. Wat weer betekent dat we zometeen het nieuws van de afgelopen week bespreken met onze panelleden. En als je met ons mee wil kletsen, dat kan natuurlijk. Haal je telefoonnummer even bij, zou ik zeggen. Je kunt altijd een WhatsApp-berichtje sturen via 0320 28 5050.

0: En dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
11: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ik denk dat hij nooit een slechte dag heeft. En als hij een slechte dag begint, dan gaat hij gewoon dat nummer zingen. Pharrell Williams met Happy.
1: Dwars op de week.
2: Dit was de week waarin een actie met gratis ijs bij een ijssalon in Almere Buiten uit de hand is gelopen. Wat volgens de eigenaresse begon als een actie om iets leuks te doen voor de buurt, eindigde met een gesloten winkel en meerdere politieeenheden ter plaatse.
0: En dit was ook de week waarin schrijfster en cabaretier Paulien Cornelissen overleed. Het jurylid van het tv-programma De Slimste Mensen overleed aan de gevolgen van kanker.
2: Maar er gebeurde veel meer deze week en dat bespreken we met ons Dwars op de Week-panel. Deze keer met Roelie Bos, voormalig wethouder voor de ChristenUnie in Almere. En tegenwoordig adviseur volgens mij, met in te huren.
3: Yes.
2: Ja. Op allerlei sociaal-maatschappelijke thema's. En Aart Reusing is er ook. Hij is directeur van de Zonnebloemschool en inwoner van Emmeloord. Aart, wat is jou in het nieuws opgevallen de afgelopen week?
4: Nou, ik heb natuurlijk maar één nieuwsitem waar ik een hele week van uitpeilde, zeg maar, is de opening gisteren van de school in Op Urk. De Driemaster, waar wij dus als nevenvestiging met een basisschool en een kinderopvang zijn gestart en een heel nieuw concept van onderwijs.
2: Ja,
4: en gisteren was de opening. Kijk, ik ben er met 2009 ooit voor het eerst mee begonnen om te kijken met de andere school om dat te starten. Het is nu 2026. En 2019 zelfs waren de eerste pannen weer opnieuw opgepakt. Dus ja, ik ben er heel trots op dat het geopend is. En gisteren is een geweldig spektakel. Ook met ontzettend enthousiaste mensen. Maar ook ontzettend enthousiaste leerlingen die er al zitten. Want die draaien er al een week of zes, zeven. Dus ja, dat was gewoon voor mij top genieten.
2: Ja, waarom heeft het zo lang geduurd?
4: Nou, kijk, eerste instantie is Nederland is natuurlijk het hele integratieonderwijs natuurlijk, dat gaat heen en weer. En er zijn ook weinig mogelijkheden voor.
2: Maar je zegt nu heel snel integratieonderwijs, maar wat betekent dat?
4: Nou ja, integratieonderwijs is om de kinderen meer met z'n allen gezamenlijk naar school te gaan. He, dus dat is eigenlijk een doel van wat eigenlijk in 2035 wil de overheid dat eigenlijk op alle scholen hebben. He, dat je met z'n allen naar school gaat. Alleen ze doen er niet veel aan, moet ik zeggen. Dus ik denk niet dat het lukt. Maar wij hebben het is altijd bij een ideaal geweest om het op Urk, omdat er best wat leerlingen van Urk naar Emmeloord gaan. Ik denk dat het moet thuis nabij kunnen. En ik ben er toen in 2009 zijn die gesprekken begonnen. Maar in 2019 kwam de Zeeheldenwijk. En je moet eigenlijk, de grootste kans heb je altijd als je nieuwbouw hebt.
3: Ja.
4: Want het is altijd, wordt het
3: altijd huisvestingsgedoe.
4: Ja, het is altijd lastig. En ik moet zeggen, de gemeente Urk en alle partijen hebben geweldig opgepakt. En de bouw heeft een tijdje geduurd. Maar ja, je weet, in Nederland zit soms, dan zijn de schepen niet goed getekend in de grond, terwijl er nog niks staat. Dan houdt het alweer een paar jaar op. En een paar miljoen duurder. Maar ik moet zeggen, de gemeente Urk heeft geweldig doorgezet. En ik ben er apentrots op.
2: Nou, mooi. Hoe heet de school nog een keer?
4: De Driemaster.
2: De Driemaster.
0: Roelie.
3: Yes.
0: Je hebt dat ongetwijfeld ook meegekregen. Het nieuws van de Driemaster. Heb je ook ander nieuws?
3: Nee, maar ik wil wel even heel kort zeggen dat ik het inderdaad geweldig vind dat zo'n initiatief komt. We hebben in Almere ook een paar scholen.
0: Mm-hmm.
3: Hangt ook wel erg van het schoolbestuur af. Of die er echt open voor staan. Want het is echt geregel en gedoe. En inderdaad, nieuwbouw is het handigste. Inderdaad. Ja. In Nobelhorst staat ook een hele mooie van ons. Ja. Ja. Ja. Ja. Van ons, van de Prisma. Goed. Ja. Het is eigenlijk het nieuws van vandaag. Vandaag is het 2 geleden dat natuurlijk de aanslagen van Hamas in Israël plaatsvonden. En zo langzaam kan je er bijna geen uitspraak meer over doen. Want je wordt of door links of door rechts of van boven of van onder weggesabeld. Maar het was destijds natuurlijk gewoon een gigantische terroristische aanslag. Waardoor een hele oorlog ontstond. En ja, hoe komen we daar weer uit met elkaar? En dat, ja, op dit moment zijn er alleen maar verliezers. En dat is natuurlijk gewoon ontzettend verdrietig hoe je... En ja, dan is het inderdaad de vraag, hoe kom je hier weer uit?
0: Ja.
3: Maar het is wel van belang om dit wel te blijven benoemen. Want nu gaat het bijna alleen nog maar over Israël. Dat is zeer terecht, want ik ben niet... Hey, ik ben christen, maar ik ben niet... 100% dat ik zeg van, dat vind ik allemaal goed wat ze doen. Absoluut niet. Maar het was destijds wel ontzettend ingrijpend wat er gebeurd is.
0: Ja, 7 oktober, dat is de datum waarop dit allemaal gebeurde. Wordt dat net zo'n datum als we nu hebben met 9-11, 11 september... dat we dat nooit vergeten, die aanslagen in Amerika?
3: Nou, voor hen in Israël denk ik wel. Kijk, hier zijn volgens mij de vlaggen niet half strok. Nou, doen we dat ook niet bij 9-11, denk ik. Maar het was natuurlijk wel... Kijk, dat is natuurlijk ook wel het cynische een beetje van ons als samenleving. Zodra er geld bij gemoeid is, economie of ontwikkeling of statussymbolen... dan krijgt dat natuurlijk al gauw veel meer aandacht. En ik ben niet iemand die telt. Ik kijk niet hoeveel slachtoffers zijn de ene, dan is het nog groter. Maar destijds is het natuurlijk wel gewoon veel groter geweest. En natuurlijk, kijk, ik bedoel, die hele torens die ineens stortte, was natuurlijk verschrikkelijk. En het was op meerdere plekken. En nou, trouwens, dat was 2 jaar geleden, 7 oktober ook. Maar je moet eigenlijk leed met leed niet vergelijken. Want leed is gewoon leed.
2: Goed. Ja. Aart, wil je er nog wat aan toevoegen?
4: Nou ja, kijk, in mijn optiek is het gewoon dat er is te veel streven naar eigen macht op heel veel plekken in plaats van naar samenleven. En als je het om zou draaien, dan zou er een heel andere wereld zien. Maar nou, macht is zo'n belangrijk iets blijkbaar voor heel veel mensen. En dat maakt ook kapot.
2: Eens. Goed, zometeen gaan we het hebben over, mag je nog wel thuis blijven werken? Zo hybride werken is toch wel lekker, dat je af en toe een dagje thuis werkt. Nou, er zijn alweer heel wat bedrijven die vinden dat hun werknemers gewoon weer naar kantoor moeten komen. Hoe kijkt ons Dwars op de Week panel daar tegenaan? Hoor je zo.

0: You're gonna like it, gezongen door de president.
1: Dwars op de week. De site Booking.com en de eigen ondernemingsraad staan vandaag tegenover elkaar bij de rechtbank in Amsterdam. Het conflict draait om het thuiswerkbeleid.
2: Booking, het bedrijf, wil dat de ongeveer 7000 medewerkers op het hoofdkantoor voortaan minimaal 3 dagen per week op kantoor werken. Maar de ondernemingsraad is het daar niet mee eens.
1: Ja, de vraag is nu, mag Booking die verplichting zomaar invoeren? Ja, en eigenlijk zijn er heel veel bedrijven waar dit nu speelt. We bespreken het nieuws met ons Dwars op de Week-panel. Deze week met Roelie Bos uit Almere en Aart Reuzing uit Emmeloord. Roelie, werk jij liever thuis of op kantoor?
3: Ja, ik ben een beetje tegendraads. Ik werk het liefst op kantoor.
1: Oké.
3: Ja, dat is gewoon werk. Dan heb ik minder afleiding, minder dingen waarvan je naar huis denkt. Oh, dat klusje moet even gedaan worden. Oh, dat nog. Of en ik had nog een kind tot vrij recent ook gewoon thuis part-time was. Dus dan heb je ook steeds voortdurend eigenlijk aandacht die dan weggelekt. Ja, nee, dus geef mij maar gewoon lekker kantoor. Hup, duidelijk.
1: Ja, nou, Aart, jij hoeft het niet te vragen. Je bent directeur van een school. Dan kan je natuurlijk moeilijk thuiswerken.
4: Nou, in principe, het meeste personeel kan natuurlijk niet thuiswerken. Ik probeer het wel eens als je gewoon heel veel dingen aan je hoofd hebt. En dat je denkt, ik wil eens even rustig zitten. Vroeger deed ik het trouwens nooit. En ik heb wel 1 personeelslid die zit op de administratie. Die woont wat verder weg en die werkt 1 dag thuis. En de andere dag komt ze op school.
1: Ja. Maar is dat een afspraak na corona? Of?
4: Nou, dit is niet na corona gekomen. Het is eigenlijk meer ook om het thuis. Het kwam in en ja, op een gegeven moment kies je iemand voor verder weg te gaan wonen. En dan moet je vragen, is dan de belasting van iemand, wordt die niet te groot of is het een oplossing? Nou, als je dan constateert dat sommige dingen prima thuis kunnen, dan denk ik dat je er ook met elkaar over na moet denken om het zo goed mogelijk te regelen voor elkaar. En dat was eigenlijk de reden.
2: Ja, en er zijn nu heel veel bedrijven in spanning een beetje. Die zijn die rechtszaak aan het volgen tussen Booking en de ondernemingsraad. Er is al wel wat over bekend. De kantonrechter heeft een beetje laten doorschemeren dat 2 dagen in de week naar kantoor toch wel een beetje weinig is. Dus het lijkt erop dat het bedrijf gelijk gaat krijgen. De rechter heeft wel gezegd, nou, jullie moeten er eigenlijk met z'n tweeën uit.
3: Samen weer uitkomen, hè? Terug naar de tafel.
2: Precies, en dan is het, als ze er echt niet uitkomen, dan doet de rechter wel uitspraak. Maar is dat eigenlijk te weinig, vind je, Aart? 2 dagen in de week?
4: Ja, ik denk dat het heel erg afhankelijk is wat de functie en wat je doet, hè? Mm-hmm. Kijk, er is een vriend van ons die werkt, die doet al die telefoongesprekken en dan die kan je prima van thuis doen. Ja, klantenservice. Oh, ja. En dan wordt het ook precies wel gecontroleerd dat ze om 8 uur start en 5 uurtjes ook niet dat je dan allerlei andere dingen kunt doen. Maar ik kan me best wel voorstellen dat er bedrijven zijn die het heel lastig vinden als je personeel allemaal niet heel weinig ziet. En ik moet zeggen, ik vind het ook wel een tricky iets als de ondernemingsraad zeggen tegen alle bedrijven zou kunnen zeggen, nou, we hebben besloten we zouden lekker thuis gaan werken. Zoek het wel lekker uit. Ik vind dat een werkgever ook nog wel wat te vertellen heeft. Hey, je bent ook niet voor niks. Je moet zo neem aan zo'n salaris betalen. En ik denk als er een goede reden voor is. En ik vind samenhorigheid. He, ja, en ik hoor ook van bedrijven, dat je collega's nooit meer ziet of heel weinig ziet. Want je kan na nou 2 dagen ook nog hebben dat 1 maandag dinsdag komt, de ander donderdag, vrijdag, mensen hebben elkaar helemaal niet ontmoeten. Ik denk dat het ook niet goed is.
3: Nee, ben ik al eens. Ja, je ziet wel dat, dat was natuurlijk in coronatijd ook. Het is mooi dat de hele discussie daardoor op gang is gekomen. Maar je kan ook gewoon inderdaad vervreemd raken gewoon van je collega's. Je kan ook thuis ontzettend eenzaam worden. Dat gaat ook sluipend, zeg maar, hè. Dus inderdaad, daar wat meer aandacht voor, dat zou op zich wel goed zijn. Het lastige is natuurlijk altijd in Nederland, we zijn echt zo'n regellandje. Hè?
2: Ja.
3: Dus inderdaad, samen kijken hoe je daar het beste uitkomt, gewoon zelfs op persoonsniveau, dat zou gewoon het beste zijn. Maar ja, dat is het bij ons allemaal weer, vinden we het allemaal weer te ingewikkeld. En dan kijken we gauw naar elkaar. Hè? Net wat jij zei, van de een vindt het prima en de ander zegt, die mag wel thuis blijven, maar ik mag het niet. Krijg je scheve gezichten. En dan zijn we weer geneigd om te denken, oké, dan krijgen we 1 regel. Dat is 1 regel voor iedereen. Ja, verdorie. Dan denk ik wel eens, kan het nou niet anders?
4: Nou, het is ook een nadeel is van die grote bedrijven natuurlijk. Ja, ik denk van, ik ben helemaal just, dat ik heb als 1 iemand die doet, en je hoort er nooit iemand over. Hè? Nee. Een goede specifieke benadering en het kan. En niemand te last van, er is alleen maar baat bij.
3: Ja.
4: Dan is het denk ik prima. Zo zou het eigenlijk moeten wezen. Dat, Nederland moet je natuurlijk voor allerlei dingen veralgemeniseren. Ja, en het leeft ook altijd het idee dat er mensen misbruik van maken. Ik vraag me af of dat zo is, maar dat idee is er ook altijd onder, hè?
3: Ja, precies.
4: En dat, maar goed, je zou veel vrijheid verwachten, maar ik vind ook wel dat samenhorigheid een bedrijf. Ja. En ik vind, kijk, en dat, als je dat leest van over AI en wat ook, er gebeurt heel veel in dat soort bedrijven in ontwikkelingen en dergelijke. Ja, en je moet ook wel scherp met elkaar wezen dat je dat ook goed met elkaar oppakt. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat ook wel toch wel bedrijfsbelangen zijn.
3: Ja.
2: Is hier nog iets voor de overheid, vind je, Aard, dat de overheid een advies moest geven hierover? Of moeten bedrijven dit toch echt zelf bepalen hoe ze dat willen aanpakken?
3: Goeie vraag.
4: Nou, ik weet het niet. Ik denk dat dat lastig wordt als de overheid dat ook gaat bepalen. Ze komen al bij de nergens uit de regels. Dus laat staan dat ze er nog meer dingen moeten nagedenken. Kijk, ik denk dat we met elkaar moeten gewoon kijken van wat praktisch is, is praktisch. Kijk, wat ik veel meer doe, is wel met die teams vergaderen. Ook van buitenaf. Je zegt, je hebt een vergadering.
1: Wat
4: je vroeger naar Utrecht, naar Tilburg of weet ik wat moest. En nu zeg je van, z'n allen, maar we kunnen het in uur ook zo doen. Kijk, dat soort dingen. Dus de praktische kant, denk ik, die je met elkaar moet benadrukken. Maar overheidsbeleid, ik vraag me af of we dat moeten willen. En ik denk ook niet dat ze eruit komen.
1: Roelie ook niet?
3: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, dan krijg je nog meer dat er één algemeenheid gaat gelden, zeg maar. En uiteindelijk is het ook niet aan de overheid. Hè? Het is aan bedrijven en inderdaad een ondernemer om samen uit te komen. Natuurlijk heb je daar dan wel een rechtelijke uitspraak voor nodig als je er blijkbaar niet uitkomt. Dus dat kan dan wel helpen. Maar nee, alsjeblieft niet nog meer naar de overheid.
2: Zometeen, dan praten we met jullie door en dan hebben we het over het ongezonde eten rondom de scholen.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
4: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Ja, kun je laten staan?
8: Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Benin, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
9: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is 5:01. Goedemiddag. Een 22-jarige man blijft voorlopig vastzitten voor een schietpartij in een kapsalon in Amsterdam-Zuidoost. Twee mensen raakten daarbij gewond. Tijdens een tussentijdse zitting bleek dat er volgens justitie sterke aanwijzingen

0: gebeurde allemaal met zo'n anderhalf uur ertussen. De politie zoekt getuigen en eventuele andere slachtoffers. Het eerste spetterbad van Lelystad komt mogelijk in het Woldpark. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met een voorstel daarvoor. Een groep Lelystedelingen zet zich al 8 jaar in voor de komst van zo'n bad. Het college van burgemeester en wethouders gaat samen met de initiatiefnemers onderzoeken wat het bad kost en of er subsidies of fondsen beschikbaar zijn. En een motorrijder uit Schiedam die in 2024 bij een straatrace in Lelystad een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Mocht de 32-jarige man de komende 2 jaar opnieuw met justitie in aanraking komen, dan raakt hij bovendien 1 jaar zijn rijbewijs kwijt. De man moet ook €37.000 schadevergoeding aan de ouders van het slachtoffer betalen. Een 36-jarige man uit Rotterdam die de straatrace zou hebben georganiseerd, is door de rechtbank vrijgesproken. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de app.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in de goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. De schade aan de winkels loopt in de tonnen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien.
2: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag wordt het met 21 of 22 graden bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Er zijn perioden met zon, maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking wel toe. Er staat een zwakke tot hooguit matige zuidoostenwind. Vanavond raakt het geheel bewolkt en in de loop van de avond volgt vanuit het westen regen en daarbij kan het flink doorplensen. Ook vannacht valt regen en er steekt een stevige noordwestenwind op. De minima liggen rond 12 graden. Morgen, donderdag, wisselen buien en opklaringen elkaar af. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind en met maximaal 15 graden is het een stuk koeler dan het de afgelopen dagen was.
3: ANWB Verkeersinformatie. Ja, grote problemen op de A6. Ja, het probleem wordt groter, zal ik het zomaar zeggen. Want het is al de hele middag tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug problemen, want er moest wat opgeruimd worden. Zijn ze nog steeds mee bezig? De rechte rijstrook is afgesloten. Maar ja, die avondspits begint. Dus op dit moment heb je tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug een half uur extra. Dan de A1 Amsterdam. En er wordt hier ook eventjes.
4: Ik moet zo weer terug.
5: Ik word om 17:30 in Burg bezig. Zeg even dat ik later kom.
3: Even kijken. De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en Bladikum. 6 minuten. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein. 12. En de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. 5 minuten. Laatste melding op de N307. Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50. 10 minuten. Geflitst wordt er niet. Heb je er wel eentje gezien, zo flitser? Langs de weg, zo zielig in de berm en zo. Geef hem dan door. Dat kan via de Flitsmeister-app.
6: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Diana Ross en The Supremes and You Keep Me Hanging On.
1: Dwars op de weg. Het voedselaanbod in 10 Nederlandse steden is verslechterd. Nou, hoe weten ze dat? Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het Amsterdam UMC. 77% van de onderzochte buurten is ongezonder geworden ten opzichte van 10 jaar geleden.
0: Ah, en rond scholen springt het probleem er helemaal uit, want 93,6% ligt in een omgeving met veel ongezonde verkooppunten.
1: Ja, hoe kijkt ons Dwars op de Week panel naar dit nieuws? We vragen het aan Roelie Bos uit Almere en Aart Reusing uit Emmeloord. Nou, Aart, jij zit in het onderwijs. Ja, je hebt meerdere plekken waar jullie onderwijs aanbieden. Zit er overal wel een snackbar in de buurt?
2: Nou, ik zit wel overal een snackbar in de buurt. Maar over het algemeen gaan onze leerlingen bijna niet het terrein af. Dus dan is er niets voor gelegenheid om ongezond te eten. En wij doen ook mee aan de fruit op school. Dus ja. Dat krijgen we dan via een regeling. Dus we proberen wel alles aan te doen. Dus wat dat betreft vind ik het voor mijn eigen schoolomgeving het nog wel meevallen.
0: Toch hoor je wel vaak in het nieuws, Roelie, dat steeds meer scholen ervoor kiezen om een gezonde kantine in te richten. Ja. Dat je daar gezonde dingen kunt halen. Maar ja, dan gaan die jongeren vaak toch eens eventjes de straat op. En dan gaan ze daar een lekker broodje met...
1: Een frikandelbroodje.
3: Ja. Oh. Ja, precies, ja. Nee, dat klopt. Inderdaad, ik ben ook wethouder onderwijs geweest dan in Almere. En ook gezondheid in de eerste periode. Als je dat combineert, zeg maar, dan is dit een thema waar ik denk van ja, dat is echt wel een ding. Wat wij deden, en dat moet je dan eigenlijk. Je kunt het dus niet individueel naar een snackbar of zo. Kun je het alleen regelen of zo. Of je kunt het ook niet echt alleen in de inrichtingswetgeving doen. Maar wij gingen bijvoorbeeld wel om tafel met directeuren en eigenaren van supermarkten. Om te vragen van, kun je nou ook gewoon gezonde snacks bij de kassa neerleggen? Of kun je ook aanbiedingen doen van gezonde producten?
1: En dat ze een muesli-reep kiezen in plaats van
3: bijvoorbeeld,
1: een frikandelbroodje.
3: Bijvoorbeeld, inderdaad, of iets meetbaar. Maar ook gewoon met fabrikanten om de tafel om te kijken, hoe krijg je meer groente ergens in, zeg maar. Zodat je het niet eens merkt dat je het gewoon krijgt. Dat kan natuurlijk ook al helpen. Maar inderdaad, weet je, het is gewoon zo belachelijk goedkoop als je kijkt wat eraan. Inderdaad, een frikandelbroodje, een sausijzenbroodje. Het kost bijna niks. Dus die verleiding is gewoon ontzettend groot.
1: Ja, ik was vandaag nog even in de supermarkt, want ik moest nog wat brood halen.
3: Ja.
1: Toen stond ik ook wel een beetje in de verleiding bij de roomboter croissantjes. Dacht, ja, 45 cent,
3: ja,
1: dat kan
3: precies,
1: ik wel leien. Ja.
3: Precies.
1: Maar ja, het is hartstikke vet.
3: Dat is het.
1: Ja.
3: Dat is het. Dus ja... We zijn natuurlijk allemaal van het roken grotendeels afgekomen. Ook wel door hulp van bijvoorbeeld om het duurder te maken. En minder makkelijk verkrijgbaar. Ja, misschien moeten we tegen dat. Want het is echt wel. Het overgewicht neemt meer en meer en meer toe.
0: Ja,
3: en dat is echt slecht.
0: We hebben het niet alleen natuurlijk over ongezonde zaken rondom scholen. Maar ook over de buurt in het algemeen. Waar het steeds ongezonder wordt.
3: Absoluut.
0: Want merk je dat nou, Aart? Als je teruggaat naar toen je iets jonger was. Als je dan in de stad rondliep. Was het dan lastig om een snackbar te vinden?
2: Nou, volgens mij waren er vroeger ook snackbaren. En in mijn tijd kostte dat spul 25 cent. Het is ook heel wat anders. En er werd er ook heel wat patatjes naar binnen gegooid en dergelijke. Met denk ik ook vette mayonaise. Dus ik vind het wat kort door de bocht te zeggen dat het iets van deze tijd is. Ik denk dat het altijd al zo geweest is. En weet je, het grote probleem is natuurlijk met alle dingen die we gaan verbieden, is dat er weer alle alternatieven komen. En er altijd mensen weer belang bij hebben. Want anders, je ziet met roken, vapen. Dus, en allerlei andere bochten worden eigenlijk. En eigenlijk is dat vapen nog erger als roken.
1: Mm-hmm.
2: En hoe moet je kijken hoeveel jeugd er gebruikt zit. Jeugd is natuurlijk kwetsbaar. En ik denk dat je het enige waar je op in kunt zetten, is dat je de jeugd nog weerbaarder probeert te maken en te laten bereiken van, jongens, we kunnen het op een andere manier doen. Andere dingen zijn ook lekker. Hoe kunnen we een tendens ombouwen naar gezonde gedachten en lekkere goede dingen in plaats van, heel veel fruit is natuurlijk hartstikke lekker. Hè? Maar dat moet in de mindset in komen. En dat is, ja, dat is een beetje weg.
1: Ja.
2: Ja, weet je, en ja, als het eerlijk gezegd heb ik vanmorgen nog mijn kleinkinderen kwam eten. Ook wel roomboter croissantjes. 4. En dan moet je er 3 betalen.
1: Ja.
2: En bij een grote supermarkt laat ik geen reclame maken. Ja, en dan ze zijn ook wel lekker. Dus ja, je moet het maar met mate doen.
3: Dat is
2: dan
3: ook geen probleem.
2: Ja, nee, daarom met mate doen. Maar ik denk dat het vooral in de mindset ergens moet gebeuren. Want om te zeggen, besluiten al die dingen in de buurt verschoven, helpt niks, want dan gaan ze wel verder op zoek.
1: Nou ja, je zou wel kijken.
2: En dan komt er wel weer een met zijn bewegende auto, die verplaatst ze dan en dan kun je het zo kopen.
1: Ik weet, in Almere is er een regel voor een koffieshop, die mag niet binnen zoveel meter bij een school zitten. Ja. Daar zou je natuurlijk ook wat van kunnen zeggen als het gaat om ongezond aanbod in eten.
2: Ik denk dat het goed is dat de koffieshops niet te dicht in de buurt is, maar ik denk toch dat ze overal het spul weghalen en toch in de buurt van de scholen komt. Want als ik veel hoor hoeveel gebruikt wordt, denk ik ook al is die koffieshop verder
3: weg.
2: Je
3: kan het niet meer voorkomen. Nee. En je kunt het inderdaad ook door croissantjes duurder te maken, ga je het ook niet meer voorkomen. Dus je moet meer doen. Maar ik ben wel van mening, ging er te snel, vond ik, over van datgene wat we met roken zeg maar naar beneden hebben gehaald. Ze zeggen van, ja, dan gaan ze toch iets anders doen, vapen. Tuurlijk, dat komt wel alternatieven. Dus je moet meer doen dan alleen zeggen, nou, dit mag niet meer op een bepaalde leeftijd. Want het is soms ook alleen maar aantrekkelijk. Maar het heeft wel geholpen. Ik bedoel, als je naging, vroeger kon je gewoon reclame maken van die stoere mannen, een cowboy. Dan wilde je dat ook. Maar
2: ik denk niet dat het geholpen heeft. Wel. Omdat er zoveel alternatieven op de markt komen die eigenlijk van onderop. We hebben een bepaalde generaties gestopt. Maar als je nou bij jonge lui ziet hoeveel er gefeept wordt, alles. Zelfs bij ons op school zie je dat, dan moet je het goed in de gaten houden. Dan denk ik, dat het een verkeerde mindsetting is. Er is gewoon een alternatief gekomen voor roken.
1: Ja, maar er is één factor die vaak vergeten wordt en dat is gewoon de mens.
3: Ja. En ook thuis.
2: Dan zeg ik, het moet gebeuren in je hoofd, maar ook in de benadering met elkaar. En de mindsetting, kijk, jeugd is heel erg gevoelig voor al die influencers en toestanden. Ja, ja. Je zou op een manier moeten kijken, hoe kan je dat op een positieve manier in beïnvloeden, zodat je dan toch bijvoorbeeld krijgt dat het iets anders ook weer stoer is om een mandarijn, wat hartstikke lekker is, of een komkommer of een augurk, weet ik wat, om dat gewoon in de hand te hebben.
3: Ja, het gaat om reclame. En waar maak je reclame voor? Hè? Wat maak je aantrekkelijk? En zoals Vepen natuurlijk ook gewoon gedacht van, oh nee, maar dit is niet zo erg. En toen kwam het nou verwoordelijk hoe dat erg het eigenlijk wel was.
2: Ja, ik wilde wel zien als straks een Formule 1 auto met een mooie mandarijn erop rijden. Dus fruit is goed. Hè? Want Red Bull, dat heeft natuurlijk heel veel uitstraling van Formule 1 vroeger. Marlboro, werkt allemaal. Nou, allemaal mandarijnen erop. En zo. Het ziet er ook hartstikke mooi uit, denk ik, die auto's.
3: Die McLaren is al gewoon oranje.
2: Ja, en dan zie je Max in plaats van met zijn champagne een lekkere mandarijn eet. Dat wel, dan staat hij ermee te zwaaien. Ja, een hele publiek zwaait
3: maar
2: naar de mandarijn.
3: Maar champagne is wel lekker, hoor.
2: Ja, maar dan maar een beetje in dat je het buiten maakt.
3: Een feestje mag, hè?
2: Maar dat is, kijk, Roetje, dat is natuurlijk, als je nu al zegt, champagne is natuurlijk lekker. Maar dat is met al die dingen.
1: Dat is het probleem, hè?
2: Het is allemaal lekker.
1: Nou, goed. Jongens, dank jullie wel weer voor deze week. Aard Reuzing en Roelie Bos. Aard, ga snel naar Urk. Dan red je het nog.
4: Ja. Dwars op de week.

0: Somjeu was dat en Feels. Het is 11:55 geworden. We maken ons op voor het nieuwsuur op de radio zometeen. En we hebben veel te bespreken, veel verschillende onderwerpen ook weer.
1: Ja, we gaan een kijkje nemen in Krachenburg. Want daar is namelijk de 3-jarige Jurre Batterink en zijn familie. Voor hem is een inzamelingsactie gestart. Want ze willen 50.000 euro ophalen om Jurre thuis de ruimte te geven en de zorg te geven die hij nodig heeft. Dus ja, goed bezig in dat dorp.
0: Absoluut. En nog meer nieuws uit Noordoostpolder. Want jongeren uit die gemeente die 's avonds uit willen in bijvoorbeeld Zwolle, die kunnen daar naartoe gaan met een speciale discobus. Nou, wat dat dan is, een discobus, wat je daarbij moet voorstellen, daar hoor je straks meer.
1: Ik zou dan denken van, ik vind het al zo gezellig in die bus, ik blijf in die bus, rij maar weer terug.
0: Steeds rondjes, op en neer. Ja, een paar biertjes erbij.
1: Een rondje rond die peperbus, hartstikke goed.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar wel in het algemeen dat er meer gerookt wordt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Dit is een uittip.
9: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
10: Dit was een uittip. Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
11: Een 22-jarige man blijft voorlopig vastzitten voor een schietpartij in een kapsalon in Amsterdam Zuidoost. Twee mensen raakten erbij gewond en hij was die dag met verlof uit de gevangenis in Lelystad. En aan het Kofschip in Lelystad is op maandagavond iemand beroofd en een ander persoon mishandeld, meldt de politie vandaag. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je zometeen na het NOS-journaal.
12: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 5 uur.
13: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukyan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
14: ANWB Verkeersinformatie. Nou, laat ik dan beginnen even met de A6. Want daar zijn al de hele middag problemen tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Er wordt nog steeds van alles opgeruimd. De weg wordt daar schoongemaakt. De rechterrijstrook is afgesloten. Een half uur extra tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Sterkte als je daar stilstaat. Ook lange vertraging op de A27. Almere-Gorkum tussen Utrecht Noord en knooppunt Everdingen. Een klein half uur. De N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Kampen-Zuid 9 minuten. De N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50 10 minuten. En de N712 Lemmer-Urk tussen de A6 en Rutte 5 minuten vertraging. Nou, flitsers, die zijn er op dit moment alleen op de N305, de Waterlandse weg in Almere, beide richting hectometerpaaltje 46,5.
11: Heel Krachenburg zamelt geld in voor de 3-jarige Jurre. Hij heeft een zeldzame genetische aandoening en zijn ouders moeten daarom dure aanpassingen aan hun huis doen. Meer nieuws daarover, dat hoor je zo meteen bij ons in Studio Flevoland.
15: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
15: Pas het zelf aan.
17: En als je gaat samenwonen?
15: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
18: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
19: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
20: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
19: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
21: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
22: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
23: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ik kondig af.
1: No worries.
0: Simon Webb.
2: Als iemand in Krachenburg hulp nodig heeft, dan staat het hele dorp klaar. Zo ook voor de 3-jarige Jurre Batterink in zijn familie. Voor hem is de inzamelingsactie Samen geven we Jurre de ruimte gestart. Met de actie willen de dorpsgenoten 50.000 euro ophalen om Jurre thuis de zorg en ruimte te geven die hij nodig heeft. Je hoort een verslag van Ilja de Zeeuw.
3: Jurre heeft een zeldzame genetische aandoening. Daardoor kan hij niet lopen of kruipen en heeft hij veel zorg nodig. Om goed voor hem te kunnen blijven zorgen zijn een slaapkamer en badkamer op de begane grond nodig. Maar die aanpassingen kosten veel geld. Gelukkig staat het gezin er niet alleen voor. Met de inzamelingsactie Samen geven we Jurre de ruimte zet heel Krachenburg zich in voor Jurre en zijn ouders. Dat geld wordt op allerlei manieren ingezameld. Zoals bijvoorbeeld op de herfstmarkt op basisschool De Fladderiep. De school van Jurre's zusje Puk.
4: Onze hele school heeft daarvoor iets gemaakt. En ik heb dit gemaakt. Dit zijn theezakjes. En dit is een leuk kaartje voor naar iemand te sturen.
5: Een bosuil.
3: Laat eens zien. En het liep storm op school. Er waren schilderijtjes, tekeningen, herfststukjes, vaasjes met bloemen, optredens en nog veel meer. Wilma van Beekhuizen kwam op het idee van de crowdfundingsactie.
6: U bent de aanstichter van al dit, hè?
7: Ja, enigszins wel, ja. Ik ben het initiatief gestart. En niet alleen natuurlijk, maar samen met anderen heb ik erbij gevraagd. En zo zijn wij de crowdfunding gestart. En wij zeggen altijd, als er in Krachenburg hulp nodig is, dan gaan we dat regelen.
3: Ook de opa en oma van Jurre waren aanwezig.
8: Dat maakt ons heel erg blij en gelukkig dat zo'n dorp helemaal achter hun staat, hun zoon Jurre en onze kleinzoon, ja, geweldig, geweldig. En ook de school, ja, dat is heel mooi.
6: En ik zie dat u aardig wat mooie spullen heeft gekocht.
9: Komt in het hele huis verspreid, stellen we dat op, dat het allemaal, iedereen het kan zien dat Jurre onze kleinzoon is en dat wij ook op de markt geweest zijn in Krachenburg.
3: De teller van de crowdfundingsactie staat inmiddels op ruim 26.000 euro. Daar komt de opbrengst van de herfstmarkt bij. Maar liefst 780 euro.

0: If I had the time of my life. Deze klassieker weer even op de radio. Bill Medley en Jennifer Warnes waren dat.
1: Nou, dit was hem dan. Dit was de allermooiste dag in ieder geval van oktober 2026, kunnen we zeggen. Berend van Straten bij Weerplaza, toch?
2: Ja, ik denk inderdaad wel dat het in ieder geval de laatste dag is dat we dit soort temperaturen hebben gezien, voorlopig. En misschien zelfs wel dat we daar een half jaar op moeten wachten.
1: Het ideale weer, vind ik. Dat die 27 graden kan me gestolen worden. Maar die 22, 23 vind ik heerlijk.
2: Ja, ik vind dit ook heerlijk inderdaad. Ja. Temperaturen waar je nog iets mee kan, zeg maar. En het ook heerlijk is om gewoon zonder jas buiten te lopen.
0: Ja, ja. Maar ik was net even buiten, Berend. Het begint nu toch wel een beetje bewolkt te raken, hoor.
2: Ja, zeker. De weersverandering die eraan zit te komen, die is op dit moment gaande. We hebben te maken met de snel toenemende bewolking vanuit het westen. Dus op steeds meer plekken is het nu inmiddels gewoon hartstikke bewolkt geworden. En de regenzone die vanavond over Flevoland gaat trekken, die ligt nu nog boven de Noordzee, maar die gaat er toch echt wel aankomen. Ik denk rond een uur of 8 à 9 dat het vanuit het westen overal stevig door gaat regenen. En dat is eigenlijk een beetje het begin van de herfst, die toch wel de boventoon aan gaat voeren de komende dagen. Het weerbeeld gaat echt wel volledig omslaan. Dat gaan we dus vanavond al merken. Vannacht gaat dat regengebied via het oosten de provincie uittrekken, maar helemaal droog wordt het daarachter niet. Want er komen er weer nieuwe buien aan. En vooral de wind die gaat dan ook echt flink in kracht toenemen in de loop van de nacht. Goed, de meeste mensen liggen dan te slapen natuurlijk. Maar dan staat er een harde noordwestenwind op het IJssel aan Markermeer. Maar ook morgenochtend is het dan echt wel even wennen. Want ook dan is het een beetje onstuimig met kans op windstoten tot 60, 70 km per uur. En een stevige wind uit het noordwesten. Met een komen en gaan van buien vanaf de Noordzee. Dus ja, dat wordt echt wel weer even wennen. Morgenmiddag wordt het wel wat vaker droger. Gaan we de zon af en toe zien. Maar veel warmer dan een graad of 15 wordt het niet meer. In combinatie met die wind ligt de gevoelstemperatuur ook wat lager. Dus het gaat echt wel even een heel ander weertype zijn dan dat we gewend zijn.
1: Nou, dan hebben we de donderdag gehad. Nou, dat begint tot treurige herfst weer. Hoe gaat het er de dagen daarna uitzien?
2: Ja, de dagen daarna is de herfst echt op volle toer aan het draaien in de provincie. Vooral vrijdag wordt een onstuimige dag met veel wind. Stevige buien die gedurende de hele dag over de provincie trekken. De meest stevige buien verwacht ik aan het einde van de middag en in de avond. Temperatuur hooguit een graad of 13. Ook echt frisjes. In combinatie met die wind voelt het nog wat frisser aan. In het weekend zien we wel wat vaker droge momenten tussen de buien door, maar blijft wisselvallig bij temperaturen rond een graad of 15. En in de nachten koelt het af naar een graad of 8. Klinkt misschien allemaal heel erg heftig na dit lekkere najaarsweer. Maar eigenlijk helemaal niet zo gek natuurlijk voor halverwege oktober. Die temperaturen en ook die buien zijn.
1: Nou, maar het is wel voorbij die mooie zomer, kunnen we nu concluderen.
2: Ja, dat denk ik wel. Dat durf ik wel te zeggen. Kijk, er gaan echt nog wel periodes komen dat het heerlijk buiten weer gaat zijn, hoor. Maar we zijn de afgelopen periode natuurlijk echt wel verwend met die temperaturen ruim boven de 20 graden. En ik sluit het niet uit dat we misschien nog een keer de 20 graden gaan aantikken later deze maand. Maar een echt langdurige nazomerse periode met temperaturen nog ruim daarboven, dat gaat niet meer gebeuren.
1: Nee. Berend van Straten, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
2: Zometeen.

0: Weerman Berend van Straten heeft het gezegd. Het is weer voorbij, die mooie zomer. En dan is dit het moment aangebroken dat we Gerard Cox weer een keertje mogen draaien. Helaas, zullen we dan maar zeggen. Het is 6:30. We gaan door met het nieuws.
1: De 22-jarige man uit Schiedam, die in 2024 in Lelystad een dodelijk ongeluk veroorzaakte, krijgt 240 uur taakstraf en een jaar voorwaardelijke rijontzegging. Het ongeluk gebeurde tijdens een straatrace. Een 36-jarige man uit Rotterdam, die de straatrace zou hebben georganiseerd, is vrijgesproken. Verslaggever Marielle Bakker was bij de uitspraak.
2: Vanuit heel Nederland komen motorrijders in het weekend geregeld naar Lelystad om te straatracen en driften. De IJsselmeerdijk bij de Maxima Centrale is een populaire plek. Maar ook op andere wegen bij bedrijventerrein Flevokust nemen ze tegen elkaar op. In juni 2024 ging het op de Karperweg in Lelystad bij een straatrace volledig mis. De motorrijder uit Schiedam reed driftend en zigzaggend op de verkeerde weghelft en botste frontaal op de tegemoetkomende 18-jarige Amir op een crossmotor. De jongen overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen.
3: De vermeende organisator van de illegale straatrace, een 36-jarige Rotterdammer, is vrijgesproken omdat er niet kon worden bewezen dat hij echt de organisator was en dat hij het startsein zou hebben gegeven aan de drifter die het ongeluk veroorzaakte. De 32-jarige man uit Schiedam, die de drifter was, die heeft wel de maximale taakstraf van 240 uur gekregen en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar, want hij was aanmerkelijk onvoorzichtig volgens de rechter. Hij gebruikte het hele weggedeelte en hij bleef niet aan de rechterkant. En hij liet het lot van de aanwezige mensen daar, het was daar heel erg druk, aan het toeval over. Wat wel heeft meegewogen bij de rechter is dat deze man, de drifter, enorm veel spijt heeft van wat er is gebeurd. En hij heeft ook veel mentale en fysieke klachten na het ongeluk. Hij heeft regelmatig contact gezocht met de ouders van het slachtoffer. Hij heeft al zijn motoren verkocht en hij wil nooit meer motorrijden of driften. Wel zal hij een schadevergoeding moeten betalen, de zogenoemde affectieschade. Van 20.000 euro aan de vader van het slachtoffer waar Amir woonde en 17.000 euro aan de moeder.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
1: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
2: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het dorp Krachenburg zamelt geld in voor de 3-jarige Jurre Batterink en zijn familie. Jurre heeft een zeldzame genetische aandoening, waardoor hij niet kan lopen of kruipen. En hoe ouder hij wordt, hoe intensiever de zorg thuis wordt. Met de actie Samen geven we Jurre de ruimte hopen de dorpsgenoten €50.000 op te halen voor de familie van Jurre. En die wil vervolgens met dat geld een slaapkamer en een badkamer op de begane grond laten bouwen. Een herfstmarkt op basisschool De Vladderiep leverde vandaag bijna €800 op. Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde blijft nog 2 weken langer gesloten. Burgemeester Bram Harmsma verlengt de sluiting vanwege de aanhoudende dreiging rond het restaurant. Ook het cameratoezicht in de omgeving wordt met 4 weken verlengd. Het pand is inmiddels al bijna een maand gesloten vanwege 3 explosies in korte tijd. Een 22-jarige man blijft voorlopig vastzitten voor een schietpartij in een kapsalon in Amsterdam-Zuidoost.

0: In Lelystad is op maandagavond iemand beroofd en een ander persoon mishandeld, meldt de politie vandaag. Het gebeurde met zo'n anderhalf uur ertussen. De politie zoekt getuigen en ook eventuele andere slachtoffers. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website en in de app van Omroep Flevoland.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft in de buurt een 19-jarige student opgepakt. Over een eventueel motief is niets bekend. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast in Hogeveen hield aan.
2: Goedenavond. Vanavond gaat het weerbeeld flink veranderen, want we krijgen te maken met een grootschalig regengebied dat vanuit het westen over Flevoland gaat trekken. Gaat vanaf de tweede helft van de avond en de eerste helft van de nacht gepaard met fikse regenval. En nadat dit regengebied vannacht is overgetrokken, draait de wind naar het noordwesten. En dan is het donderdagochtend opeens een heel ander weerbeeld. We hebben te maken met flink wat buien die worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Een enkele bui kan pittig uitpakken met kans op een klap onweer. En vooral de temperatuur, dat is wel weer even wennen. Want donderdagochtend is de graad of 12, maar door een stevige noordwestenwind op het ijs van de Markermeer af en toe windkracht 7 voelt het nog een stuk kouder aan. Donderdagmiddag nemen de droge momenten toe, zien we de zon af en toe, maar veel warmer dan 15 graden wordt het niet meer. Ook de dagen daarna blijft verlopen echt tamelijk wisselvallig, met flink wat buien en zeker op vrijdag ook zeer veel wind.
3: ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Baren en Hilversum-Noord 5 minuten vertraging en tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer nog eens 5 minuten. Op de A6 Lelystad-Emmeloord, daar zijn de problemen nog steeds niet opgelost tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Iets meer dan een half uur vertraging. Het verkeer staat er ook echt stil af en toe en dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is afgesloten. Dan de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 25 minuten. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk, 5 minuten. En 50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, 12 minuten. En de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50, 7 minuten. En geflitst wordt er op dit moment niet.
0: Voor jongeren uit de Noordoostpolder is uitgaan in Zwolle sinds kort een stuk makkelijker, want een speciale discobus brengt ze 's avonds naar Zwolle toe en haalt ze na het stappen weer op om naar Noordoostpolder te gaan. Nou, daar willen wij meer van weten natuurlijk. Zometeen hoor jij dat ook in Studio Flevoland.
4: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Hey, de Blow Monkeys waren dat. En it doesn't have to be this way.
1: Jongeren uit de Noordoostpolder die 's avonds uit willen in Zwolle kunnen sinds kort met een speciale discobus op pad. De Flevo Night Express haalt passagiers op in verschillende plekken in de polder, brengt ze naar Zwolle en rijdt ze na het stappen gewoon weer naar huis. Initiatiefnemer is George Huis in het veld van taxibedrijf Regogo Vervoer. Zeg ik het goed eigenlijk, George? Regogo?
2: Nee, het is Regego.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht het heette Flevo Night Express. Dat is ook natuurlijk dan dit Engels. Maar nee, Regogo dan. Ja, die discobus, hè, moet ik denken aan een discobal erin? Of ziet hij er toch anders uit?
2: Het is een hele gezellige bus. Het is een bus van 18 meter lang. En ja, die is helemaal versierd met allemaal leuke lichten en dergelijke. En er kan zelfs muziek worden afgespeeld door middel van Bluetooth. En ja, dan wordt het gewoon een hele gezellige bus. Het is geen standaard lijnbus.
1: Nee. Waarom ben je ermee begonnen?
2: Omdat ik heb gezien, eigenlijk door de jaren heen, ja, er is geen nachtvervoer voor de jongeren natuurlijk, vanuit Zwolle terug. Ja, dat is er wel, maar ja, dan moet er iemand een pop zijn of er moet een dure taxi rijden. Ja. En toen dacht ik van, dan gaan we die bus laten rijden. En zo is dat idee een beetje ontstaan.
1: Ja, en was die bus er dan al in een andere vorm, of heb je hem helemaal verbouwd om dit te gaan doen?
2: We hebben hem zo aangeschaft zoals die nu is. En we hebben hem sinds kort hebben we hem nu. En ja, daar hebben we de Flevo Night Express mee gegaan. Daar zijn we mee begonnen.
1: Ja, afgelopen zaterdag was de eerste keer. De eerste rit, hoe ging dat?
2: Supergoed. Het was echt een rit waar het nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Ook onderling natuurlijk. En ja, mensen waren heel enthousiast. En ja, die wilde graag snel weer een keer. Dus ja, dat was allemaal positief.
1: Ja, want hoe laat vertrek je dan vanuit Noordoostpolder richting Zwolle en wanneer ga je weer terug?
2: Wij hebben een route die begint in Luttelgeest. En die begint om 21:15 avonds. En dan gaan we via Marknesse, Ens, Nagelen naar Emmeloord. En dan zijn we om rond 11:00 zijn we in Zwolle, echt vlakbij het centrum. En dan zo rond 4:15 vertrekt de bus weer. En ja, meestal staan we er al om 3:15, zo rond 3:30.
1: Ja, en iedereen past er ook in?
2: Ja, zeker, zeker.
1: Ja. En wat waren de reacties?
2: Heel positief. Ze vonden het echt bijzonder dat we daarmee begonnen zijn. Sommigen dachten eigenlijk dat het eenmalig was. Nou, dat is niet zo, want we rijden de eerste en de laatste zaterdag van de maand. En voor de rest waren ze echt super positief en keken ze terug op echt een hele mooie avond. Want die begint eigenlijk al in de bus.
1: Ja, ja, ja, zeker als je je eigen muziek ook mag kiezen. Jullie rijden nu 2 keer per maand, hè, tot het einde van het jaar. En dan?
2: Dan gaan we kijken van hoeveel mensen hebben we vervoerd. Is hier inderdaad een markt voor? Ja, en dan zitten we eigenlijk met een probleem. Ja, dat is groot gezegd. We moeten wel natuurlijk met de provincie Overijssel om de tafel. Omdat de huidige vervoermaatschappij voor het openbaar vervoer, die heeft de concessie. En heel officieel mogen we dan daar niet rijden. Maar ze staan het nu oogluikend toe, ook omdat er geen nachtvervoer terug is.
1: Ja, nou, dan beginnen de onderhandelingen eigenlijk. Hè. Nou, laten we hopen dat veel jongeren veel plezier eraan beleven. De komende maanden nog eventjes. Bedankt George Huis in het veld van taxibedrijf Regogo Vervoer.

0: Toch klinkt dat gek als je dat zou vertalen naar het Nederlands. Dat iemand de donder in zijn hart voelt. Ja, dat is toch niet helemaal zo poëtisch als Leo Sayer het bedoeld heeft.
1: Dan de berichten van buiten Flevoland. De vakbonden gaan voorlopig geen actie voeren tegen het kabinetsbeleid. Dat hebben ze gezegd tijdens het gesprek dat ze hadden met het kabinet en werkgeversorganisaties. Het was het eerste overleg in een half jaar en volgens de partijen zal het waarschijnlijk nog wel een half jaar duren voordat er een sociaal akkoord is gesloten. Maar ze zijn wel positief over dit begin. En ook de premier is enthousiast.
2: Dit gesprek was ontzettend constructief. Je voelt echt bij iedereen de urgentie om een aantal zaken echt beter te pakken. Er staan miljoenen Nederlanders onnodig aan de kant. Omdat ze zijn uitgevallen door ziekte. Dat er te weinig werd ingezet op preventie. Dat we veel meer kunnen doen aan leven lang ontwikkelen. Maar ook ondernemers die aangeven, we willen wel meer investeren in die Nederlandse economie. Maar daar zijn een paar andere keuzes voor nodig. En dat kunnen we alleen samen.
1: En over een paar weken praten ze verder.
0: Een Australische oud-bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van twee Aboriginal mannen. De 76-jarige man is schuldig aan 1 verkrachting en 12 aanrandingen. Hij kon jarenlang zijn gang gaan in een afgelegen gebied in Australië. Dat zegt correspondent Maaike Weijers.
3: Een gigantisch groot gebied, zo ongeveer zo groot als Turkije, maar daar wonen bijna geen mensen. En er zijn enkele Aboriginal gemeenschappen, hele kleine afgelegen gemeenschappen. Ja, en deze bisschop die heeft eigenlijk het gevoel gehad dat hij daar vrij zijn gang kon gaan. En hij kon mensen omkopen met alcohol en met voedsel. En nou ja, daar is hij heel lang mee weggekomen.
1: Gaan we weer even terug naar eigen land, want in Deurne in Brabant is de 80-jarige Piet de held van de straat. Eergisteravond zat hij voetbal te kijken toen de bel ging. Hij deed niets vermoedend open en stond toen ineens oog in oog met een overvaller. Die had een helm op en zag eruit als een maaltijdbezorger. Nou, de meeste mensen die zouden verstijven daarvan, maar bij Piet ging dat helemaal anders.
4: Het pakt die kling vast en met geweld gooit hij zijn heel hebben en houden tegen die deur. En dus sloeg ik hem in zijn buik. Ik wou hem eigenlijk in zijn kruis slaan. En ik kwam hem overeind. Ik zei, goh. In de tussentijd riep ik nog een vrouw. Bel de politie. En mee rukt hij zijn eigen los. En weg was hij.
1: Nou ja, heel spannend verhaal.
0: Ja, noem hem maar de held. Ik bedoel, het is gewoon een slachtoffer.
1: Ja, nou ja, hij heeft er ook wel wat verwondingen aan overgehouden, vertelt hij. En voorlopig doet hij ook niet zomaar meer de deur open. Maar bang was ik nooit en zal ik ook niet worden, zegt hij tegen de collega's van Omroep Brabant.
0: En we blijven in Brabant, want wie niets vermoedend door Tilburg rijdt zou denken dat er een gigantische ramp is gebeurd. Maar het is een oefening. Specialistische hulpteams oefenen hoe ze mensen onder het puin vandaan kunnen halen na een ramp. En daarvoor is een oud flatgebouw zo verwoest dat het lijkt alsof er een vliegtuigje en helikopter is gecrashed. Het is voor de bewoners in de flat aan de overkant toch wel een beetje een gek gezicht.
5: Er waren heel veel mensen hier. Het komen hier voorbij. En dat ongeluk, ik zeg, dat is geen ongeluk, dat is gewoon nep.
6: Ze waren hier aan het lopen en toen gingen ze stoppen. Zeg ik tegen mijn zoon, ik zeg, een beetje anders. Ik zeg, want er is een klein vliegtuig naar beneden gestort.
0: Ja, de oefening die duurt nog tot en met vrijdag. Tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar wel in het algemeen dat er meer gerookt wordt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Dit is een uittip.
5: Geniet van 10 tot en met 25 oktober van de Oud-Hollandse kermis in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Zwier, zwaai en draai rondjes in het sfeervolle Zuiderzeedorp. Op zaterdag 17 en zaterdag 24 oktober ook 's avonds. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
4: Dit was een uittip.
6: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
7: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
8: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
9: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk... Kijk op werkcentrumflevoland.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
11: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde blijft nog 2 weken langer gesloten. Dat heeft burgemeester Bram Harmsma besloten. En de 22-jarige Galit W. blijft voorlopig vastzitten voor een schietpartij in een kapsalon in Amsterdam Zuidoost. 2 mensen raakten erbij gewond en hij was die dag met verlof uit de gevangenis in Lelystad. Meer nieuws uit onze regio, dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal.
13: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 6 uur.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. 1 van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen. En in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar 1 graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien. Dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files worden korter. In het midden van het land staan de langste nog op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug 1/2 uur op onthoud. Daar is een rijstrook dicht. Er ligt slachtafval op de weg. Dat wordt opgeruimd. Dat duurt tot in de avond. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 à 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 10 minuten. De N307 Lelystad richting Kampen voor de aansluiting met de N50 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Heel Krachenburg zamelt geld in voor de 3-jarige Jurre. Hij heeft een zeldzame genetische aandoening en zijn ouders moeten daarom dure aanpassingen aan hun huis doen. Meer nieuws daarover, dat hoor je zo meteen bij ons in Studio Flevoland.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen. En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
18: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
19: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
19: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
22: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
26: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
27: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland

0: Als iemand in Krachenburg hulp nodig heeft, dan staat het hele dorp klaar. Zo ook voor de 3-jarige Jurre Batterink in zijn familie. Voor hem is de inzamelingsactie Samen geven we Jurre de ruimte gestart. Met de actie willen de dorpsgenoten 50.000 euro ophalen om Jurre thuis de zorg en ruimte te geven die hij nodig heeft. Je hoort een verslag van Ilja de Zeeuw.
1: Jurre heeft een zeldzame genetische aandoening. Daardoor kan hij niet lopen of kruipen en heeft hij veel zorg nodig. Om goed voor hem te kunnen blijven zorgen zijn een slaapkamer en badkamer op de begane grond nodig. Maar die aanpassingen kosten veel geld. Gelukkig staat het gezin er niet alleen voor. Met de inzamelingsactie Samen geven we Jurre de ruimte zet heel Krachenburg zich in voor Jurre en zijn ouders. Dat geld wordt op allerlei manieren ingezameld. Zoals bijvoorbeeld op de herfstmarkt op basisschool De Fladderiep. De school van Jurre's zusje Puk.
2: Onze hele school heeft daarvoor iets gemaakt. En ik heb dit gemaakt. Dit zijn theezakjes. En dit is een leuk kaartje voor naar iemand te sturen.
3: Een bosuil.
1: Laat eens zien. En het liep storm op school. Er waren schilderijtjes, tekeningen, herfststukjes, vaasjes met bloemen, optredens en nog veel meer. Wilma van Beekhuizen kwam op het idee van de crowdfundingsactie.
4: U bent de aanstichter van al dit, hè?
5: Ja, enigszins wel, ja. Ik ben het initiatief gestart. En niet alleen natuurlijk, maar samen met anderen heb ik erbij gevraagd. En zo zijn wij de crowdfunding gestart. En wij zeggen altijd, als er in Krachenburg hulp nodig is, dan gaan we dat regelen.
1: Ook de opa en oma van Jurre waren aanwezig.
6: Dat maakt ons heel erg blij en gelukkig dat zo'n dorp helemaal achter hun staat, hun zoon Jurre en onze kleinzoon. Ja, geweldig, geweldig. En ook de school, ja, dat is heel mooi.
4: En ik zie dat u aardig wat mooie spullen heeft gekocht.
7: Komt in het hele huis verspreid, stellen we dat ook. Dat het allemaal, iedereen het kan zien dat Jurre onze kleinzoon is en dat wij ook op de markt geweest zijn in Krachenburg.
1: De teller van de crowdfundingsactie staat inmiddels op ruim 26.000 euro. Daar komt de opbrengst van de herfstmarkt bij. Maar liefst 780 euro.

0: dit was hem dan. Dit was de allermooiste dag in ieder geval van oktober 2026, kunnen we zeggen. Berend van Straten bij Weerplaza, toch?
1: Ja, ik denk inderdaad wel dat het in ieder geval de laatste dag is dat we dit soort temperaturen hebben gezien voorlopig. En misschien zelfs wel dat we daar een half jaar op moeten wachten.
0: En dit is nou echt voor mij het ideale weer, vind ik. Dat die 27 graden kan me gestolen worden. Maar die 22, 23 vind ik heerlijk.
1: Ja, ik vind dit ook heerlijk inderdaad. Ja. Temperaturen waar je nog iets mee kan, zeg maar. En het ook heerlijk is om gewoon zonder jas buiten te lopen.
2: Ja, maar ik was net even buiten, Berend. Het begint nu toch al een beetje bewolkt te raken, hoor.
1: Ja, zeker. De weersverandering die eraan zit te komen, die is op dit moment gaande. We hebben te maken met de snel toenemende bewolking vanuit het westen. Dus op steeds meer plekken is het nu inmiddels gewoon hartstikke bewolkt geworden. En de regenzone die vanavond over Flevoland gaat trekken, die ligt nu nog boven de Noordzee, maar die gaat er toch echt wel aankomen. Ik denk rond een uur of 8 à 9 dat het vanuit het westen overal stevig door gaat regenen. En dat is eigenlijk een beetje het begin van de herfst, die toch wel de boventoon aan gaat voeren de komende dagen. Het weerbeeld gaat echt wel volledig omslaan. Dat gaan we dus vanavond al merken. Vannacht gaat dat regengebied via het oosten de provincie uittrekken, maar helemaal droog wordt het daarachter niet. Want er komen er weer nieuwe buien aan en vooral de wind die gaat dan ook echt flink in kracht toenemen in de loop van de nacht. Goed, de meeste mensen liggen dan te slapen natuurlijk, maar staat er een harde noordwestenwind op het IJssel aan Markermeer. Maar ook morgenochtend is het dan echt wel even wennen. Want ook dan is het een beetje onstuimig met kans op windstoten tot 60, 70 km per uur. En een stevige wind uit het noordwesten met een komen en gaan van buien vanaf de Noordzee. Dus ja, dat wordt echt wel weer even wennen. Morgenmiddag wordt het wel wat vaker droger, gaan we de zon af en toe zien. Maar veel warmer dan een graad of 15 wordt het niet meer. In combinatie met die wind ligt de gevoelstemperatuur ook wat lager. Dus het gaat echt wel even een heel ander weertype zijn dan dat we gewend zijn.
0: Nou, dan hebben we de donderdag gehad. Nou, dat begint tot treurige herfst weer. Hoe gaat het er de dagen daarna uitzien?
1: Ja, de dagen daarna is de herfst echt op volle toer aan het draaien in de provincie. Vooral vrijdag wordt een onstuimige dag met veel wind. Stevige buien die gedurende de hele dag over de provincie trekken. De meest stevige buien verwacht ik aan het einde van de middag en in de avond. Temperatuur hooguit een graad of 13. Ook echt frisjes. In combinatie met die wind voelt het nog wat frisser aan. In het weekend zien we wel wat vaker droge momenten tussen de buien door, maar blijft wisselvallig bij temperaturen rond een graad of 15. En in de nachten koelt het af naar een graad of 8. Klinkt misschien allemaal heel erg heftig na dit lekkere najaarsweer. Maar eigenlijk helemaal niet zo gek natuurlijk voor halverwege oktober. Die temperaturen en ook die buien zijn.
0: Nou, maar het is wel voorbij die mooie zomer, kunnen we nu concluderen.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat durf ik wel te zeggen. Kijk, er gaan echt nog wel periodes komen dat het heerlijk buiten weer gaat zijn, hoor. Maar we zijn de afgelopen periode natuurlijk echt wel verwend met die temperaturen ruim boven de 20 graden. En ik sluit het niet uit dat we misschien nog een keer die 20 graden gaan aantikken later deze maand. Maar een echt langdurige nazomersperiode met temperaturen nog ruim daarboven, dat gaat niet meer gebeuren.
0: Nee. Berend van Straten, dankjewel. Eet smakelijk zometeen.
1: Tot de.

0: De 22-jarige man uit Schiedam, die in 2024 in Lelystad een dodelijk ongeluk veroorzaakte, krijgt 240 uur taakstraf en een jaar voorwaardelijke rijontzegging. Het ongeluk gebeurde tijdens een straatrace. Een 36-jarige man uit Rotterdam, die de straatrace zou hebben georganiseerd, is vrijgesproken. Verslaggever Marielle Bakker was bij de uitspraak.
1: Vanuit heel Nederland komen motorrijders in het weekend geregeld naar Lelystad om te straatracen en driften. De IJsselmeerdijk bij de Maxima Centrale is een populaire plek. Maar ook op andere wegen bij bedrijventerrein Flevokust nemen ze tegen elkaar op. In juni 2024 ging het op de Karperweg in Lelystad bij een straatrace volledig mis. De motorrijder uit Schiedam reed driftend en zigzaggend op de verkeerde weghelft en botste frontaal op de tegemoetkomende 18-jarige Amir op een crossmotor. De jongen overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen.
2: De vermeende organisator van de illegale straatrace, een 36-jarige Rotterdammer, is vrijgesproken omdat er niet kon worden bewezen dat hij echt de organisator was en dat hij het startsein zou hebben gegeven aan de drifter die het ongeluk veroorzaakte. De 32-jarige man uit Schiedam, die de drifter was, die heeft wel de maximale taakstraf van 240 uur gekregen en een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar, want hij was aanmerkelijk onvoorzichtig volgens de rechter. Hij gebruikte het hele weggedeelte en hij bleef niet aan de rechterkant. En hij liet het lot van de aanwezige mensen daar, het was daar heel erg druk, aan het toeval over. Wat wel heeft meegewogen bij de rechter is dat deze man, de drifter, enorm veel spijt heeft van wat er is gebeurd. En hij heeft ook veel mentale en fysieke klachten na het ongeluk. Hij heeft regelmatig contact gezocht met de ouders van het slachtoffer. Hij heeft al zijn motoren verkocht en hij wil nooit meer motorrijden of driften. Wel zal hij een schadevergoeding moeten betalen, de zogenoemde affectieschade, van 20.000 euro aan de vader van het slachtoffer waar Amir woonde en 17.000 euro aan de moeder.

0: Dit is Flevoland met het regionieuws.
1: Het dorp Krachenburg zamelt geld in voor de 3-jarige Jurre Batterink en zijn familie. Jurre heeft een zeldzame genetische aandoening, waardoor hij niet kan lopen of kruipen. En hoe ouder hij wordt, hoe intensiever de zorg thuis wordt. Met de actie Samen geven we Jurre de ruimte hopen de dorpsgenoten €50.000 op te halen voor de familie van Jurre. En die wil vervolgens met dat geld een slaapkamer en een badkamer op de begane grond laten bouwen. Een herfstmarkt op basisschool De Vladderiep leverde vandaag bijna €800 op. Chinees restaurant De Nieuwe Lotus in Zeewolde blijft nog 2 weken langer gesloten. Burgemeester Bram Harmsma verlengt de sluiting vanwege de aanhoudende dreiging rond het restaurant. Ook het cameratoezicht in de omgeving wordt met 4 weken verlengd. Het pand is inmiddels al bijna een maand gesloten vanwege 3 explosies in korte tijd. Een 22-jarige man blijft voorlopig vastzitten voor een schietpartij in een kapsalon in Amsterdam-Zuidoost. 2 mensen raakten daarbij gewond. Tijdens een tussentijdse zitting bleek dat er volgens justitie sterke aanwijzingen zijn voor betrokkenheid. Hij was die dag met verlof uit de gevangenis in Lelystad en de elektronische enkelband die hij droeg bevond zich rond het tijdstip van de schietpartij in de buurt van de kapperszaak. Ook is zijn DNA gevonden op een kogelhuls. En aan het Kofschip in Lelystad is op maandagavond iemand beroofd en een ander persoon mishandeld, meldt de politie vandaag. Het gebeurde met zo'n 1,5 uur ertussen. De politie zoekt getuigen en ook eventuele andere slachtoffers. Meer nieuws uit onze regio, dat lees je op de website en in de app van Omroep Flevoland.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. In de buurt van Rotterdam, in Friesland en in Duitsland zijn panden doorzocht in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkel.

0: oosten is dan ook onweer mogelijk.
1: Goedenavond. Vanavond gaat het weerbeeld flink veranderen, want we krijgen te maken met een grootschalig regengebied dat vanuit het westen over Flevoland gaat trekken. Gaat vanaf de tweede helft van de avond en de eerste helft van de nacht gepaard met fikse regenval. En nadat dit regengebied vannacht is overgetrokken, draait de wind naar het noordwesten. En dan is het donderdagochtend opeens een heel ander weerbeeld. We hebben te maken met flink wat buien die worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Een enkele bui kan pittig uitpakken met kans op een klap onweer. En vooral de temperatuur, dat is wel weer even wennen. Want donderdagochtend is de graad of 12, maar door een stevige noordwestenwind op het ijs van Markemer af en toe windkracht 7 voelt het nog een stuk kouder aan. Donderdagmiddag nemen de droge momenten toe. Zien we de zon af en toe, maar veel warmer dan 15 graden wordt het niet meer. Ook de dagen daarna blijft het voorlopig echt tamelijk wisselvallig met flink wat buien. En zeker op vrijdag ook zeer veel wind.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat nog een file op de A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug is de vertraging 20 minuten. Er is één rijstrook dicht, want er ligt slachtafval op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Voor jongeren uit de Noordoostpolder is uitgaan in Zwolle sinds kort een stuk makkelijker, want een speciale discobus brengt ze 's avonds naar Zwolle toe en haalt ze na het stappen weer op om naar Noordoostpolder te gaan. Nou, daar willen wij meer van weten natuurlijk. Zometeen hoor jij dat ook in Studio Flevoland.
4: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: Jongeren uit de Noordoostpolder die 's avonds uit willen in Zwolle kunnen sinds kort met een speciale discobus op pad. De Flevo Night Express haalt passagiers op in verschillende plekken in de polder, brengt ze naar Zwolle en rijdt ze na het stappen gewoon weer naar huis. Initiatiefnemer is George Huis in het veld van taxibedrijf Regogo Vervoer. Zeg ik het goed eigenlijk, George? Regogo?
1: Nee, het is Regego.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik dacht het heette Flevo Night Express. Dat is ook natuurlijk dan dit Engels, maar nee, Regogo dan. Ja, die discobus, hè, moet ik denken aan een discobal erin? Of ziet hij er toch anders uit?
1: Het is een hele gezellige bus. Het is een bus van 18 meter lang. En ja, die is helemaal versierd met allemaal leuke lichten en dergelijke. En er kan zelfs muziek worden afgespeeld door middel van Bluetooth. En ja, dan wordt het gewoon een hele gezellige bus. Het is geen standaard lijnbus.
0: Nee. Waarom ben je ermee begonnen?
1: Omdat ik heb gezien, eigenlijk door de jaren heen, ja, er is geen nachtvervoer voor de jongeren natuurlijk, vanuit Zwolle terug. Ja, dat is er wel, maar ja, dan moet er iemand een pop zijn of er moet een dure taxi rijden. Ja. En toen dacht ik van, dan gaan we die bus laten rijden. En zo is dat idee een beetje ontstaan.
0: Ja, en was die bus er dan al in een andere vorm, of heb je hem helemaal verbouwd om dit te gaan doen?
1: We hebben hem zo aangeschaft zoals die nu is. En we hebben hem sinds kort hebben we hem nu. En ja, daar hebben we de Flevo Night Express mee gegaan. Daar zijn we mee begonnen.
0: Ja, afgelopen zaterdag was de eerste keer, de eerste rit. Hoe ging dat?
1: Supergoed. Het was echt een rit waar het nieuwe vriendschappen zijn ontstaan. Ook onderling natuurlijk. En ja, mensen waren heel enthousiast. En ja, die wilde graag snel weer een keer. Dus ja, dat was allemaal positief.
0: Ja, want hoe laat vertrek je dan vanuit Noordoostpolder richting Zwolle en wanneer ga je weer terug?
1: Wij hebben een route die begint in Luttelgeest. En die begint om 21:15 avonds. En dan gaan we via Marknesse, Ens, Nagelen naar Emmeloord. En dan zijn we om rond 11:00 zijn we in Zwolle, echt vlakbij het centrum. En dan zo rond 4:15 vertrekt de bus weer. En ja, meestal staan we er al om 3:15, zo rond 3:30.
0: Ja, en iedereen past er ook in?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja. En wat waren de reacties?
1: Heel positief. Ze vonden het echt bijzonder dat we daarmee begonnen zijn. Sommigen dachten eigenlijk dat het eenmalig was. Nou, dat is niet zo, want we rijden de eerste en de laatste zaterdag van de maand. En voor de rest waren ze echt super positief en keken ze terug op echt een hele mooie avond. Want die begint eigenlijk al in de bus.
0: Ja, ja, ja, zeker als je je eigen muziek ook mag kiezen. Jullie rijden nu 2 keer per maand, hè, tot het einde van het jaar. En dan?
1: Dan gaan we kijken van hoeveel mensen hebben we vervoerd. Is hier inderdaad een markt voor? Ja, en dan zitten we eigenlijk met een probleem. Ja, dat is groot gezegd. We moeten wel natuurlijk met de provincie Overijssel om de tafel. Omdat de huidige vervoermaatschappij voor het openbaar vervoer, die heeft de concessie. En heel officieel mogen we dan daar niet rijden. Maar ze staan het nu oogluikend toe, ook omdat er geen nachtvervoer terug is.
0: Ja, nou, dan beginnen de onderhandelingen eigenlijk. Hè. Nou, laten we hopen dat veel jongeren veel plezier eraan beleven. De komende maanden nog eventjes. Bedankt George Huis in het veld van taxibedrijf Regogo Vervoer.

got

0: Dan de berichten van buiten Flevoland. De vakbonden gaan voorlopig geen actie voeren tegen het kabinetsbeleid. Dat hebben ze gezegd tijdens het gesprek dat ze hadden met het kabinet en werkgeversorganisaties. Het was het eerste overleg in een half jaar en volgens de partijen zal het waarschijnlijk nog wel een half jaar duren voordat er een sociaal akkoord is gesloten. Maar ze zijn wel positief over dit begin. En ook de premier is enthousiast.
1: Dit gesprek was ontzettend constructief. Je voelt echt bij iedereen de urgentie om een aantal zaken echt beter te pakken. Er staan miljoenen Nederlanders onnodig aan de kant, omdat ze zijn uitgevallen door ziekte, dat er te weinig werd ingezet op preventie, dat we veel meer kunnen doen aan leven lang ontwikkelen. Maar ook ondernemers die aangeven, we willen wel meer investeren in die Nederlandse economie, maar daar zijn een paar andere keuzes voor nodig en dat kunnen we alleen samen.
0: En over een paar weken praten ze verder.
2: Een Australische oud-bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van twee Aboriginal mannen. De 76-jarige man is schuldig aan 1 verkrachting en 12 aanrandingen. Hij kon jarenlang zijn gang gaan in een afgelegen gebied in Australië. Dat zegt correspondent Maaike Weijers.
3: Een gigantisch groot gebied, zo ongeveer zo groot als Turkije, maar daar wonen bijna geen mensen. En er zijn enkele Aboriginal gemeenschappen, hele kleine afgelegen gemeenschappen. Ja, en deze bisschop die heeft eigenlijk het gevoel gehad dat hij daar vrij zijn gang kon gaan. En hij kon mensen omkopen met alcohol en met voedsel. En nou ja, daar is hij heel lang mee weggekomen.
0: Gaan we weer even terug naar eigen land, want in Deurne in Brabant is de 80-jarige Piet de held van de straat. Eergisteravond zat hij voetbal te kijken toen de bel ging. Hij deed niets vermoedend open en stond toen ineens oog in oog met een overvaller. Die had een helm op en zag eruit als een maaltijdbezorger. Nou, de meeste mensen die zouden verstijven daarvan, maar bij Piet ging dat helemaal anders.
4: Het pakt die kling vast en met geweld gooit hij zijn heel hebben en houden tegen die deur. En dus sloeg ik hem in zijn buik. Ik wou hem eigenlijk in zijn kruis slaan. En ik kwam hem overeind. Ik zei, goh. In de tussentijd riep ik nog een vrouw. Bel de politie, bel de politie. En mee rukt hij zijn eigen los. En wegwijs.
0: Nou ja, heel spannend verhaal.
2: Ja, noem hem maar de held. Ik bedoel, het is gewoon een slachtoffer.
0: Ja, nou ja, hij heeft er ook wel wat verwondingen aan overgehouden, vertelt hij. En voorlopig doet hij ook niet zomaar meer de deuren open. Maar bang was ik nooit en zal ik ook niet worden, zegt hij tegen de collega's van Omroep Brabant.
2: En we blijven in Brabant, want wie niets vermoedend door Tilburg rijdt zou denken dat er een gigantische ramp is gebeurd. Maar het is een oefening. Specialistische hulpteams oefenen hoe ze mensen onder het puin vandaan kunnen halen na een ramp. En daarvoor is een oud flatgebouw zo verwoest dat het lijkt alsof er een vliegtuigje en helikopter is gecrashed. Het is voor de bewoners in de flat aan de overkant toch wel een beetje een gek gezicht.
5: Er vragen heel veel mensen hier, het komen hier voorbij. En dat ongeluk, ik zeg, dat is geen ongeluk, dat is gewoon nep.
6: Ze waren hier aan het lopen en daar gingen ze stoppen. Zei ik tegen mijn zoon, ik zeg, een beetje anders. Ik zeg, want er is een klein vliegtuig naar beneden gestort.
2: Ja, de oefening die duurt nog tot en met vrijdag. Tot zover de berichten van buiten de regio.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar wel in het algemeen dat er meer gerookt wordt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Omroep Flevoland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus schrijf nu 89.8 FM op. Dat is jouw frequentie van Omroep Flevoland. Denk vooruit.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
13: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
15: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
14: Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
16: Sensatie. Sensatie zoeken.
17: Ja. En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
16: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
14: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staat een file op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug is de vertraging een half uur. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Eén rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Dit is Flevoland.
19: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja. Goedemorgen, Naomi de Engelsman, school en opvoeding.
2: Goedemorgen.
1: We gaan het hebben over een onderzoek dat heeft uitgewezen dat jongeren steeds meer op hun ouders steunen. Financieel of op elk vlak?
2: Nou, dat is wel heel interessant, want ze zeggen ook, er moet meer onderzoek komen op welk vlak het is. Maar sowieso met het delen van zorgen, het delen van problemen. Wat een paar jaar geleden, laat me even vooropstellen, het is een vierjaarlijks onderzoek. En dat heet Health Behavior in School-Aged Children.
1: Is dat een buitenlands onderzoek dan?
2: Het is inderdaad internationaal. Zodat het wat breder gedragen kan worden. En dan meerdere universiteiten zullen de uitkomsten met elkaar delen. Jongeren tussen de 10 en de 16 jaar worden op allerlei gebieden bevraagd van hoe gaat het daar nou mee? En er zijn een aantal punten die niet zo positief zijn. Bijvoorbeeld, er wordt meer gerookt. En bij roken wordt ook vapen en blowen, zeg maar, geschaard.
1: Maar wat wordt nou meer? Wordt er nou meer gevaped of meer gerookt? Want het lijkt alsof ik steeds meer mensen de traditionele sigaretje opsteken weer.
3: Omdat het goedkoper is.
1: Nou, is dat zo? Een pakje
3: vape is nog duurder volgens mij. Ja, ze zeggen, daar haal je meer trekjes uit. Maar vape is nog duurder volgens mij.
2: Ik heb er niet zo heel veel verstand van. Maar wel
3: niet, maar
2: in het algemeen dat er meer gerookt wordt.
3: Dat vind ik schadelijk. Dat is echt kwalijk. Hoe lang zijn we al niet bezig om dat roken eruit te krijgen bij ons?
2: Ja, er zijn ook wel een paar longartsen. En we hebben ook een rookvrije generatie op alle scholen. Er mag niet meer op een schoolplein gerookt worden. Zeker een thema wat we een andere keer zeker kunnen bespreken. Ja. Er wordt ook meer discriminatie ervaren. Dus waar mensen qua afkomst, qua voorkeur, qua wensen, dat er eigenlijk steeds minder begrip is van andere klasgenoten voor hoe jij bent en wat je graag zou willen doen. Dus dat zijn een aantal negatieve aspecten die wel echt steeds duidelijker naar voren komen. Maar de onderzoekers hebben ook gezegd, jongeren en zeker jongens hebben veel meer aangegeven met hun problemen en hun zorgen bij hun ouders terecht te kunnen. Dus er wordt eigenlijk gezegd, ouders of het gezin, dat is eigenlijk een krachtbron voor studenten op het moment dat ze inderdaad vragen hebben, dat ze daar hun ei kwijt kunnen. Dat
3: maar
2: ze
3: hoort het ook te zijn toch eigenlijk?
1: Ja,
2: maar eerder was het niet. En als je nu kijkt bij het verschil tussen meiden en tussen jongens, is dat meiden nog steeds eerder naar vriendinnen gaan. He, dat geven ze dan aan. Dus, en jongens geven dus meer aan dat thuis te bespreken. En dat is echt een hele grote omslag in vergelijking met voorgaande jaren.
3: En heeft dat dan te maken met het feit dat ze zeggen vaak, meisjes die zijn wat sneller mentaal geestelijk voor dan de jongens? Blijven de jongens wat langer bij papa en mama hangen? Om het maar even zo te zeggen.
2: Misschien ook. Ik zou me ook voor kunnen stellen, omdat er vroeger bijvoorbeeld 8 tot 10 kinderen aanwezig waren, dat er sowieso niet heel veel aandacht was voor hun mentale welzijn.
3: Ja.
2: En nu zijn het vaak 1 of 2 ouderen of 1 of 2 kinderen in een gezin. Waardoor er dus veel meer tijd is om te vragen, hey, hoe was je dag vandaag? Heb je nog wat meegemaakt wat invloed heeft?
3: Ook al zijn papa en mama tegenwoordig allebei aan het werk, hè? En hebben ze heel weinig tijd eigenlijk voor dat soort dingen.
2: Maar de avonduren, dat is nog steeds wel op het moment dat je samen eet. Werd ook gezegd, vroeger werd er minder aan tafel gezeten en nu wordt er ook meer aan tafel gezeten om de avondmaaltijd te nuttigen. Dat wordt ook als positief ervaren door die kinderen. Dus dat het niet meer voor de televisie is, maar dat je echt even met elkaar in gesprek bent hoe de dag is geweest. Maar nu zeggen ze ook, dat onderzoek zegt, we weten niet precies waarom vooral jongens nu wat meer naar hun ouders gaan. Want het kan financieel zijn dat ze wat meer steun krijgen op het moment dat ze het moeilijk hebben of dat ze dreigen schulden te krijgen, dat ze wat geld krijgen. Mm-hmm. Het kan ook op emotioneel vlak zijn. Nou, dat is het al een beetje uitgekomen, maar nog niet precies waarom dan en welke thema's spelen er. Maar ze hebben wel gezegd, het maakt natuurlijk echt, het is super interessant om dat verder te gaan onderzoeken. Dus ik verwacht nog wel dat daar een diepgaand onderzoek.
3: Maar zijn het niet van die onderzoeken van de Stichting Open Deur?
2: Dit was wel een verrassing. Omdat inderdaad eerder jongens niet naar hun ouders gingen. Dus
3: nu weten we dat kinderen of jongeren wat langer thuis moeten blijven. Dus ze zijn wat meer op vader en moeder aangewezen. Omdat ze niet zo snel de deur uit kunnen vanwege de kosten en de hoge huurprijzen.
2: Ook dat. En er wordt nu ook gezegd, bijvoorbeeld wijkteams zijn ook een hele belangrijke organisatie of partner voor die ouders. Stel nou dat je als ouder dat best wel ingewikkeld vindt, die gesprekken aan te horen, die thema's. Dat je denkt, ik heb er geen verstand van of ik vind het eigenlijk heel spannend. Weet dan dat je via de wijkteams ook ondersteuning kan krijgen. Want het blijkt dus dat het zo belangrijk is, dat gezin, dat het stabiel is, dat het open staat voor. Dus eigenlijk door dat onderzoek is wel gezegd, het is wel heel belangrijk dat die ouders op het moment dat er dus vragen zijn van de jongeren of onduidelijkheden of problemen, dat die ook voldoende gesteund worden om die problemen ook daadwerkelijk aan te
1: maken.
2: Maar
1: waar is dit onderzoek gedaan? Is dat in stedelijk gebied? Is dat in dorpen geweest? Is dat
2: platteland? Dit is gewoon echt helemaal.
1: Dus het is een gemiddelde van alles.
2: Gemiddelde
1: en
2: van 6000 jongeren randstedelijk en in dorpen en van noord naar zuid.
3: En die wijkteams, zijn die in elke stad en elk dorp voorradig?
2: Het dorp zelfs ook nog wel. Ja. Je merkt wel in de steden dat er bijvoorbeeld een wat grotere diversiteit is aan expertise. En dat het binnen dorpen soms dat iemand een combinatiebaan heeft. Dus je zal soms dezelfde persoon tegenkomen. Terwijl dat bij een stad dat er wat veel, meer verschillende mensen werkzaam zijn in zo'n wijkteam. Maar een wijkteam is wel bedacht om eigenlijk in die wijk te komen. Dat je niet heel ver hoeft te reizen of niet heel veel moet organiseren om een professional te spreken. Maar dat ze zeggen, we gaan er veel preventiever mee om. Zodat je inderdaad sneller hulp krijgt.
3: Ja. Is het alleen een beetje gericht op school? Of is het eigenlijk ook gericht op de thuissituatie? Dat ze wat langer thuis blijven om voor vader en moeder te zorgen?
2: Nee, dit is echt gericht op de schoolgaande kinderen in Nederland. Ja. Ja,
3: okay. En wanneer komen die vervolgonderzoeken? Want je zegt ervan,
2: ik verwacht nog wat. 1 keer per 4 jaar is het algemene onderzoek. Maar ik kan me voorstellen hiermee dat er weer een aantal onderzoekers zeggen van, we gaan ons richten op, welke steun wordt er dan gevraagd door de jongeren en op welk thema?
1: Vervolgonderzoek.
2: Ja. Ja. En dan kunnen we eigenlijk wat meer de diepte in en meer analyseren van wat zijn dan precies die.
3: Zijn die resultaten openbaar? Kunnen mensen daar gewoon in kijken?
2: Ja, het grappige was, het was al sinds september. Het staat op NJI, Nederlands Jeugdinstituut. En ik heb er gewoon voorbij gelezen, denk ik. En opeens dacht ik, dit is eigenlijk wel een heel belangrijk thema en nog steeds actueel. Want we zijn nu wel een paar weken later, maar alsnog geldt dit voor de komende 4 jaar. En het nodigt eigenlijk uit tot verder onderzoek. Dus ik ben reuze benieuwd.
3: Nou, wordt vervolgd dus, hè?
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: En we gaan naar Jolanda Boeren van Theater Agora in Lelystad. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jolanda.
1: Hi. Wat hebben jullie op de planken staan?
2: Ontzettend veel. We gaan heen en weer tussen de kleine en de grote zaal. We beginnen vanavond op de kleine zaal.
1: Ah. Ja.
2: Of op de planken van de kleine zaal.
3: Nou, zeg niet op de zaal. Mag
2: ja, nee, niet op de zaal. Nee. En misschien gaan mensen wel op de banken staan of op de stoelen. Dat kan natuurlijk
3: ja,
2: altijd.
3: Kan altijd. Ja.
2: Moeten mensen wel snel zijn, want er waren vanochtend nog letterlijk 2 lege plekken. Bij Martijn Koning.
3: Oh ja.
2: Hij is overprikkeld.
1: Ja, blijft gewoon een publiekstrekker, hè?
2: Ja. Hij fluctueert natuurlijk heel sterk. Hij is af en toe, is hij zoals de goede cabaretier wel betaald, schuurt hij.
1: Ja.
2: En daar hebben mensen alweer een mening over. En soms hebben er wat meer mensen een mening over. Dus, en dat geldt ook voor hem. Maar nog steeds, heel veel mensen willen heel erg graag een avond lang horen wat hij te vertellen heeft over overprikkeld zijn. En dat is natuurlijk een onderwerp wat bij iedereen in de actualiteit ook haakt. En waar heel veel mensen ook last van hebben.
3: Zijn we niet allemaal een beetje overprikkeld soms?
2: Mag het
3: tijden?
2: Iets minder worden?
1: Het is echt een beetje een modewoord geworden, toch?
2: Ja, of
1: mensen zitten s'avonds niet meer op de bank. Ze zeggen van, ik ben zo moe van alle indrukken. Nee, iedereen zegt, ik ben een beetje overprikkeld.
3: Ja, het woord is misschien een modewoord. Ja,
1: het wordt gebezigd.
2: Maar ik vind het wel fijn dat er over gesproken wordt.
3: Ja.
2: En dat het ook gewoon gezegd mag worden. Dat niet altijd alles, het gaat goed hoor, ja. Nee, dat er daadwerkelijk gezegd mag worden. Ja, het zit me even...
3: Tot hier.
2: Het komt wat verder.
1: We krijgen ook steeds meer en meer prikkels natuurlijk. Hè? Onderweg ook al die grote borden en zo langs de kant van de weg. De hele tijd word je gestimuleerd om informatie tot je te nemen.
2: Dat je gewoon bijna letterlijk, zonder dat er iets gebeurt, nog op een bank zit of in een stoel. Dat gebeurt bijna niet.
1: Nee.
2: En er wordt ook bijna dat van je geëist dat je bereikbaar bent.
1: Ja. Daarom is het zo mooi om in het theater af en toe te zitten. Net even een paar van die momentjes dat je echt de stilte kan horen.
2: Ja, mag ik dan een kleine frustratie hier dan direct uiten? Dat
1: zonder geknisper
3: telefoon,
1: van snoepjes en
2: dat
1: zo.
2: Dat heel veel mensen wel die telefoon erbij pakken.
1: Ja.
2: En niet in de gaten hebben wat voor impact het heeft. En je wilt niet weten hoeveel mensen ik ook gewoon zie die niks zeggende, want ja, het spijtig, ik kan gewoon meelezen. Niet zeggende WhatsApp-berichtjes beantwoorden.
3: Ja, die totaal niet relevant zijn op dat moment. Hoeft helemaal niet op dat moment beantwoord te worden.
2: En had ik gewoon een mailbox erbij pakken en gewoon mailtjes gaan afhandelen.
1: Respectloos.
2: Voor de artiest is het heel vervelend, want die ziet in een donkere zaal echt een blauw gezicht oplichten.
1: Ja.
2: Je moet eens weten hoe intens goed je dat kan zien.
3: Ja, maar ook voor
2: de mensen die ernaast zitten.
3: Dat zip je in
1: naast je zit ook. Jij bent ook afgeleid dan ook.
3: Ja, je gaat toch naar kijken.
2: Nou, wat ik zei, ik heb al vele app, WhatsApp berichten en mailberichten kunnen meelezen.
3: Wat was het leukste mailbericht of appbericht wat je ooit hebt gelezen van een ander?
2: Oh, dat vind ik een hele goede vraag voor een verjaardag.
3: Ja.
2: Ga ik over nadenken.
3: Ja, volgende week hoor ik het graag van je als je hier dan weer bent.
2: Nou, ik denk echt wel als mijn man tegen me zegt dat hij van me houdt. Dat vind ik wel een hele mooie.
1: Ook tijdens een voorstelling?
2: Nee, niet tijdens een voorstelling.
3: Maar dat iemand naast jou zegt tegen jouw man?
2: Nee, bedoelde je dat? Oh nee, sorry. Nee, ik dacht even over... Nee, meegelezen. Nee, dat wordt nog een andere kant.
1: Of dat hij naar jou stuurt. Goed dat jij bestaat.
3: Ja, of wat een rotvoorstelling. Weet je, zoiets. Of, het is leuker dan ik dacht. Nou goed.
2: Ja, nee.
3: Of minder.
2: Nee,
3: maar goed, Johnny de Mol.
2: Johnny de Mol.
3: Ja, die was hier vorige week.
2: Ja.
3: Ja.
2: En die is al lekker ook bij ons nu in het pand druk bezig.
3: Hij is nu al binnen?
2: Hij is al binnen. Hij is al gewoon aan het repeteren.
3: Ja.
2: En hij staat donderdagavond. En ook als je het hebt over mensen die in de media zijn. Johnny werkt natuurlijk in de media. Maar hij is ook regelmatig in andere media waar hij niet altijd zelf voor kiest.
3: Oh.
2: Met verhalen over wat er is gebeurd. Of in een verleden. Of
3: ja.
2: Nou ja, daar heeft hij een x aantal jaren geleden. Was hij ook even weer prominent eigenlijk in bij alle kanalen in beeld van. Waar hij wel of niet van werd beschuldigd. Wat er allemaal zou mogelijk wel of niet zou spelen.
1: Hij is daar heel openhartig over.
2: Ik wou net zeggen, maar dat zorgt wel tot de zelfreflectie. En ja. Als artiest, als kunstenaar, als performer. Groei je vanuit dingen die je meemaakt. Waar je over aan het nadenken bent gezet. En dat is in zijn geval echt heel duidelijk aan de hand. En hij wil zijn eigen ervaring, zijn eigen inzichten ook in een veel bredere context trekken. Maar het is wel een vertrekpunt geweest voor deze voorstelling. Om gewoon te zeggen van, de titel is ook goed dat jij bestaat. Maar het is ook een hele positieve grondhouding. Ik bedoel, als we dat nou gewoon allemaal eens tegenover elkaar hadden. Goed dat jij bestaat. En je hoeft niet altijd met iedereen eens te zijn. En je mag ook gewoon zeggen, nou, we hadden het er net al over overprikkeld. En dat je het mag zeggen dat je kwetsbaar bent. Dat is ook iets wat heel duidelijk in zijn voorstelling naar voren wordt gebracht. Je mag je kwetsbaar opstellen.
1: Ja.
2: En dat is denk ik een boodschap die voor heel veel mensen heel belangrijk is om te horen. En ik kan me het heel goed ook voorstellen als je een tiener bent, een begin twintiger. Dat je het gevoel hebt dat je de enige ook bent die ook maar iets of meemaakt of een tegenslag heeft of een bepaalde emotie. Ik ben 50 en ik kan daarin gewoon gelukkig zeggen, ja, heel veel dingen zijn van voorbijgaande aard en dat komt allemaal in andere vorm wel eens weer terug.
3: Ja.
2: Maar het is gewoon fijn dat er nu open over gesproken kan worden, zonder dat het wordt afgedaan als, dan ben je een watje. Nee.
1: Ja. Nou, dat is dan
2: toon je kwetsbaarheid.
1: Morgenavond allemaal te beleven met Johnny de Mol.
2: Ja, dan gaan we het op vrijdagavond over een totaal andere boeg hebben. Eigenlijk gewoon vanuit Vocal Play, puur op basis van stemtechniek, Naturally Zelf uit Amerika, in de grootste shows, in het voorprogramma ook gewoon gestaan. En ja, wat zij met hun stemmen kunnen. Ja, ik blijf dat zo weergaloos vinden.
1: Dat is mooi, hè?
2: Dat je oprecht dat je gelooft van, nou, dat je naar de drumstel luistert.
1: Dat kan geen stem zijn. Nee. Toch is het een stem.
2: Ja, en dan doen ze gewoon echt puur op basis van hun stemmen. Het is sensationeel.
1: Groot voorbeeld van hun was Pentatonix. In Nederland hadden we Montezuma's Revenge ook.
2: Ja, Montezuma's Revenge, inderdaad.
1: Ja, met Hans Klas. En dan dit weekende ook leuk voor de kids.
3: Bestaat dat niet meer trouwens, Montezuma's Revenge?
1: Nee, volgens mij niet meer.
3: Ah.
1: Nee.
2: Ik heb nog wel eens een deel van.
1: Af en toe komen ze weer even bij elkaar voor een paar optredens of zo. Oh, ja. En dan, dat is het dan ook
2: dat
1: weer.
2: Is het.
3: Dat was leuk.
2: En om te zeggen, dat is het voor deze week. Dat is zondag, want we gaan nog lekker door tot en met zondag.
3: Ja. Oh, lekker.
2: Pippi en de Piraten.
3: Ja, Pippi. Ja. Pippi is hartstikke leuk. Is het Astrid Lindgren zelf, komt ze ook?
1: Nou, dat zou wel bijzonder zijn.
3: Hoezo?
2: Dat is heel knap.
3: Oh, die is overleden.
2: Dan hebben we een heel bijzondere theater.
3: Maar is het dan wel de originele Pippi, de Zweedse van toen?
2: Nee, ook niet.
3: Oh,
2: dat is ook niet meer een klein meisje.
3: Ja, dat was...
1: Ja.
3: Ja, nee, ik weet het wel.
1: Hoe heette de originele Pippi?
2: Dat is de quizvraag. Ja. Je mag niets googelen tijdens
3: de quizvraag. Nee, dat doe ik ook niet natuurlijk. Hè?
1: Nee. Okay. Maar het is Pippi en de Piraten. Haar vader is natuurlijk een piraat, hè? Die al jaren vast zat.
2: Ja, en het is weer oprecht familiemusical gebracht door Theater Terra.
1: Dat is het
2: gezelschap inderdaad, wat gewoon dingen.
3: Inger Nilsson.
1: Ja.
3: Dat is het natuurlijk. Inger Nilsson. Ja. Ineens komt het weer boven.
2: Zo
1: heette die aap ook.
3: Ja, die miste meneer Nilsson was dat. Ja, dat klopt. Ja. Het was eigenlijk het broertje van... Nee, dat kan natuurlijk niet. Dat zou wel heel raar.
2: Dit wordt nu weer heel verwarrend.
3: Je krijgt een broertje.
1: En wie waren Tommy en Annika?
3: Ja, dat waren
1: die heb ik van de week nog weer ergens gezien.
3: Per Sundberg en Maria Persson.
1: Ja, maar die twee, die komen nog geregeld in de media, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja.
1: Over hun ervaringen toen tijdens de tv-serie, de opnames.
3: Ik dacht vroeger als kind dat het echt een Nederlandse serie was. Want al die Nederlandse stemmetjes. Ja.
1: Ik vond die stemmen zo lief altijd.
3: Ik ook. Ja. Weet je nog wie dat waren?
1: Nee.
3: Oké, dat is Paula Major en Trudy Libosan en Ida Bons. Dat waren drie mensen die dat hebben gedaan.
1: Ja.
3: Dus ook dat jongetje werd gespeeld door een meisje.
1: Ja, vandaar dat hij zo'n lief stemmetje had.
3: Ja. Precies.
1: Nou, goed.
3: Ja, dat is allemaal parate kennis.
2: Ik kan me niet eens herinneren dat ik dit ooit heb gezien. Dus
3: Aardstaartjes was even de
2: boeven. Dat ik dit heb overgeslagen.
3: Aardstaartjes was even de boeven.
2: Ja, die ken ik dan weer wel.
1: Ja.
3: Met de boeven of de Aardstaartjes?
1: Allebei.
2: Ik ken beide.
1: Dat was het.
2: Dat is het.
1: Dankjewel. Tot de volgende week.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

Goedenavond. Vanavond gaat het weerbeeld flink veranderen, want we krijgen te maken met een grootschalig regengebied dat vanuit het westen over Flevoland gaat trekken. Gaat vanaf de tweede helft van de avond en de eerste helft van de nacht gepaard met fikse regenval. En nadat dit regengebied vannacht is overgetrokken, draait de wind naar het noordwesten. En dan is het donderdagochtend opeens een heel ander weerbeeld. We hebben te maken met flink wat buien die worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Een enkele bui kan pittig uitpakken met kans op een klap onweer. En vooral de temperatuur, dat is wel weer even wennen. Want donderdagochtend is de graad of 12, maar door een stevige noordwestenwind op het ijs van Markemer af en toe windkracht 7 voelt het nog een stuk kouder aan. Donderdagmiddag nemen de droge momenten toe. Zien we de zon af en toe, maar veel warmer dan 15 graden wordt niet meer. Ook de dagen daarna blijft het verlopen echt tamelijk wisselvallig met flink wat buien. En zeker op vrijdag ook zeer veel wind.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, Willeke Schonewille is hier te gast. Ja, hoe moet ik jou nou eigenlijk het beste introduceren, Willeke? Want je hebt aan heel veel realityprogramma's al meegedaan. Ik zag je onlangs nog in Lang Leven de Liefde. Je zat in de Golden Bachelor.
2: Ja, klopt.
1: Je zingt, je doet van alles. Je bent een duizendpoot eigenlijk.
2: Ik vind het altijd, ik pluk de dag. Hè. Ik vind alle dingen wat me aangeboden worden, vind ik leuk om echt mee te doen.
1: Alles wat je aangeboden wordt?
2: Nou, niet alles wat me aangeboden wordt. Maar heel veel dingen vind ik gewoon heel leuk. En vaak word ik gevraagd voor dat soort programma's. En daar maak ik gewoon het beste ervan. Dus,
3: Hoe is dat ooit zo gekomen dan, dat je voor die programma's wordt gevraagd?
2: Ik heb natuurlijk een relatie gehad ook met Peter Jan. Peter Jan Rens. En dat is dus voorbij. En op een gegeven moment kwamen ze allemaal met aanzoeken van, zou je mee willen doen met The Bachelor en met Lang Leven de Liefde? En ik denk, ja, waarom niet? Het is best wel leuk. Ook voor mezelf, om een klein beetje meer bekendheid te krijgen. Mm-hmm. En ik heb het met heel veel plezier heb ik het gedaan. Alleen, het is altijd zo jammer dat je dan best wel heel veel negatieve reacties krijgt. Of mensen die je echt gewoon zo negatief zijn, die de hele dag blijkbaar niks te doen hebben en gewoon iemand loopt te bekritiseren. Terwijl ze me ook helemaal niet kennen.
1: Maar wat was dan de reden om je dan te bekritiseren?
2: Want omdat ze dan heb je bijvoorbeeld, wat je vaak hebt met tv-programma's, is dat je moet een amusement erin gooien. Dus je moet niet saai zijn. Dus dan word je wel eens apart geroepen. Willeke, gooi dat en dat er even in. Of maak dat en dat er even van. Dus ik hou van humor. Dus ik gooi lekkere, gezellige grapjes erin. En dan word je daarop afgerekend.
1: Kun je een voorbeeld geven of niet?
2: Ik had bijvoorbeeld een fout woord gezegd. En ik heb natuurlijk een bril. Hè.

0: grapje van. Ja. Dat je doet alsof van ja. Ja, dat ik het niet wist. Nou, daar werd ik ook op afgerekend. Ja, met je wimpersteentjes en blondine. En nou, van alles.
1: Beetje
0: en
1: als dom blondje dan weggezet.
0: Een dom blondje, ja.
1: Oh, zo, ja.
0: Terwijl ik ook wel rood haar heb gehad vroeger. Want
1: maar
0: je bent
1: een rood blondje.
0: Een vrouw.
1: Dat kan niet.
0: Ik hou gewoon van verzorgder uitzien.
1: Ja.
0: Ik hou ervan om, als ik optreed ook, dat ik een nette kleding, mijn gezicht, dat je gewoon verzorgd eruit ziet. Je hoeft niet knap of weet ik veel wat te zijn, maar gewoon verzorgd.
1: Ja. Ja.
0: Dat vind ik belangrijk.
1: Nou, dat ben je zeker.
0: Weet je, als je mijn woonwagen inloopt ook. Ik heb 2 inloopkasten. Weet je, en dan denk ik bij mezelf, ik heb meer dan 100 paar schoenen. Maar daar heb ik toch voor gewerkt.
1: Mm, ja. Ja.
0: Ik werk voor mijn eigen geld. Ik onderhoud mezelf. Ik verdien mijn eigen centen. Dus ik doe met mijn geld.
1: Hoef je nergens voor te schamen.
0: Nee,
1: toch?
0: Precies.
2: Ja. En nou alleen nog de liefde.
0: Ja, maar ja, ik blijf nu voorlopig lekker vrijgezel.
1: Hoezo? Waarom
0: ja, er komt
1: besloten?
0: Nog wel iets aan wat ook wel weer
1: nou, wat
0: afwachten.
1: Komt
0: nou, nog 1 keer doe ik dan mee met Lang Leven de Liefde.
1: Maar je gaat nog een keer meedoen.
0: Ja, ik ben dus ja
1: weer gevraagd.
0: Maar met een heel leuk onderwerp. Ja, ik weet niet of het leuk is om te zeggen, maar
1: ja,
0: ik ga wel eens een oud iemand naar binnen. Iemand die echt. Ja, het is eigenlijk een verrassing.
1: Het
0: is echt een verrassing.
1: Nee, maar wacht.
0: Nee, ik ben verkleed.
1: Stel, wacht even.
0: Maar
1: Arnoud,
0: ik mag het niet draaien. Okay, ik mag het niet draaien.
1: Arnoud zit in dat huis en die denkt, nou, ik ben benieuwd hoe je er aankomt. En dan kom jij als oudere dame.
0: Ja, ik kom verkleed. Maar ik mag
1: maar wat
0: even
1: is daar de lol dan van? Want dan heb
0: het is
1: dan
0: wel grappig, ja? Maar ik mag het alleen niet verraaien. Maar het is gewoon even leuk dat ik verkleed ga en de rest.
1: Daarna doe je alles uit of zo? Of
0: dan nee,
1: je
0: dat niet. Nee, dat ga ja, ik
1: niet
0: zeker
1: alles,
0: niet doen. Never,
1: niet
0: never.
1: Nee, maar ik bedoel, dan doe je die
2: wat verkleed.
0: Mijn kostuum doe ik dan uit.
2: Ja,
0: weet
2: dan,
0: je.
2: Dan zien ze pas wie er
0: dan
2: echt
0: zien
2: onder
0: ze pas,
2: zit.
0: En dan zitten ze van, jeetje, wat ziet die eruit? Wat is die lelijk? En wat een eng iemand. En op een gegeven moment dan ga ik naar beneden. En dan kleed ik me om.
1: Ja.
0: En dan heb ik mijn mooie colbertje aan. Ja. En mijn haar heb ik los. En dat is Willeke weer,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Waarom doe je mee aan dat soort programma's?
0: Nou, ik vind het ook wel leuk. Het is een soort amusement. En ik zeg het ook heel eerlijk. Ik ben heel eerlijk met dat soort dingen. Je wordt er een klein beetje bekend door.
1: Ja.
0: En je leeft maar 1 keer. Ik kan morgen ook wel dood zijn. Dus ik leef mijn leven zoals ik dat wil.
1: Maar waarom wil je bekend worden? Wat vind je daar leuk aan?
0: Ik wil graag verder in de muziek. En,
1: dat snap ik. Maar dit heeft niks met muziek te maken,
0: ik
1: toch?
0: Ik zeg 1 ding heel eerlijk.
1: Mm-hmm.
0: Als je een beetje bekend bent, kan je ook meer doen voor anderen. Ik doe heel veel voor dakloze mensen. Ik doe heel veel voor mensen in Afrika. Ik heb ook, ik maak wel eens geld over. Of ik probeer ze te helpen, de mensen in Afrika. Ik probeer dus ook mensen te helpen die op straat leven. Dus ik doe.
1: Allemaal in Almere doe je dat?
0: Nou, ik ben in Amsterdam. Dan ben ik vaak, dus zeg maar, met de feestdagen treed ik op voor dakloze mensen. Die gewoon echt al jaren op straat leven. Of gewoon geen huis krijgen. Of helemaal geen huis kunnen krijgen. Wat tegenwoordig ook allemaal is.
1: Mm-hmm.
0: Sommige mensen krijgen gewoon geen huizen tegenwoordig meer. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Als ik even open mag praten. En ik doe veel goede doelen. Dus ik doe veel voor het dierenasiel. Heb ik ook 20 jaar gedaan.
1: Ja, want je woont in Almere, hè?
0: Ik woon in Almere.
1: Maar doe je dan ook in Almere dat soort dingen wat je
0: nou,
1: zei?
0: In Almere heb ik voor het dierenasiel bij Margaret heb ik 20 jaar lang.
1: Oh ja, Margaret, daar hebben we ook een uitzending.
0: Ja, Margaret, ja. Die weet het.
1: Ja.
0: Heb ik 20 jaar lang zeg maar van alles opgehaald en geprobeerd, opgetreden om gewoon voor die dieren een goed tehuis te kunnen vinden, heb ik gedaan. 20 jaar lang, al in de regen, storm, maakt niet uit. Maar ik was er altijd. Er was altijd een soort rommelmarkt. Dat mensen kraampjes hadden en dat ze konden verkopen.
1: Ja, dat weet ik nog wel, ja.
0: Dat heb ik dus 20 jaar lang, dat weet Maker het ook zeker, na te vertellen.
1: Mm-hmm.
0: Nou hoop ik dat ik de naam goed uitspreek. Want ik ben af en toe wel eens een beetje met mijn taal. Patrick Kluivert.
1: Ja.
0: Dat is een voetballer, toch?
1: Ja,
0: ik wist eerst niet wie hij was. Dus
2: een van de betere in Nederland.
0: Ik ben, sorry.
1: Ik weet wie dat is. Nou, ik heb niks met voetbal.
0: Ja, maar het was zo een lieve man.
1: Weet en je met wie hij ging? Met Rosanne Lima.
0: Want hij heeft ook een dierenopvang in Curaçao.
1: Ja. Ja,
0: ik hoop
1: klopt.
0: Dat ik de goede naam uitspreek.
1: Ja, Rosanne dan, hè? Voor met
0: ja, in Curaçao heb ik ook een hok gekocht daar ook voor de honden.
1: Mm-hmm.
0: Die echt op straat leven. En die gewoon echt worden mishandeld. En dat soort dingetjes allemaal. Heb ik ook een hok gekocht. Er staat ook Willeke Schonewille op. Ik vond het een hele eer. Want ik wist echt niet wie hij was. Een hele eer dat hij kwam met bloemen.
1: Ja.
0: En dat hij zei van, ik stond helemaal zo van, ik kom voor jou, dame. Ik zeg, voor mij? Hij zei, ja, ik hoorde op de wandelgangen.

0: Dat jij dus voor de dierenasiel zoveel jaar goede dingen doet. Heb ik nog samen nog gezongen. Buonasera, lieve Willeke, buonasera. Stonden we met z'n tweeën te zingen. En hij is bijna een uur bij me geweest. Even aan tafel gepraat. En,
1: maar ja, toen wist je wel wie hij was toch inmiddels?
0: Op een gegeven moment weet je het ook wel. Maar
2: je hebt het hart op de goede plek zitten.
0: Dat hoop ik. En daarvoor vind ik het vaak wel eens jammer. Dat je vaak wel eens heel veel negativiteit over je heen krijgt. Terwijl ik denk, jullie weten helemaal niet wie ik ben. Maar één ding zeg ik, het boeit mij niet.
1: Maar wie ben jij? Als we vragen Willeke Schoonen willen, wie ben jij? Want je hebt nu een single gemaakt.
0: Ik ben zangeres. Dus ik heb heel veel liedjes gedaan. Ook met Louise Jansen. Speel ze Geunen Speel heb ik met Louise Jansen gedaan. Louise Jansen is een topper.
1: Ja.
0: Louise Jansen.
1: Is dat van Louise Jansen? Rowan en Louise?
0: Het is echt een schat van een meid. Ja. En ik doe heel veel liedjes en ik treed op en...
1: Maar eigenlijk, er zijn heel veel mensen die zeggen van, nou, ik ben zangeres, daar focus ik me volledig op. Maar jij doet een beetje van dit en een beetje een reality.
0: Van alles en nog wat.
1: Maak je daar jezelf niet heel moeilijk mee?
0: Ik heb er geen problemen mee. Want misschien anderen wel, maar ja.
2: Die zeggen misschien weer, nou, die doet echt alles om maar bekend te worden.
1: Ja, dat krijg je misschien.
2: Dan ben je niet focus op iets.
0: Dat weet ik, lieve schat. Maar weet je, ik doe dingen soms in mijn leven. Ook omdat ik het leuk vind en ik hou van amusement. Weet je, en ik probeer gewoon wat van mijn leven te maken en te zingen.
1: Ja.
0: Leuke dingen te doen.
1: Gewoon dingen die je zelf leuk vindt.
0: En ik heb nu een kerstnummer ga ik uitbrengen. Ik hoop dat ik zijn naam uitspreek. Sorry hoor, Joop Taris.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, daar ga ik een kerstnummer mee uitbrengen.
1: Is Joop uit Almere?
0: Ja, Joop.
1: Ja, die ken ik. Ja, die zit
0: We gaan vrijdagochtend instuderen, een kerstnummer.
1: Oh. Ja.
0: En ik heb heel veel lieve collega's om me heen. Ik heb met Lotte van Santen ook een kerstnummer gemaakt. Ik heb heel veel lieve mensen om me heen die gewoon weten wie ik ook ben.
1: Ja.
0: Weet je? En ik hoop dat ik een stukje verder in mijn leven kan komen om meer dingen voor mensen te doen.
1: Ja.
0: Want ik ben een gunner en ik ben een gever.
1: Nou,
0: ik ben geen nemer.
1: Nee.
0: Ik ben een gunner. Ik gun alles.
2: Geef ons eens even een blik in die nieuwe single van je.
0: Ja, het is wel een house nummer.
2: Hoe kom je daarbij?
1: Maar het is een bekend nummer, hè?
2: Ja.
0: Ja, het is een nummer van John Denver.
1: Ja.
0: Annie Song. En die heb ik laten maken door Roy. Hoop ik ook die naam.
2: Otters.
0: Is ook een fantastisch iemand die me altijd geholpen heeft met de
1: maar
0: muziek.
1: Maar Roy werkt met de grotere aarde. Want wij zien heel vaak singles binnenkomen. Dan zeggen wij weer een Roy Otters productie.
0: Ja, maar het is wel een schat. Roy is echt een schat.
1: Ja, dat is een schat.
0: Ja.
1: Of was dat het?
0: Echt? Ik heb hem leren kennen bij...
1: Lang leven van liefde?
0: Nee, ik heb meegedaan met... dan weet ik het niet meer. Bloed, zweet en tranen heb ik ook meegedaan.
1: Ja. Is er ook iets waar je niet aan meegedaan hebt?
0: Met mezelf, denk ik. Ik spoor ook helemaal niet. Dus vandaar ik ook...
2: Meneer
0: Cactus heb ik ook meegedaan.
1: De Cactus zelf ooit gezien waarschijnlijk ook.
0: Ja. En Peter-Jan is gewoon een schat van een man. En Johan Flemings is ook een schat. Die ken ik ook al jaren.
1: Ja.
0: En ik gun iedereen altijd alle geluk van de wereld.
2: Laten we nou iedereen toch in hun waarde laten.
0: Daarom. En I love you all.
1: Ik hoop ook gewoon dat jouw single het leuk gaat doen. Want dat verdien je.
0: Dankjewel.
1: Willeke, ga alsjeblieft naar het toneel.
2: Ja, ga alsjeblieft naar het toneel.
0: Alsjeblieft.
1: Neem nog even een slokje water.
2: Ga nou eens even zingen.
0: Algemeen bekend.
2: Ja, neem even wat water, want het is een beetje verkouden. Dus er moet een beetje slijm van de stembanden afgehaald worden.
1: Nou, goed,
2: blijf maar praten.
1: Willeke Schonewille uit Almere doet er heel veel goeds voor allerlei mensen. En die verdient gewoon zelf ook een dikke hit. Je ziet er waarschijnlijk binnenkort nog een Lang Leven de Liefde. En al die programma's die nog meer op televisie komen. Maar eerst gaan we luisteren en genieten van Annie Song. Dit is Willeke Schonewille.

like a mountains in springtime, like a walk in the rain.

0: is Flevoland.
1: Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar wel in het algemeen dat er meer gerookt wordt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
6: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
5: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Nou, op Urk is een schatkamer met medische historie te vinden. Daar is namelijk het trefpunt medische geschiedenis Nederland te vinden.
2: Een van de bekendste namen uit de medische geschiedenis is Hippocrates. Zijn naam kennen we nog altijd, want net afgestudeerde artsen leggen nog steeds de eed van Hippocrates af.
1: Maar de medische kennis uit zijn tijd, ja, die verschilt natuurlijk enorm met die kennis van nu. Zo hadden Hippocrates en zijn opvolgers een nogal bijzonder idee over de baarmoeder. Mark Vierhout is oud-gynaecoloog en een van de vrijwilligers van het trefpunt en weet hier meer over. Mark, goedemiddag.
3: Hallo.
1: Even voor tijdsbeeld, want misschien is niet iedereen heeft die tijdslijn goed. Hippocrates, wanneer was hij ongeveer?
3: Ongeveer 400 voor Christus.
1: Oké, nou, dan is hij dus 2400 jaar geleden. Leefde die meneer? Dan weten we een beetje hoe oud zijn kennis is. Wat voor idee had hij over die baarmoeder?
3: Het idee van de oude Grieken, en begonnen door Hippocrates, is dat de baarmoeder eigenlijk een soort zelfstandig orgaan was in het lichaam van de vrouw zelf. En dat daar ook de ziel van de vrouw in huisde. Mm. En die baarmoeder die had kon een heel eigen leven gaan leiden. En ze wisten natuurlijk dat de baarmoeder diende om kinderen voor te brengen. Maar ze hadden het idee, en je moet realiseren, dat was nog voor de tijd dat de echte anatomie van het menselijk lichaam goed bekend was. En dat had weer te maken dat eigenlijk heel lang in de geschiedenis een verbod op obductie, op openmaken van mensen geweest. Dus ze moesten het doen van obductie van dieren. Mm-hmm. Ze hadden een beetje een fout idee van de baarmoeder. En een van de ideeën die met name was dat de baarmoeder kon zwerven door het lichaam van de vrouw. En die kon dus haar normale plaats onder in de buik van de vrouw, kon die helemaal door het lichaam gaan zwerven, was het idee.
4: Maar hoe kwamen ze daarop dan?
3: Ja, dat weet ik ook niet helemaal zeker. Maar ze hadden het idee dat die baarmoeder dus niet. Ze hadden niet het idee. Ze kenden de banden van de baarmoeder nog niet helemaal goed. En wisten dus niet dat die eigenlijk min of meer vast lag. En nogal wat kwalen werden dus geweten aan die baarmoeder. Dus als die opsteeg, de baarmoeder, dan kon die tegen het hart aan gaan liggen, of tegen de longen aan gaan liggen, of tegen de hersenen aan gaan liggen. En daar waar die kwam, gaf die ook allerlei klachten. Dus als mensen klachten van hun hart hadden, dan dachten ze, hé, dat zal van die baarmoeder kunnen zijn. En die is van zijn plaats gegaan. En daar waar hij was, gaf hij de klachten.
1: Ja, klachten, dat vraagt ook om een oplossing. Ja, wat doe je als er een baarmoeder tegen een hart aan ligt en je weet het eigenlijk niet helemaal zeker?
3: Nou, een van de oorzaken die ze dachten dat er was, dat de baarmoeder met name ging zwerven bij gebrek aan, mannelijk zaad. Mm. Dus bij gebrek aan seksuele omgang. Dan, dus wat voorkwam bij oudere vrouwen of weduwen, die waren daar gevoelig voor. Dus een van de logische therapieën was om te adviseren om gemeenschap te hebben.
1: Ja, seks op doktersrecept.
3: Wat?
1: Seks op doktersrecept.
3: Seks op doktersrecept, ja, dat kun je wel vertellen, ja. Maar het was niet de enige therapie die ze hadden. Ze hadden meerdere therapieën. Ook massage en ook allerlei andere simpele dingen. Maar ja, een van de meest kleurrijke therapieën was toch wel, vond ik, de geurtherapie. Want ze hadden het idee dat je die baarmoeder, dat die gevoelig was voor geur. En aangetrokken werd door aantrekkelijke geuren. Ja. Dus als je nou, zeg maar, laag bij de vrouw, zeg maar, ordinair gezegd in het kruis, een aantrekkelijke geur aanbood, dus een parfum aanbood, dan zou die baarmoeder naar beneden, daar naartoe gelokt kunnen worden.
1: Oh, dus je ging eigenlijk misschien uit het voorzorg al stomen en zo met parfums?
3: Ja.
1: Van, dan gaat hij er niet vandoor?
3: Ja. Ja. Zo werd het gedaan, dus met een soort badje en inderdaad een stoombadje. En er werden aantrekkelijke geuren aangeboden. Maar het grappige was, ze hadden ook een therapie die ook wel logisch andersom was. Want je kon ook door het aanbieden van hele vieze geuren door de neus, kon je die baarmoeder als het ware ging dan vluchten En die zakte dan naar beneden.
5: Ah.
3: Dat was hun therapie.
5: Dus eigenlijk in die tijd, als een vrouw een klacht had, bijvoorbeeld hoofdpijn of last van de knieën, altijd lag dat aan die baarmoeder.
3: Ik weet niet of het altijd was, maar het was wel een van de belangrijke. En die artsen die hadden dan een bepaalde methode om dat te diagnosticeren. Ja. Die je ook niet meer goed kent. Maar in ieder geval, de baarmoeder stond wel in het centrum en beheerste het lichaam van die vrouw.
1: Ja, maar hadden mannen dan last van een wandelende prostaat? Of dat zover gingen ze dan
3: nee,
1: weer niet?
3: Nee, ik heb er ook over zitten denken of er ook een soort mannelijk equivalent was. Maar dat heb ik niet kunnen vinden eigenlijk. Dus en over het algemeen vond men mannen minder gevoelig voor dat soort kwalen ook.
1: Ja, nou is het toch niet heel. Als we nu 2400 jaar later kijken, als we kijken naar de vrouw waar die last van kan hebben, dan is dat hormonen spelen een heel erg grote rol in de gezondheid van vrouwen. Heeft toch iets te maken met het voortplantings.
3: Dat is ook zo. En het idee dat die, in ieder geval niet zozeer dat het zwerven van de baarmoeder, maar dat die baarmoeder ook een hele grote invloed heeft had op het leven van die vrouw, dat heeft heel lang gespeeld. En dat is nu natuurlijk een klein beetje verplaatst naar de eierstokken. Want we weten dat de eierstokken de plaats zijn waar de hormonen geproduceerd worden en niet de baarmoeder.
1: Ja.
3: Maar zeg maar tot de 17e eeuw had men nog wel steeds het idee dat die baarmoeder, en dat ging dan niet zozeer meer vanwege het zwerven, maar dat die toch een hele sterke invloed had op de ziel van de vrouw.
1: Ja, dus zelfs nog in de tijd van Rembrandt werd dat gedacht.
3: Ja, ja, ja. Ja. En er zijn zelfs nog boeken uit de 17e eeuw die waarin recepten staan van artsen. Die je kon gebruiken als de baarmoeder ging opstijgen. Ze noemden dat ook opstijgingen van de baarmoeder.
5: Ja, nou, als je dit nu zo vertelt en het in de huidige context plaatst, dan denk je, wat een onzin, hè, dat mensen dat toen de tijd geloofden. Valt Hippocrates dan een beetje van zijn voetstuk af? Want hij wordt nog wel gezien als de man natuurlijk van de artsen in Nederland.
3: Nee, Hippocrates is en blijft een hele grote grootheid. En het zijn natuurlijk andere ideeën, maar je moet het echt helemaal in de tijd zien. Dat kun je niet verplaatsen naar deze tijd.
1: Nee, de zwervende baarmoeder. Nou ja, gelukkig hebben we andere inzichten gekregen. Mark Vierhout van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland. Dank je wel. En meer informatie over dat Trefpunt Medische Geschiedenis vind je op de website tmgn.nl.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: jou.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Dwars op de week.
2: Dit was de week waarin een actie met gratis ijs bij een ijssalon in Almere Buiten uit de hand is gelopen. Wat volgens de eigenaresse begon als een actie om iets leuks te doen voor de buurt, eindigde met een gesloten winkel en meerdere politieeenheden ter plaatse.
3: En dit was ook de week waarin schrijfster en cabaretier Paulien Cornelissen overleed. Het jurylid van het tv-programma De Slimste Mensen overleed aan de gevolgen van kanker.
2: Maar er gebeurde veel meer deze week en dat bespreken we met ons Dwars op de Week-panel. Deze keer met Roelie Bos, voormalig wethouder voor de ChristenUnie in Almere. En tegenwoordig adviseur volgens mij, met in te huren.
4: Yes.
2: Ja. Op allerlei sociaal-maatschappelijke thema's. En Aart Reusing is er ook. Hij is directeur van de Zonnebloemschool en inwoner van Emmeloord. Aart, wat is jou in het nieuws opgevallen de afgelopen week?
5: Nou, ik heb natuurlijk maar één nieuwsitem waar ik ben de hele week van uitpeilde, zeg maar, is de opening gisteren van de school in Opurk. De Driemaster, waar wij dus als nevenvestiging met een basisschool en een kinderopvang zijn gestart in een heel nieuw concept van onderwijs.
2: Ja,
5: en gisteren was de opening. Kijk, ik ben er met 2009 ooit voor het eerst mee begonnen om te kijken met andere scholen om dat te starten. Het is nu 2026 en 2019 zelfs waren de eerste plannen weer opnieuw opgepakt. Dus ja, ik ben er heel trots op dat het geopend is. En gisteren is een geweldig spektakel. Ook met ontzettend enthousiaste mensen. Maar ook ontzettend enthousiaste leerlingen die er al zitten. Want die draaien er al een week of zes, zeven. Dus ja, dat was gewoon voor mij top genieten.
2: Ja, waarom heeft dat zo lang geduurd?
5: Nou, kijk, in eerste instantie is Nederland natuurlijk het hele integratieonderwijs natuurlijk, dat gaat heen en weer. En er zijn ook weinig mogelijkheden voor.
2: Maar je zegt nu heel snel integratieonderwijs, maar wat betekent dat?
5: Nou ja, integratieonderwijs is om de kinderen meer met z'n allen gezamenlijk naar school te gaan. Ja. He, dus dat is eigenlijk een doel van wat eigenlijk in 2035 wil de overheid dat eigenlijk op alle scholen hebben. He, dat je met z'n allen aan school gaat. Alleen, ze doen er niet veel aan, moet ik zeggen. Dus nee. Ik denk niet dat het lukt. Maar wij hebben het is altijd bij een ideaal geweest om het op Urk, omdat er best wat leerlingen van Urk naar Emmeloord gaan. Ik denk dat het moet thuis naar Bijen kunnen. En ik ben er toen in 2009 zijn die gesprekken begonnen. Maar in 2019 kwam de Zeeheldenwijk. En je moet eigenlijk, de grootste kans heb je altijd als je nieuwbouw hebt.
2: Ja.
5: Want het is altijd,
4: huisvestingsgebied.
5: Ja, het is altijd lastig. En ik moet zeggen, de gemeente Urk en alle partijen hebben geweldig opgepakt. En de bouw heeft een tijdje geduurd. Maar ja, je weet, in Nederland zit soms, dan zijn de schepen niet goed getekend in de grond, terwijl er nog niks staat. Dan houdt het alweer een paar jaar op en een paar miljoen duurder. Maar ik moet zeggen, de gemeente Urk heeft geweldig doorgezet en ik ben er apen trots op.
2: Nou, mooi. Hoe heet de school nog een keer?
5: De Driemaster.
3: Roelie.
4: Yes.
3: Je hebt dat ongetwijfeld ook meegekregen. Het nieuws van de Driemaster. Heb jij ook
4: Mooi.
3: Ander nieuws?
4: Nee, maar ik wil wel even heel kort zeggen dat ik het inderdaad geweldig vind dat zo'n initiatief komt. We hebben in Almere ook een paar scholen.
3: Mm-hmm.
4: Hangt ook wel erg van het schoolbestuur af. Of die er echt open voor staan. Want het is echt geregeld en gedoe. En inderdaad, nieuwbouw is het handigste. Inderdaad. Ja. In Nobelhorst staat ook een hele mooie van ons. Ja. Ja. Ja. Ja. Van ons, van de Prisma. Het is eigenlijk het nieuws van vandaag. Vandaag is het 2 jaar geleden dat natuurlijk de aanslagen van Hamas in Israël plaatsvonden. En zo langzamerhand kan je er bijna geen uitspraak meer over doen, want je wordt of door links of door rechts of van boven of van onder weggesabeld. Maar het was destijds natuurlijk gewoon een gigantische terroristische aanslag, waardoor een hele oorlog ontstond. En ja, hoe komen we daar weer uit met elkaar? En op dit moment zijn er alleen maar verliezers. En dat is natuurlijk gewoon ontzettend verdrietig. En ja, dan is het inderdaad de vraag, hoe kom je hier weer uit?
3: Ja.
4: Maar het is wel van belang om dit wel te blijven benoemen. Want nu gaat het bijna alleen nog maar over Israël. Dat is zeer terecht, want ik ben niet, ik ben christen, maar ik ben niet 100% dat ik zeg, van, dat vind ik allemaal goed wat ze doen. Absoluut niet. Maar het was destijds wel ontzettend ingrijpend wat er gebeurd is.
3: Ja, 7 oktober, dat is de datum waarop dit allemaal gebeurde. Wordt dat net zo'n datum als we nu hebben met 9-11, 11 september... dat we dat nooit vergeten, die aanslagen in Amerika?
4: Nou, voor hen in Israël denk ik wel. Kijk, hier zijn volgens mij de vlaggen niet halfstok. Nou, doen we dat ook niet bij 9-11, denk ik. Maar het was natuurlijk wel... Kijk, dat is natuurlijk ook wel het cynische een beetje van ons als samenleving. Zodra er geld bij gemoeid is, economie of ontwikkeling of statussymbolen, dan krijgt dat natuurlijk al gauw veel meer aandacht. En ik ben niet iemand die telt. Ik kijk niet hoeveel slachtoffers zijn de ene, dan is het nog groter. Maar destijds is het natuurlijk wel gewoon veel groter geweest. En natuurlijk, hè, ik bedoel, die hele torens die ineens stortte, was natuurlijk verschrikkelijk. En het was op meerdere plekken. En nou, trouwens, dat was 2 jaar geleden, 7 oktober ook. Maar je moet eigenlijk leed met leed niet vergelijken. Want leed is gewoon leed.
2: Goed. Ja. Aart, wil je er nog wat aan toevoegen?
5: Nou ja, kijk, in mijn optiek is het gewoon dat er is te veel streven naar eigen macht op heel veel plekken in plaats van naar samenleven. En als je het om zou draaien, dan zou er een heel andere wereld zien. Maar nou, macht is zo'n belangrijk iets blijkbaar voor heel veel mensen. En ja, dat maakt het ook kapot.
4: Eens.
2: Goed, zometeen gaan we het hebben over, mag je nog wel thuis blijven werken? Zo hybride werken is toch wel lekker, hè? Dat je af en toe een dagje thuis werkt. Nou, er zijn alweer heel wat bedrijven die vinden dat hun werknemers gewoon weer naar kantoor moeten komen. Hoe kijkt ons Dorzen op de weekpanel daar tegenaan? Hoor je zo.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond. Vanavond gaat het weerbeeld flink veranderen, want we krijgen te maken met een grootschalig regengebied dat vanuit het westen over Flevoland gaat trekken. Gaat vanaf de tweede helft van de avond en de eerste helft van de nacht gepaard met fikse regenval. En nadat dit regengebied vannacht is overgetrokken, draait de wind naar het noordwesten. En dan is het donderdag opeens een heel ander weerbeeld. We hebben te maken met flink wat buien die worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Een enkele bui kan pittig uitpakken met kans op een klap onweer. En vooral de temperatuur, dat is wel weer even wennen. Want donderdagochtend is de graad of 12, maar door een stevige noordwestenwind op het ijs van Markemer, af en toe windkracht 7, voelt het nog een stuk kouder aan. Donderdagmiddag nemen de droge momenten toe. Zien we de zon af en toe, maar veel warmer dan 15 graden wordt het niet meer. Ook de dagen daarna blijft het verlopen echt tamelijk wisselvallig met flink wat buien. En zeker op vrijdag ook zeer veel wind.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland. Dwars op de Week.
2: De site booking.com en de eigen ondernemingsraad staan vandaag tegenover elkaar bij de rechtbank in Amsterdam. Het conflict draait om het thuiswerkbeleid.
3: Een booking, het bedrijf, wil dat de ongeveer 7000 medewerkers op het hoofdkantoor voortaan minimaal 3 dagen per week op kantoor werken. Maar de ondernemingsraad is het daar niet mee eens.
2: Ja, de vraag is nu, mag Booking die verplichting zomaar invoeren? Ja, en eigenlijk zijn er heel veel bedrijven waar dit nu speelt. We bespreken het nieuws met ons Dwars op de Week panel. Deze week met Roelie Bos uit Almere en Aart Reuzing uit Emmeloord. Roelie, werk jij liever thuis of op kantoor?
4: Ja, ik ben een beetje tegendraads. Ik werk het liefst op kantoor.
2: Oké.
4: Ja, dat is gewoon werk. Dan heb ik minder afleiding. Minder dingen waarvan je nou denkt, oh, dat klusje moet even gedaan worden. Oh, dat nog. Of en ik had nog een kind tot vrij recent ook gewoon thuis part-time was. Dus dan heb je ook steeds voortdurend eigenlijk aandacht die dan weggelekt. Ja, nee, dus geef mij maar gewoon lekker kantoor. Hop, duidelijk.
2: Ja, nou, Aart, jij hoeft het niet te vragen. Je bent directeur van een school. Dan kan je natuurlijk moeilijk thuis werken.
5: Nou, in principe, het meeste personeel kan natuurlijk niet thuiswerken. Ik probeer het wel eens als je gewoon heel veel dingen aan je hoofd hebt. En dat je denkt, ik wil eens even rustig zitten. Vroeger deed ik het trouwens nooit. En ik heb wel 1 personeelslid die zit op de administratie. Die woont wat verder weg en die werkt 1 dag thuis. En de andere dag komt ze op school.
2: Mm. Ja. Mm. Maar is dat een afspraak na corona? Of?
5: Nou, dit is niet na corona gekomen. Het is eigenlijk meer ook om het thuis. Het kwam in en ja, op een gegeven moment kies iemand voor verder weg te gaan wonen. En dan moet je vragen, is dan de belasting van iemand, wordt die niet te groot of is het een oplossing? Nou, als je dan constateert dat sommige dingen prima thuis kunnen, dan denk ik dat je er ook met elkaar over na moet denken om het zo goed mogelijk te regelen voor elkaar. En dat was eigenlijk de reden.
3: Ja, en er zijn nu heel veel bedrijven in spanning een beetje. Die zijn die rechtszaak aan het volgen tussen Booking en de ondernemingsraad. Er is al wel wat over bekend. De kantonrechter heeft een beetje laten doorschemeren dat 2 dagen in de week naar kantoor toch wel een beetje weinig is. Dus het lijkt erop dat het bedrijf gelijk gaat krijgen. De rechter heeft wel gezegd, nou, jullie moeten er eigenlijk met z'n tweeën uitkomen.
4: Samen weer uitkomen, hè? Terug naar de tafel.
3: Precies, en dan is het, als ze er echt niet uitkomen, dan doet de rechter wel uitspraak. Maar is dat eigenlijk te weinig, vind je, Aart? 2 dagen in de week?
5: Ja, ik denk dat het heel erg afhankelijk is wat de functie en wat je doet, hè? Mm-hmm. Kijk, er is een vriend van ons die werkt, die doet al die telefoongesprekken en dan kan je prima van thuis doen. Ja, klantenservice. Oh, ja. En dan wordt het ook precies wel gecontroleerd dat ze om 8 uur start en 5 uurtjes ook niet dat je dan allerlei andere dingen kunt doen. Maar ik kan me best wel voorstellen dat er bedrijven zijn die het heel lastig vinden als je personeel maar niet heel weinig ziet. En ik moet zeggen, ik vind het ook wel een tricky iets als de ondernemers zeggen tegen alle bedrijven zou kunnen zeggen, nou, we hebben besloten met z'n allen lekker thuis gaan werken. Zoek het wel lekker uit. Ik vind dat een werkgever ook nog wel wat te vertellen heeft. He, je bent ook niet voor niks. Je moet zo neem aan het salaris betalen. En ik denk als er een goede reden voor is. En ik vind samenhorigheid. He, ja, en ik hoor ook van bedrijven dat je collega's nooit meer ziet of heel weinig ziet. Want je kan namelijk bij 2 dagen ook nog hebben dat 1 maandag dinsdag komt, de andere donderdag, vrijdag. Mensen hebben elkaar helemaal niet ontmoeten. Ik denk dat het ook niet goed is.
4: Nee, ben ik al eens. Ja, je ziet wel dat. Dat was natuurlijk in coronatijd ook. Het is mooi dat de hele discussie daardoor op gang is gekomen. Maar je kan ook gewoon inderdaad vervreemd raken gewoon van je collega's. Je kan ook thuis ontzettend eenzaam worden. En dat gaat ook sluipend, zeg maar. Hè? Dus inderdaad, wat meer aandacht voor, dat zou op zich wel goed zijn. Het lastige is ook altijd in Nederland, we zijn echt zo'n regellandje. Hè?
3: Ja.
4: Dus inderdaad, samen kijken hoe je daar het beste uitkomt. Gewoon zelfs op persoonsniveau, dat zou gewoon het beste zijn. Maar ja, dat is het, bij ons allemaal weer, vinden we het allemaal weer te ingewikkeld. En dan kijken we gauw naar elkaar. Hè? Net wat jij zei, van de ene vindt het prima en de ander zegt, die mag wel thuis blijven, maar ik mag het niet. Krijg je scheve gezichten.

0: moeten we wezen. Dat, ja. Maar ja, Nederland moet natuurlijk van allerlei dingen veralgemeniseren. En, ja. Ja, en het leeft ook altijd het idee dat er mensen misbruik van maken. Ik vraag me af of dat zo is. Maar dat idee is er ook altijd onder. Hè?
1: Ja, precies.
0: En, dat, maar goed, je zou veel vrijheid verwachten. Maar ik vind ook wel dat samenhorigheid een bedrijf... Ja. En ik vind, kijk, en dat, als je dat leest van over AI en wat ook... Er gebeurt heel veel in dat soort bedrijven in ontwikkelingen en dergelijke. Ja, en je moet ook wel scherp met elkaar wezen dat je dat ook goed met elkaar oppakt. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat ook wel toch wel bedrijfsbelangen zijn.
1: Ja.
2: Is hier nog iets voor de overheid, vind je, Aard, dat de overheid een advies moest geven hierover? Of moeten bedrijven dit toch echt zelf bepalen hoe zij dat willen aanpakken?
1: Goeie vraag.
0: Nou, ik weet het niet. Ik denk dat dat lastig wordt als de overheid dat ook gaat bepalen. Ze komen al bij de nergens uit de regels. Dus laat staan dat ze er nog meer dingen moeten gaan nadenken. Kijk, ik denk dat we met elkaar moeten gewoon kijken van wat praktisch is, is praktisch. Kijk, wat ik veel meer doe, is wel met die teams vergaderen. Ook van buitenaf. Want je zegt, je hebt een vergadering. Je vroeg naar Utrecht, naar Tilburg, of weet ik wat moest. En nu zeg je van naar zalen, maar we kunnen het in uur ook zo doen. Kijk, dat soort dingen. Dus de praktische kant, denk ik, die je met elkaar moet benadrukken. Maar overheidsbeleid, ik vraag me af of we dat moeten willen. En ik denk ook niet dat ze eruit komen.
3: Roelie ook niet?
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, dan krijg je nog meer dat er één algemeenheid gaat gelden, zeg maar. En uiteindelijk is het ook niet aan de overheid. Hè? Het is aan bedrijven en inderdaad aan ondernemers om samen uit te komen. Natuurlijk heb je daar dan wel een rechtelijke uitspraak voor nodig als je er blijkbaar niet uitkomt. Dus dat kan dan wel helpen. Maar nee, alsjeblieft niet nog meer naar de overheid.
2: Zometeen, dan praten we met jullie door en dan hebben we het over het ongezonde eten rondom de scholen.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland. Dwars op de week.
1: Het voedselaanbod in 10 Nederlandse steden is verslechterd. Nou, hoe weten ze dat? Dat blijkt allemaal uit onderzoek van het Amsterdam UMC. 77% van de onderzochte buurten is ongezonder geworden ten opzichte van 10 jaar geleden.
2: Ah, en rond scholen springt het probleem er helemaal uit, want 93,6% ligt in een omgeving met veel ongezonde verkooppunten.
1: Ja, hoe kijkt ons Dwars op de Week panel naar dit nieuws? We vragen het aan Roelie Bos uit Almere en Aart Reusing uit Emmeloord. Nou, Aart, jij zit in het onderwijs. Ja, je hebt meerdere plekken waar jullie onderwijs aanbieden. Zit er overal wel een snackbar in de buurt?
3: Nou, ik zit dus te denken, het zit wel overal een snackbar in de buurt. Maar over het algemeen gaan onze leerlingen bijna niet het terrein af. Dus dan is er niets voor gelegenheid om ongezond te eten. En wij doen ook mee aan de fruit op school. Dus ja. Dat krijgen we dan via een regeling. Dus we proberen wel alles aan te doen. Dus wat dat betreft vind ik het voor mijn eigen schoolomgeving het nog wel meevallen.
2: Toch hoor je wel vaak in het nieuws, Roelie, dat steeds meer scholen ervoor kiezen om een gezonde kantine in te richten. Ja. Dat je daar gezonde dingen kunt halen. Maar ja, dan gaan die jongeren vaak toch eens eventjes de straat op. En dan gaan ze daar een lekker broodje met...
1: Een frikandelbroodje.
4: Ja. Oh. Ja, precies, ja. Nee, dat klopt. Inderdaad, ik ben ook wethouder onderwijs geweest dan in Almere. En ook gezondheid in die eerste periode. Als je dat combineert, zeg maar, dan is dit een thema waar ik denk van ja, dat is echt wel een ding. Wat wij deden, en dat moet je dan eigenlijk. Je kunt het dus niet individueel naar een snackbar of zo. Kun je het alleen regelen of zo. Of je kunt het ook niet echt alleen in de inrichtingswetgeving doen. Maar wij gingen bijvoorbeeld wel om tafel met directeuren en eigenaren van supermarkten. Om te vragen van, kun je nou ook gewoon gezonde snacks bij de kassa neerleggen? Of kun je ook aanbiedingen doen van gezonde producten?
1: Dat ze een mueslireep kiezen in plaats van
4: bijvoorbeeld,
1: een frikandelbroodje.
4: Bijvoorbeeld, inderdaad, of iets meetbaar. Maar ook gewoon met fabrikanten om de tafel om te kijken, hoe krijg je meer groente ergens in, zeg maar. Zodat je het niet eens merkt dat je het gewoon krijgt. Dat kan natuurlijk ook al helpen. Maar inderdaad, weet je, het is gewoon zo belachelijk goedkoop als je kijkt wat eraan. Inderdaad, een frikandelbroodje, een sausijzenbroodje. Het kost bijna niks. Dus die verleiding is gewoon ontzettend groot.
1: Ja, ik was vandaag nog even in de supermarkt, want ik moest nog wat brood halen.
4: Ja.
1: Toen stond ik ook wel een beetje in de verleiding bij de roomboter-croissantjes. Dacht, ja, 45 cent,
4: ja,
1: dat kan
4: precies.
1: Ik wel leien. Ja.
4: Precies.
1: Maar ja, het is hartstikke vet.
4: Dat is het.
1: Ja.
4: Dat is het. Dus ja... We zijn natuurlijk allemaal van het roken grotendeels afgekomen. Ook wel door hulp van bijvoorbeeld om het duurder te maken. En minder makkelijk verkrijgbaar. Ja, misschien moeten we tegen dat... Want het is echt wel... Het overgewicht neemt meer en meer en meer toe.
2: Ja,
4: en dat is echt slecht.
2: We hebben het niet alleen natuurlijk over ongezonde zaken rondom scholen... maar ook over de buurt in het algemeen waar het steeds ongezonder wordt.
4: Absoluut.
2: Want merk je dat nou, Aart, als je teruggaat naar toen je iets jonger was? Als je dan in de stad rondliep, was het dan lastig om een snackbar te vinden?
3: Nou, volgens mij waren er vroeger ook snackbaren. En in mijn tijd kostte dat spul 25 cent. Het is ook heel wat anders en er werd ook heel wat patatjes naar binnen gegooid en dergelijke. Met denk ik ook vette mayonaise. Dus ik vind het wat kort door de bocht te zeggen dat het iets van deze tijd is. Ik denk dat het altijd al zo geweest is. En weet je, het grote probleem is natuurlijk met alle de dingen die we gaan verbieden. Is dat er weer alle alternatieven komen. En er altijd mensen weer belang bij hebben. Want anders, je ziet met roken, vapen. Dus er allerlei andere bochten worden eigenlijk. En eigenlijk is dat vapen haast nog erger als roken.
1: Mm-hmm.
3: En hoe moet je kijken hoeveel jeugd er gebruikt. Jeugd is natuurlijk kwetsbaar. En ik denk dat je het enige waar je op in kunt zetten. Is dat je de jeugd nog weerbaarder probeert te maken. En te laten bereiken van. Jongens, we kunnen het op een andere manier doen. Andere dingen zijn ook lekker. Hoe kunnen we een tendens ombouwen.
4: Mm-hmm.
3: Naar gezonde gedachten. En lekkere goede dingen. In plaats van. Heel veel fruit is natuurlijk hartstikke lekker. Hè? Maar dat moet in de mindset in komen. En dat is een beetje weg.
1: Ja.
3: Ja, weet je, en ja, dat is het. Eerlijk gezegd heb ik vanmorgen nog. Mijn kleinkinderen kwam eten. Ook weer roomboter croissantjes. Vier. En dan moet je er drie betalen.
4: Ja.
3: Bij een grote supermarkt geen reclame maken. Ja, en dan, ze zijn ook wel lekker. Dus ja, je moet het maar met mate doen.
4: Dat is ook geen probleem.
3: Ja, nee, daarom met mate doen. Maar ik denk dat het vooral in de mindsetting ergens moet gebeuren. Want om te zeggen, besluiten al die dingen in de buurt van Schoten helpt niks, want dan gaan ze wel verder op zoek.
5: Nou ja, je zou wel kijken.
3: En dan komt er wel weer een met zijn bewegende auto, die verplaatst zich dan en dan kun je het zo kopen.
5: Ik weet, in Almere is er een regel voor een koffieshop, die mag niet binnen zoveel meter bij een school zitten. Hè? Ja. Daar zou je natuurlijk ook wat van kunnen zeggen als het gaat om ongezond aanbod in eten.
3: Ik denk dat het goed is dat de koffieshops niet te dicht in de buurt is, maar ik denk toch dat ze overal het spul weghalen en toch in de buurt van de scholen komt. Want als ik veel hoor hoeveel gebruikt wordt, denk ik ook al is die koffieshop verder weg.
4: Je kan het niet meer voorkomen. Nee. Je kunt het inderdaad ook door croissantjes duurder te maken, ga je het ook niet meer voorkomen. Dus je moet meer doen. Maar ik ben wel van mening, ging er te snel, vond ik, over van datgene wat we met roken zeg maar naar beneden hebben gehaald. Ze zeggen van ja, dan gaan ze toch iets anders doen, vapen. Tuurlijk, dat komt wel alternatieven. Dus je moet meer doen dan alleen zeggen, nou, dit mag niet meer op een bepaalde leeftijd. Want het is soms ook alleen maar aantrekkelijk. Maar het heeft wel geholpen. Ik bedoel, als je naging, vroeger kon je gewoon reclame maken van die stoere mannen, een cowboy. Dan wilde je dat ook. Maar
3: ik denk niet dat het geholpen heeft. Wel. Omdat er zoveel alternatieven op de markt komen die eigenlijk van onderop. We hebben een bepaalde generaties gestopt. Maar als je nou bij jonge lui ziet, hoeveel er geveefd wordt, alles. Zelfs bij ons op school zie je dat, dan moet je het goed in de gaten houden. Dan denk ik, dat het een verkeerde mindsetting is. Er is gewoon een alternatief gekomen voor roken.
5: Ja, maar er is één factor die vaak vergeten wordt, en dat is gewoon de mens.
4: Ja. En ook thuis.
3: Dan zeg ik, het moet gebeuren in je hoofd, maar ook in de benadering met elkaar. En de mindsetting, kijk, we hebben toen, jeugd is heel erg gevoelig voor al die influencers en toestanden. Je zou op een manier moeten kijken, hoe kan je dat op een positieve manier beïnvloeden, zodat je dan toch bijvoorbeeld krijgt dat het iets anders ook weer stoer is om een mandarijn, wat hartstikke lekker is, of een komkommer of een augurk, weet ik wat, om dat gewoon in de hand te hebben.
4: Ja,
3: dat
4: het gaat om reclame.
3: Is.
4: En waar maak je reclame voor? Hè? Wat maak je aantrekkelijk? En zoals Vepen natuurlijk ook gewoon gedacht van, oh nee, maar dit is niet zo erg. En toen werd nou verwoordelijk hoe dat erg het eigenlijk wel was.
3: Ja, ik wil wel zien als straks een Formule 1 auto met een mooie mandarijn erop rijdt. Dus fruit is goed, hè? Want Red Bull, dat heeft natuurlijk heel veel uitstraling van Formule 1 vroeger. Marlboro werkt allemaal. Nou, allemaal mandarijnen erop. En zo. Het ziet er ook hartstikke mooi uit, denk ik, die auto's.
4: Die McLaren is al gewoon oranje.
3: Ja, en dan zie je Max in plaats van met zijn champagne een lekkere mandarijn. Hij heet dat wel, dan staat hij ermee te zwaaien. Een hele publiek zwaait
4: met
3: de mandarijn.
4: Maar champagne is wel lekker, hoor.
3: Ja, maar dan maar een beetje in dat je daar buiten maakt.
4: Een feestje mag, hè?
3: Maar dat is, kijk, Roetje, dat is natuurlijk, als je nu al zegt, champagne is natuurlijk lekker, maar dat is met al die dingen. Dat is het probleem, hè? Het is allemaal lekker.
5: Nou, goed. Jongens, dank jullie wel weer voor deze week. Aart Reuzing en Roelie Bos. Aart, ga snel naar Urk. Dan red je het nog.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar wel in het algemeen dat er meer gerookt wordt.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Het wordt dan vanzelf een levend waterorganisme.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dat is niet hoe je met bewoners omgaat als je ingrijpende plannen maakt voor hun directe leefomgeving.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
6: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
5: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Goedenavond. Vanavond gaat het weerbeeld flink veranderen, want we krijgen te maken met een grootschalig regengebied dat vanuit het westen over Flevoland gaat trekken. Gaat vanaf de tweede helft van de avond en de eerste helft van de nacht gepaard met fikse regenval. En nadat dit regengebied vannacht is overgetrokken, draait de wind naar het noordwesten. En dan is het donderdagochtend opeens een heel ander weerbeeld. We hebben te maken met flink wat buien die worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Een enkele bui kan pittig uitpakken met kans op een klap onweer. En vooral de temperatuur, dat is wel weer even wennen. Want donderdagochtend is de graad of 12, maar door een stevige noordwestenwind op het ijs van Markem en af en toe windkracht 7 voelt het nog een stuk kouder aan. Donderdagmiddag nemen de droge momenten toe. Zien we de zon af en toe, maar veel warmer dan 15 graden wordt niet meer. Ook de dagen daarna blijft het voorlopig echt tamelijk wisselvallig met flink wat buien. En zeker op vrijdag ook zeer veel wind.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jezelgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond. Vanavond gaat het weer wat flink veranderen, want we krijgen te maken met een grootschalig regengebied dat vanuit het westen over Flevoland gaat trekken. Gaat vanaf de tweede helft van de avond en de eerste helft van de nacht gepaard met fikse regenval. En nadat dit regengebied vannacht is overgetrokken, draait de wind naar het noordwesten. En dan is het donderdag opeens een heel ander weerbeeld. We hebben te maken met flink wat buien die worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Een enkele bui kan pittig uitpakken met kans op een klap onweer. En vooral de temperatuur, dat is wel weer even wennen, want donderdagochtend is de graad of 12, maar door een stevige noordwestenwind op het ijs van Markemer af en toe windkracht 7 voelt het nog een stuk kouder aan. Donderdagmiddag nemen de droge momenten toe, zien we de zon af en toe, maar veel warmer dan 15 graden wordt het niet meer. Ook de dagen daarna blijft het voorlopig echt tamelijk wisselvallig, met flink wat buien en zeker op vrijdag ook zeer veel wind.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Op last van de burgemeester is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober en een Israëlische vlag verbrand. Het is 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 mensen vermoorden. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten vanavond een herdenking in een Amsterdamse synagoge. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. Die kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Cagnes-sur-Mer in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. Die panden worden vervolgens gebruikt voor het witwassen en voor drugscriminaliteit. Het weer op steeds meer plaatsen regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: Goedenavond. Vanavond gaat het weerbeeld flink veranderen, want het krijgt te maken met een grootschalig regengebied dat vanuit het westen over Flevoland gaat trekken. Gaat vanaf de tweede helft van de avond en de eerste helft van de nacht gepaard met fikse regenval. En nadat dit regengebied vannacht is overgetrokken, draait de wind naar het noordwesten. En dan is het donderdagochtend opeens een heel ander weerbeeld. We hebben te maken met flink wat buien die worden aangevoerd vanaf de Noordzee. Een enkele bui kan pittig uitpakken met kans op een klap onweer. En vooral de temperatuur, dat is wel weer even wennen. Want donderdagochtend is de graad of 12, maar door een stevige noordwestenwind op het ijs van Markem af en toe windkracht 7 voelt het nog een stuk kouder aan. Donderdagmiddag nemen de droge momenten toe. Zien we de zon af en toe, maar veel warmer dan 15 graden wordt niet meer. Ook de dagen daarna blijft het verlopen echt tamelijk wisselvallig met flink wat buien. En zeker op vrijdag ook zeer veel wind.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur, de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Voor de nodige muzikale therapie stem je elke werkdag af op Flevoland Muziekland.
1: Ik vind het verhaal, de tekst, de opbouw, het liefdesverhaal eigenlijk. Waarin de vrouw verliefd wordt en de man deze liefde niet kan beantwoorden.
0: Wij bepalen de muziek, maar jij ook. Geef jouw favoriete artiest of muziektrack door. Ga nu naar omroepflevoland.nl/muziekland. Elke werkdag vanaf 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Flevoland Muziekland op radio en tv.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen bij de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daardoor niet mogelijk was. Toen de demonstratie zich later verder de stad in verplaatste, werd deze op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van vogels, zoogdieren, reptielen en andere gewervelde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er volgens het WNF ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Nieuws en informatie uit je eigen regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.